Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R. Ja.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6 uur. De verloren dochter is weer terug.
3: Verloren dochter, nou, goedemorgen.
2: Hey, je hebt de verloren zoon en jij bent toch een beetje de verloren dochter van de radio, zou je kunnen zeggen.
3: Een hele goedemorgen. Ja, zometeen ook lekkere muziek van onder andere Barry White. Sabrina Carpenter komt eraan en Noletta Adams is ook voor je onderweg.
2: Dat is lekker. Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op Randstadrail. De oorzaak is een storing met het bluswatersysteem. Zolang dat niet is opgelost, mogen er geen metro's rijden op het traject. De RET geeft het advies om de reis uit te stellen of de trein te pakken. Er worden wat extra trams en bussen ingezet op het traject, maar die zullen wel heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. Als de blusinstallaties niet werken, mogen metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET laat weten dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een woning aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 3:00. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend is die persoon niet aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben met een steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost vannacht bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging iemand anders zich ermee bemoeien. Die is ook aangehouden. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Er zat geen enkele Feyenoorder in de selectie. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust maakte Servië gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 in Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui. Het is 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. Het wordt namelijk morgen 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. En naast dat je dus een storing hebt bij de metro's in Rotterdam tussen Beurs en Den Haag, is er ook 1 file op dit moment. Namelijk tussen Rotterdam en de Europort, tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. 7 kilometer en dan doe je een klein kwartier langer over.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Alita Adams en The Window of Hope bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is 7 minuten over 6. Je bent er weer bij.
1: Ik ben er ook weer bij op deze maandag. Een hele goede morgen.
0: Je klinkt toch wel een beetje verkouden, moet ik zeggen, hoor.
1: Oh, jongens. Hou op, schei uit. Ik ben zo verkouden. Hier de griepine en de antigriepine ligt hier voor mijn neus. Van die zuigtabletten tegen mijn keel.
0: Ja, je hebt echt mannengriep. Maar gelukkig ben je een vrouw, dus hoef je je niet ziek te melden. Oh, mijn god. Oh jeetje, dit is geen grap.
1: Dit
0: is
1: gaat al de hele week zo door. Dus
0: ze staat op van de stoel en ze begint op te blaffen.
1: Je moet me ook niet laten lachen, Peter van Muren.
0: Nee, maar het punt is, als je mij besmet met deze mannengriep, ben ik meteen 2 weken ziek natuurlijk.
1: Nou, fijn dat je daarom een goede 4 meter van me afziet.
0: Ja, met het raam open en zo. Nou ja, het komt er vanaf wel weer goed. Veel bewolking vandaag, soms wat zon, plaatselijke bui, middagtemperatuur 21 graden.
1: En file op de A15 tussen Afrit Brielen en de Zuurhofbrug heb je een klein kwartier vertraging. En even opgelet dus, want er rijden geen metro's tussen Beurs en Den Haag. Door een storing met een bluswatersysteem. Daardoor mogen de metro's dus helemaal niet rijden, laat de RET ons weten. En dit kan wel enkele uren gaan duren. Ze verwachten een grote chaos. Daarom is het advies met de trein of lekker thuis blijven.
0: Nou, lekker thuis blijven dan. Het Nederlands elftal heeft gisteren tegen Servië gewonnen dankzij 2 goals van Max Meerdink. De AZ-spits die scoorde gewoon bij zijn debuut in de basis 2 keer. Dat is toch wel uitzonderlijk, hoor.
2: Nederland begint er nu wel serieus werk van te maken. De 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse. Hij doet het echt voortreffelijk. Die spits van AZ.
0: Ja, betekende natuurlijk ook meteen de eerste overwinning voor de nieuwe bondscoach. Voor Xavi Hernandez, de Spanjaard. Die wint dus een tweede interland. En opvallend is dat Duitsland na het gelijkspel tegen Nederland gisteravond verloor van Griekenland. In Augsburg werd het 1-0 dankzij een doelpunt van Kurbelis.
3: Solis, niet een goede voorzet, maar die bal die komt nog voor de voeten van Kurbelis. En dan is het raak. 1-0 voor Griekenland. Met nog 20 minuten te gaan. En het stadion ontploft alsof dit een wedstrijd in Athene is. Er zitten zoveel Grieken hier op de tribune in Augsburg.
0: Ja, Kurbelis die maakte dus de 1-0, het enige doelpunt van die wedstrijd. Griekenland staat nu eerste in de pool in de Nations League. Oranje staat op 2 met 4 punten. En wij spelen komende donderdag dus tegen de Grieken. En dan dansen we hopelijk de Sirtaki als we gewonnen hebben.
1: En wij spelen zo meteen weer de puzzelpuzzel. Hè? Dan kan je dat mooie puzzelboekje van ons winnen. Maar dan moet je zo meteen wel de opgave juist weten te maken.
0: Zo is het maar net. En we zijn op zoek naar jou als onze vroegste vogel. Ben je al wakker? Geef dan even een teken van leven. App even goedemorgen. Een plaatje of een smiley naar de Rijnmond app. Dan weten we in ieder geval dat je er weer bij bent deze ochtend. Zometeen Mr. Barry White is ook onderweg. Maar eerst Sabrina Carpenter. Dit is Espresso bij Rijnmond.

0: Barry White, and you're the first, the last and my everything hier bij Radio Rijnmond. Het is 6:15 en Danny die wenst jou, Milou, heel veel beterschap met allemaal klavertjes 4 met je verkoudheid. Hij vindt het heel erg zielig voor je.
1: Rijnmond-nieuws.
0: En je bent het van ons gewend. Elke dag rond deze tijd dan hoor je natuurlijk het laatste voetbalnieuws. We hebben het erover gehad. Oranje gisteren won met 2-1 bij Servië. Nou, nog één keer die goal dan van Meerdink.
2: Nederland begint er nu wel serieus werk van te maken. De 2-1 is aanstaande. Daar is hij al. Weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse. Hij doet het echt voortreffelijk. Die spits van AZ.
0: Ja, Griekenland won verrassend van en in Duitsland met 1-0. En is komende donderdag de tegenstander van Oranje. Dan een opvallend verhaal uit Bulgarije. Oud-Feyenoorder Joel Swartz die is daar ineens topscorer. De 27-jarige aanvaller liep in het verleden bij Feyenoord en trainde onder Giovanni van Bronckhorst zelfs mee met de hoofdmacht. Maar tot een officieel debuut kwam het nooit. Nou, Swartz die speelde daarna onder meer voor FC Dordrecht en Excelsior en is inmiddels via Duitsland in Bulgarije terechtgekomen. Daar speelt hij bij CSKA Sofia. Daar is hij de vaste spits. En het gaat dus behoorlijk lekker. 8 doelpunten in 9 competitiewedstrijden.
3: En dan Feyenoord, want de Rotterdammers zijn hofleverancier van het elftal van de maand september in de Eredivisie. Ja, Feyenoord won deze maand alle 3 de competitiewedstrijden en deed dat ook nog eens overtuigend. 1-3 bij NEC, 0-7 bij PEC Zwolle en 5-0 thuis tegen FC Utrecht. Nou, 15 doelpunten voor dus en maar 1 tegen.
0: En ja, die sterke maand zien we dan ook terug in het elftal van september, want daarin staan maar liefst 4 Feyenoorders. Jiviro Reed, Givaj Zegiel, Nacho Ferri en Anis Hadj Moussa. Die staan dus in dat elftal. Geen enkele andere Eredivisieclub levert zoveel spelers. Goeie zaken dus voor Feyenoord.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Dus Mr. Mister, een Broken Wings hier bij Radio Rijnmond. Het is 6:58 en ze is weer terug. Milou op den Berg. Ik ben zo blij dat je er weer bent.
1: Ik vind het ook heel gezellig. Maar ander nieuws, want er rijden geen metro's tussen Rotterdam Beurs en Den Haag op de Randstadrail. Ja, de oorzaak is een storing van het bluswatersysteem. En aan de telefoon hebben we Rolf Harbers, woordvoerder van de RET. Rolf, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, een hele goede. Wat is er precies aan de hand?
2: Je zegt het precies goed. Geen metro's tussen Beurs en Den Haag Centraal. En als de blusinstallaties het niet doen, dan moeten die zo snel mogelijk gerepareerd worden. Want we rijden niet als die het niet doen. Dat is niet veilig. Een hele vervelende boodschap voor onze reizigers natuurlijk.
0: Nou, inderdaad. Want waarom is dat bluswatersysteem zo belangrijk voor de mensen die dat niet begrijpen zoals ik?
2: Nou kijk, je zit onder de grond en als daar brand ontstaat, kan die zich verspreiden. En dan moet je natuurlijk, en je hebt dan mensen op het station of in de wagon. Dan moet zo snel mogelijk de boel geblust kunnen worden natuurlijk.
0: Juist.
1: Nou, zeker.
2: Dus dat moet gewoon werken. Dat is gewoon ook een harde eis en daar kan je dus ook niet van afwijken.
1: En hoe gaat zoiets dan kapot? Is dat dan omdat er geen onderhoud aan gepleegd is, omdat iemand aan heeft zitten sollen of gewoon pech?
2: Nee, dat moeten we uitzoeken. De stap 1 is nu repareren en stap 2 kijken hoe het is gebeurd.
1: Ja. En kun je inschatten hoeveel mensen gebruik maken van dit traject? Hoeveel mensen er zo meteen last van hebben als ze op maandagochtend weer naar het werk of aan school moeten?
2: Dat zijn duizenden mensen. Ik heb geen precies getal, maar zeker duizenden mensen. Dus het is ook belangrijk dat ze ons reisadvies volgen. En dat is als volgt. Stel je reis uit als het kan. We hopen in de loop van de ochtend een update te hebben over wanneer we wel weer rijden. Om 7:00 geven we een nieuwe update. Pak de NS. En je kan natuurlijk vanaf Schiedam kan je naar Den Haag. Je kan vanaf Blaak kan je ook die kant op. Dus dat zijn even belangrijke dingen om rekening mee te houden.
0: En vanaf Rotterdam Centraal geloof ik ook, hè?
2: Ja, zeker. Alleen daar kan je niet met onze metro komen. Dus dat is het punt. Maar als je inderdaad gewoon naar Rotterdam Centraal gaat, niet via onze metro, dan kan je gewoon naar Rotterdam Centraal naar Den Haag. Ja.
0: Uiteraard. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, zullen we maar zeggen, Rolf. Dankjewel. Rolf Halbers hoorde je over de RET-storing die ervoor zorgt dus dat er geen treinen rijden op dit moment tussen Rotterdam Beurs en Den Haag.
1: Mogen het ook metro's zijn in plaats van treinen?
0: Zijn treinen?
1: Ja.
0: Top. Hey Rolf, dankjewel. Fijne dag, hè?
2: Fijne dag.

0: Gers Pardoel op je favoriete radiozender. Dit is Radio Rijnmond met Bagagedrager. Het is inmiddels 6:58. Tijd voor de hoofdpunten zometeen met Dave Datema.
1: Hij is de man misschien wel met een van de beste vrije trappen in de voetbalgeschiedenis. Verdiende miljoenen, daar is niets meer van over. Over wie het gaat en hoe die in de problemen is gekomen, hoor je zometeen.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
4: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
4: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
7: Een hele goede morgen. Het is bijna 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met de 3 langste files op dit moment bij ons in de regio. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht 4 kilometer. Daar doe je 5 minuten langer over. Ook een langere file op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 10 kilometer. Doe je een klein half uur langer over. Dat komt daar inderdaad door het wegdek wat in slechte toestand is al een paar dagen. En je wordt dus omgeleid via de vluchtstrook nog steeds. En dan tot slot dan ook een kleinere file op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de Kruiningser Gor. 3 kilometer en dan heb je 8 minuten vertraging.
0: Nee, het is inmiddels 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dan gaan we naar Ed Alders met het weerbericht. Ed, Steven van der Gijzen zei vorige week het wordt een soort van opleving van de zomer. Kun je dat bevestigen deze ochtend?
8: Goedemorgen. Nou ja, inderdaad, we krijgen een opleving van de zomer. We krijgen morgen en ook op woensdag bijzonder hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het is al lange tijd, hè, aan de warme kant. En ja, vandaag hebben we te maken met veel bewolking. Soms kan de zon er even doorheen komen en er valt ook plaatselijk een beetje regen of een bui. Niet veel. En de temperatuur komt vanmiddag uit op ongeveer een graad of 21. Dus dat is gewoon een hele mooie temperatuur voor de tijd van het jaar. En er staat vandaag ook niet al te veel wind. Ja, en dan vanavond zou er eventueel een bui voor kunnen komen met een klap onweer. Vannacht is het dan wel droog. Misschien dat er hier en daar wat mist ontstaat. En morgenochtend, als die eventueel aanwezige mist is verdwenen, dan krijgen we flink wat zon. Morgen blijft het ook overal droog en wordt het dus zeer warm voor de tijd van het jaar. Het kan maar liefst 25 graden worden. En dat bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. En zo zie je maar, Peter. Hè, in augustus zeiden jullie al van nou, voor de laatste keer zo warm geweest. Dat het dus nog heel laat in de tijd van het jaar soms best nog wel erg warm kan worden.
7: Ed, spreken we dan nu morgen over een Indian Summer? Is dit dan die Indian Summer?
8: Vanaf nu kan je daar wel een beetje over spreken, maar het is vooral de maand oktober tot zeg maar begin november. Maar van mij mag het. En maar het is natuurlijk ook niet zo dat die 25 graden de hele middag morgen wordt gemeten. Dat is maar een kortdurend moment van de dag, omdat de nachten steeds langer worden.
0: Dankjewel, Ed Alders. Het is 6:58. Dit is Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
1: Goedemorgen. De RET verwacht dat een groot deel van de ochtend er geen metro's rijden tussen metrostation Beurs en Den Haag. Door problemen met de blusinstallatie bij Rotterdam Centraal is er geen metroverkeer toegestaan. De RET zet bussen in tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Ook rijden er extra trams tussen Beurs en Rotterdam Centraal. Ook komt de RET met het advies: stel je reis uit als je van plan bent om vanuit Rotterdam richting Den Haag te gaan. Je kan natuurlijk de trein pakken, maar die zal ook wel overvol zitten, is het idee. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kralik is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd alleen vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Na een paar uur was de brand onder controle. Daarna werden nog vloeren en plafonds gesloopt om eventuele vuurhaarden helemaal uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer in Rotterdam geen mededelingen gedaan. En hij was bekend van zijn vooral vrije trappen. Roberto Carlos, oud-international van Brazilië. Wereldkampioen, 3 keer winnaar van de Champions League en talloze landstitels. Ja, in zijn carrière voetbalde hij 160 miljoen euro bij elkaar. En er is vrijwel niets meer van over, zegt hij in het AD. Door conflicten met een voormalig zaakwaarnemer en zijn eigen familieleden is 99% van het vermogen verdwenen. Ik heb te maken gehad met de mensen die me met lege handen achterlieten, zegt hij in de krant. Ik heb fouten gemaakt en juist daarom wil ik niet jonge spelers waarschuwen om dezelfde valkuilen te vermijden. Nou, Carlos zegt dat hij compleet werd overvallen werd door de situatie. Ik ging op donderdag rond middernacht slapen en vrijdag kreeg ik een berg papieren voorgeschoteld die ik nog nooit had gezien. Nou, ik besefte me dat mijn hele levenswerk was kwijtgeraakt. Ik heb altijd nagedacht over wat ik zou doen als ik stopte. Dat betekent een nalatenschap opbouwen als speler en je imago verzilveren. Toen ik besloot te stoppen, had ik mijn licentie als sportdirecteur al op zak en werkte ik samen met diverse merken. Ja, tegenwoordig is hij ambassadeur van Real Madrid.
0: Ja, dat is wel sneu, hè? Dit hoor je zo vaak. Het is niet alleen de types Royce de Drenthe die je mee te maken krijgt, maar ook bijvoorbeeld Marco van Basten. Dat zie je ook in de nieuwe serie Basta, komt dat terug. Krijgt hij uiteindelijk een belastingaanslag van 30 miljoen ongeveer. En die moet hij dan even aftikken, omdat er gewoon zaken niet goed geregeld zijn. En hij dacht, ik laat het aan anderen over.
1: Ja, aan de andere kant, als je 160 miljoen hebt en je raakt 99% kwijt, dan heb je nog steeds heel wat meer dan jij en ik bij elkaar, hoor.
0: Ja, dat vrees ik ook, ja. Zo is het ook nog eens een keer.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Akda en de Munich, maar eerst Madonna, Express Yourself.

0: Yes, Madonna op je favoriete radiozender. Express Yourself bij Peter en Milou. En dit is het moment. Dit is het moment waarop je kaarten kan winnen voor Feyenoord. App nu hand in hand naar de Rijnmond-app. Want dan maak je dus kans op tickets voor die geweldige kraker van volgende week zaterdag. En dat is die tussen Feyenoord en AZ. We hebben nu een interlandbreak van 2 weken. Duurt veel te lang, ik weet het, heel vervelend. Maar Dennis en Dennis zijn volgende week zaterdag weer terug. En jij kan erbij zijn bij die wedstrijd. Het enige wat je moet doen is nu hand in hand appen naar de Rijnmond-app. En dan selecteren we een winnaar. En als we je terugbellen, dan krijg je sowieso een Feyenoord-sjaal.
1: En andere vervelende dingen, dat zijn namelijk dat er geen metro's rijden tussen Rotterdam Beurs en Den Haag op de Randstadrail. En de oorzaak is een storing van het bluswatersysteem. En daarom is onze verslaggever Jacco van Giessen op metrostation Beurs. En Jacco, goedemorgen. Hoe is het daar? Ben je al wat gestrande reizigers tegengekomen?
2: Ja, het is een beetje verwarring hier op het perron, want de treinen die gaan inderdaad niet richting Centraal. Goedemorgen, meneer. Radio Rijnmond even op het perron. Want ja, de metro's die gaan niet richting Centraal.
3: Oké.
2: Wat moet u heen?
3: Naar Centraal Station.
2: Ja?
3: Ja?
2: Dus ja, dan moet je toch de tram pakken. Ik hoor net een bericht. Ja, het is afgesloten. Het is een beetje verwarring hier, want het staat een beetje slecht aangegeven. Want het gaat niet naar Centraal. Mevrouw, je moet toch een tram pakken, denk ik. Een tram pakken. Want hij gaat niet.
4: Nee, ik heb het wel gepakt, maar volgens mij gaat hij van hier wel naar de andere kant.
2: Ja, hij gaat wel richting Slingen.
4: Ja, volgens mij, want ik was bij Rotterdam Centraal. En toen zeiden ze dat het met een emergency dat ze geen treinen van Rotterdam naar hier gingen.
2: Oh, ja, dat klopt. Ja, dit is afgesloten. Ja, dat klopt.
4: Ja, die lijnen waren ook helemaal dicht, dus ik kon er ook niet in.
2: Ja, het is toch wel een beetje verwarrend hier, want de mensen denken toch dat ze hier de metro kunnen pakken. Maar hij gaat niet, mevrouw. Goedemorgen.
5: Hi.
2: Hi. It's not going.
5: Oh, perfect. Thank you.
2: All right.
0: Je kan net een petje opzetten. Ja, precies.
2: Nee, mevrouw. Ja, hij gaat niet naar Centraal. Ja, het is een storing. Hij gaat ook niet naar Den Haag.
5: Oh, dus, lekker.
2: Ja.
5: Jeetje.
2: En wat nu?
5: Lopen.
2: Oh, lopen. Dat kan natuurlijk ook. Hopelijk niet te ver.
5: Val wel mee. 10 minuutjes ongeveer. Okay. Fijne dag verder.
2: Dag hoor.
5: Waar ben je van?
2: Rijnmond.
5: Oké, nou, hele fijne dag.
2: Hele fijne dag, ondanks de storing.
0: Hij is echt gewoon een voorlichter van de ET geworden, Jacco van Giessen.
2: Je spreekt mij aan, ik heb niet eens een hesje aan. Oh. Wacht even. Ja, het is een storing. Nu horen de mensen het allemaal. Maar het is telkens een grote teleurstelling. Mensen denken dat ze de gereedstaande metro halen. Maar die staat gereed voor richting Slingen, de andere kant op. En dan stappen ze in en dan denken ze, oh, ik heb hem gehaald. Maar dan moeten ze toch weer uitstappen en iets anders verzinnen. Nou, gelukkig gaan er trams richting Centraal. En je kunt ook de andere metro natuurlijk richting Blaak kun je natuurlijk nemen. En vanaf Blaak kun je dan weer een tram naar Centraal pakken en met de trein naar Centraal gaan en dan zo verder rijden richting Den Haag.
0: Ja, precies.
2: Dus er zijn best alternatieven, alleen hier op Beurs is het even een teleurstelling voor veel mensen.
0: Zeker, ja. En dan moet jij ze allemaal teleurstellen. Ik zou zeggen, don't shoot a messenger. Als je Jacco tegenkomt, laat een mail, hè. Hey, fijne dag, Jacco.
2: Hoi.
0: Succes daar bij Rotterdam Beurs, hoorde je dus onze verslaggever Jacco van Giessen. Want daar is een behoorlijke RET-storing die ervoor zorgt dat er geen metro's rijden tussen Rotterdam Beurs en Den Haag. Het advies is de reis uitstellen of dus de trein pakken. Dit is Arten de Munnik.
6: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Xamber en My Body Isn't Ready hier voor je op Radio Rijnmond. En Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is jouw lichaam er wel een beetje klaar voor op deze maandagochtend of heb je opstartproblemen?
1: Nee, ik heb helemaal geen opstartproblemen. Ik heb de hele nacht gewerkt. Ik was eigenlijk van plan naar bed te gaan.
2: Je was van plan naar je bed te gaan?
1: Ja, ik heb de hele nacht gewerkt.
0: Wat voor werk heb je gedaan?
1: Ik werk in een fabriek. Ik loop in 5-ploegendienst.
0: Een 5-ploegendienst. Dan moet je even aan dit leek uitleggen wat het is.
1: Nou, dat is een vol continu rooster. Dus ik werk, de fabriek is gewoon 24-7, draait dat door het hele jaar door. Dus ja.
0: En wat voor fabriek is dat dan? Een leuke fabriek? Hoop ik.
1: Wij maken ziekenhuisvoeding zonder voeding voor mensen die ziek zijn. Dus
2: dat is heel belangrijk werk dus ook.
1: Nou ja, het is wel heel specifiek werk. Ja. Je mag geen fouten maken.
2: En wat doe jij precies? Ik zie dan voor me zo'n lopende band met allemaal mannen achter elkaar. Die dan één ding moeten doen bij die lopende band. Heb jij dat ook?
1: Nee, gelukkig is dat allemaal geautomatiseerd. Dat hoeven we allemaal niet meer te doen.
2: Wat doe je dan?
1: Oh, ik zit op de afdeling processing. Dus ik maak de producten in principe.
0: Wat zit er eigenlijk in zonder voeding?
1: Het is allemaal een beetje gebaseerd op melk. Dus er gaan natuurlijk heel veel voedingsstoffen extra bij. Zodat mensen daardoor sneller de ziekenhuisbed weer kunnen verlaten.
0: Nou, wat een mooi werk.
2: Goed dat je dit doet, zeg. Echt heel tof om te horen, Steef. Hey, en jij hebt er niet voor niks natuurlijk. Jij hebt er hand in hand. En dat komt omdat wij een actie hebben voor Feyenoord. Yes. Jij maakt kans op die tickets voor Feyenoord AZ van volgende week zaterdag. 7:15. Het zou natuurlijk mooi zijn als je erbij bent. Want hoe belangrijk is Feyenoord voor jou?
1: Ach joh, weet je, ik woonde vroeger in Zoetermeer vlakbij een busstation. En in 1970 waren die mensen allemaal juichend die bussen uitrennen omdat ze toen een... ik was toen 5 jaar oud, dus sindsdien ben ik helemaal verknocht naar Feyenoord.
2: Geweldig. En kun je nog een mooie wedstrijd herinneren waar je dan bij was?
1: Oh, zoveel. Ik kan ze niet opnoemen, ik weet het niet.
2: Nee, je bent gewoon helemaal verknocht van Feyenoord. En het gaat ook supergoed met Feyenoord. Het is echt een kraker, superbelangrijk tegen AZ. Want AZ staat er nog niet net iets beter voor dan Feyenoord dat het al geweldig doet. Maar laten we hopen dat de grote kentering komt... omwenteling en dat Feyenoord straks bovenaan staat. En daar kan je dan bij zijn. Dus je gaat in de grabbelton en je wint sowieso een Feyenoord-sjaal.
1: Kijk, dat is tof. Dankjewel.
2: Oké, en we roepen jou ook nog eens uit tot onze vroegste vogel vandaag. Er komt hij aangefladderd helemaal naar Zoetermeer.
0: Heb je hem?
1: Yes, dank u.
0: En hoe ziet hij eruit?
1: Nou, prachtig.
0: Nou, dat vind ik leuk.
2: Welke kleur heeft hij?
1: Zwart, rood en wit.
2: Ah, toch een zwart broekje heeft hij dan aan, hè? Of een zwart slaapmutsje in jouw geval. Wel trusten. Doei, doei.
1: Dankjewel, jullie fijn.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Guttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Lois Lane en Fortune Fairy Tales bij Radio Rijnmond.
1: En al wandelend de Nederlandse taal leren in plaats van in een muf klaslokaal zitten. Nou, bij Walking and Talking in Rotterdam kan dat al 7 jaar. En daarom vieren ze deze week een jubileum. We bellen zo meteen met oprichter Annelies.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van

0: speciaalzaak. Piet Lab, al jaren een begrip.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
0: Ook Meijerbroeken vindt u bij Piet Lab. Al jaren een begrip in de regio.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Kom werken bij Steinweg. En maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Yes, het zijn Peter en Milou op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is bijna 7 uur. Zometeen Cool and the Gang en Direct staat ook voor je klaar. Maar eerst Dave Datema met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
5: Goedemorgen. Er rijden voorlopig geen metro's tussen Beurs en Den Haag op de Randstadrail. Oorzaak is een storing in het bluswatersysteem. Er worden extra bussen en trams ingezet. De RET geeft het advies om reizen uit te stellen of de trein te pakken. Er worden dus extra trams en bussen ingezet. Onder meer tussen Schiedam en Rotterdam Centraal. Maar ook tussen Rotterdam en Leidseveen. Die zullen wel heel vol zijn, is het idee. De problemen zitten bij Rotterdam Centraal. De blusinstallatie werkt daar niet en dan mogen de metro's niet rijden vanwege de veiligheid. De RET zegt dat ze alles in het werk stellen om de problemen te verhelpen. De verwachting is dat het nog een paar uur kan duren. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1:00 of 3:00. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend is die persoon niet aangehouden. De politie heeft wel een onderzoek gedaan in de woning. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben gehad met een steekpartij eerder op de avond in Hellevoetsluis. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is toen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kralingen is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen het pand uit. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd het vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3:00 was de brand onder controle. Er werden nog vloeren en plafonds opengebroken om eventuele vuurhaarden helemaal uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. In Rotterdam is vannacht een explosief afgegaan bij een winkel aan de Jonker Fransstraat. Die liep veel schade op, zo sneuvelde er een ruit, zeggen ooggetuigen. Er is iemand opgepakt, waarom is niet bekend. De explosie was rond 2:30 vannacht. Het onderzoek van de politie is nog gaande. Het weer bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht mogelijk een bui, mogelijk ook met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het wordt morgen zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Dankjewel Dave. Krijgt mij de 4 langste files bij ons in de regio. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 6 kilometer, doe je een kwartier langer over. Ook de A15 Rotterdam richting Europort, tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug. 9 kilometer, doe je een klein half uur langer over. Dat komt omdat het wegdek daar in slechte toestand is en je wordt via de vluchtstrook geleid. Dan nog 2 files op de N57, Middelburg richting Rotterdam, tussen afrit Hellevoet Sluis Oudehoorn en de aansluiting met de A15, 6 kilometer, 10 minuten. En ook de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne, tussen Brielen en de aansluiting met de N15, 3 kilometer. En ook daar heb je een klein kwartier vertraging.
4: En zo meteen een klein feestje op je radio met Cool and the Gang. Celebration hoor je zo meteen hier bij Peter en Milou.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
9: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak?
10: Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Eruit! Met Peter en Milou.
16: Radio met een grote R.

0: Het is Cool en de Gang met Peter en Wielu op Radio Rijnmond Reden. Goedemorgen, van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is weer maandag, je week is weer goed begonnen.
0: Ja, als potentiële swinger hou ik wel van een beetje afwisseling. Maar ik ben toch blij dat je er weer bent, Wielu. We zijn live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel bewolking, soms wat zon, plaatselijk een bui, middagtemperatuur 21 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A15 tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug. En dan heb je meer dan een half uur vertraging.
0: Max Meerdink die heeft het Nederlands elftal naar de eerste overwinning onder bondscoach Xavi Hernandez geschoten. En het waren nog een mooie goals ook. Althans, de eerste was een penalty. Die tweede was van ongekende schoonheid.
2: Nederland begint er nu wel serieus werk van te maken. De 2-1 is aanstaande. Daar is hij al. Weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse. Hij doet het echt voortreffelijk. Ja. Die spits van AZ.
0: Het was pas de tweede interland voor de spits van AZ. Nederland won uiteindelijk met 2-1 dus van Servië.
1: En premier Rob Jette is gisteren door beveiligers van het podium gehaald tijdens zijn toespraak op een congres van D66. Ja, zijn speech werd namelijk verstoord door 5 pro-Palestijnse demonstranten.
0: En er rijden geen metro's tussen Rotterdam Beurs en Den Haag op de Randstadrail. De oorzaak is een storing van het bluswatersysteem. En de RET zei daar het volgende over bij ons in de uitzending vanochtend.
3: Kijk, je zit onder de grond en als daar brand ontstaat, kan die zich verspreiden. En je hebt dan mensen op het station of in de wagon. Dan moet zo snel mogelijk de boel geblust kunnen worden. Dus dat moet gewoon werken. Dat is gewoon ook een harde eis. En daar kan je dus ook niet van afwijken.
0: Nee, daar kunnen ze dus niet van afwijken. En het kan nog wel uren duren. Nou, Rolf Harbers die zei ook van, we hebben één advies. Stel je reis uit, maar je kunt ook de trein pakken trouwens. Dat is ook nog een optie, want die bussen die ingezet worden, dat zijn er maar een paar en die zitten waarschijnlijk al te vol.
1: En bij Walking and Talking in Rotterdam kan je al 7 jaar lang wandelend de Nederlandse taal leren. Is tijd voor een feestje. We bellen zometeen met de oprichter ervan, Annelies.
0: En zometeen ook Anastasia. Doe maar, komt eraan. Maar eerst die prachtige nieuwe single van Direct. Die heet My Friend.

0: Anastasia, not that kind. Not that kind of girl. Op en, Radio Rijnmond.
1: Niet in een klaslokaal, maar al wandelend Nederlands leren. Dat is het succesvolle concept van Walking and Talking, waarbij nieuwkomers en taalmaatjes ook vanavond weer in Rotterdam samen de straat op gaan. Het gebeurt ook in Capelle en in andere dorpen in onze regio. Deze week bestaat de stichting 7 jaar precies. Goedemorgen, Annelies.
2: Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen. Jij bent de oprichter van de stichting Walking and Talking. Samen met jouw collega, hoe heet zij? En wat maakt het zo bijzonder? Hoe is dit ontstaan?
2: Ja, ik doe dit samen met Marcia Neteson. Het is bijna 7 jaar geleden hadden we onze eerste wandeling in Rotterdam. Toen vertrokken we nog vanaf de Markthal. Wij kennen elkaar van het taalcafé van de bibliotheek in Rotterdam. Dus zij leerde toen Nederlands. En ik was daar vrijwilliger om mensen te helpen bij de taal. En ja, we werden vriendinnen en eigenlijk, zij wilde heel graag goed Nederlands spreken.
1: Ja.
2: En dat is best wel lastig, want wij doen heel aardig als Nederlanders, vaak als mensen in gebrekkig Nederlands praten, dat we dan overschakelen naar het Engels.
1: Klopt.
2: Ik weet niet of je dat herkent.
1: Ja, dat herken ik enorm. Ja. En daardoor leren ze dus niks. Dus toen kwamen jullie op het idee om het gesprek aan te gaan en al wandelend, al lopend, elkaar beter te leren kennen, maar ook de taal dus beter te leren.
2: Zeker, ja. En het is eigenlijk, we noemen het ook wel eens voor de grap speed dating voor de Nederlandse taal.
1: Ja.
2: Omdat we hebben een wandeling en we maken groepen van 14, 16 personen. Vaak hebben we 2-3 groepen op een avond. En in zo'n groep loop je 1-op-1 met iemand. En elke 20 minuten ga je wisselen.
1: Oh, wat leuk.
2: Een nieuw gesprek, nieuw gespreksonderwerp. En je kan praten over de stad, over wat je ziet in Rotterdam, de haven. De markt, wat ik net zei.
1: Ah, dat is leuk zeg. Is er ook wel eens een date uit voorgekomen? De liefde?
0: Oh.
2: Wat zei je?
1: Is er ook wel eens een date, een liefde uit voortgekomen?
2: Zeker, we wachten nog op de baby van Walking and Talking. Maar er zijn zeker wel liefdes ontstaan.
0: Wat goed. Ja, maar dat kan ook niet anders. Want jullie zijn al 7 jaar bezig. Wat is er allemaal voor moois onderweg gebeurd in die 7 jaar?
2: Oh jeetje, ja, we hebben ook vrij snel grote evenementen die we zijn gaan organiseren. Bijvoorbeeld met Zorgzaam 010, dat is een vrijwilligersorganisatie in Rotterdam.
1: Ja.
2: Dit jaar deden we dat, doen we altijd met de koffiestop. Dat deden we dit jaar bij de Lauwenskerk. Starten we vanaf verschillende locaties, zodat iedereen van verschillende windrichtingen meewandelt. En we zijn natuurlijk een buitenactiviteit. Dus dit jaar was het een beetje een druilige dag. Dus we hadden iets 350 mensen. Maar voor Rotterdam is het eigenlijk niet eens heel veel. Maar wat je zei, we zijn dus actief in meerdere steden. Dus ook zo'n evenement in Leiden gedaan. We zijn dit jaar ook in Groningen gestart. In Gouda. En volgend jaar krijgen we nog meer steden erbij. Dus,
1: wat goed zeg. En het is echt een initiatief bij ons uit de regio. En als mensen nu denken van hey, ik zou ook wel willen meelopen als taalmaatje of meedoen. Waar kunnen ze zich dan aanmelden?
2: Ja, je kan naar de website walkingtalking.nl.
1: Mm-hmm.
2: Je hoeft je niet aan te melden. Je hoeft je niet in te schrijven. Alle wandelingen zijn ook gratis.
1: Wat leuk.
2: Ja.
1: En als ze dan vanavond bijvoorbeeld mee willen lopen, waar melden ze zich dan? En hoe laat?
2: Vanavond is het bij het Gelderseplein. Bij de ingang van Citizen M.
1: Mm-hmm.
2: Bij het Witte Huisje tegenover. Op de website staat alle informatie. En als je er 7:15 bent, ben je goed op tijd, 7:30 begint de wandeling. En daar vormt zich een groep van zo'n 40, 50 mensen. Dus dat
1: geweldig.
2: Kun je niet missen. En kom. En we zoeken eigenlijk vooral veel meer mensen die Nederlands willen leren. Dus
1: We
2: hebben heel veel vrijwilligers. Heel veel mensen die als taalmaatje meelopen. Dus ik zou eigenlijk meer een oproep willen doen voor iedereen die denkt, oh, ik heb die collega. Want het is niet alleen voor statushouders, maar ook voor experts. Dus je denkt, ik heb een collega die bezig is met Nederlands leren.
1: Meld die dan aan.
2: Samen naar de wandeling.
1: Walkingtalking.nl en vanavond dus bij het Gelderseplein bij het Witte Huis. Heel veel succes, Annelies Maris van de

0: Wakker worden met de heerlijke klanken van Henny Vrienten en zijn vrienden van Doe Maar. Is dit alles bij Rijnmond?
1: Ik zag trouwens een appje van Rien op de Rijnmond-app. Is dat Milou? Is ze nou heel erg verkouden? Of heb je weer een ander iemand tegenover je zitten?
0: Ja, zo klinkt het wel bijna inderdaad.
1: Nee, ik ben echt Milou. Ik ben geen vervangster, maar ik ben ook een beetje verkouden. Nou, Dave Datema is er gelukkig ook. En niet verkouden. En hij heeft zometeen de hoofdpunt van het nieuws.
2: Nou, vanmorgen veel problemen bij de RET. Vanwege een blusinstallatie en problemen bij de metro. Maar het lijkt grotendeels achter de rug. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
11: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
12: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
13: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertaartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar €8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
1: Een hele goede morgen. Het is iets voor half acht. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de vier langste files uit onze regio op dit moment te horen. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 7 kilometer, 10 minuten vertraging heb je daar. Ook vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug. 9 kilometer, heb je 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. 13 kilometer, 21 minuten. En dan tot slot ook file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Afrit Numansdorp. 7 kilometer en daar doe je 10 minuten lang over.
0: Ed Alders, een hele goede morgen. Wat voor weer krijgen we vandaag?
14: Ja, goedemorgen. Ja, dat weer dat ziet er voor vandaag redelijk uit. Als je kijkt naar de tijd van het jaar natuurlijk. We hebben te maken met veel bewolking hoor. Weinig zon vandaag. Soms kan die even tevoorschijn komen. Er ligt namelijk een storing over het land. En die zorgt ook soms voor een beetje regen of een bui. Een temperatuur vanmiddag van ongeveer 21 graden. Nu is het trouwens ook al 17 graden. Dat is echt heel hoog al voor de vroege uurtjes. En wat opvalt vandaag, staat niet al te veel wind. Nou zou er vanavond een bui kunnen vallen, misschien met onweer, maar vannacht wordt het dan overal weer droog. De temperatuur die komt dan niet veel lager uit dan een graad of 15. Ja, en morgen wordt dan een echt zeer warme dag voor de tijd van het jaar. Heel misschien begint de dag met een beetje mist. Maar verder in de loop van morgenochtend en morgenmiddag zien we veel zonneschijn. Blijft overal droog, Peter. Ja, en wat te denken van die temperaturen. Die heeft echt vleugels gekregen. Die schiet omhoog in de middag naar eventjes 25 graden maar liefst. En dat bij een zwakke tot matige wind. En die komt meestal uit oost tot zuidoost. Dus we krijgen echt wel een dag die had je zomer niet zou misstaan.
0: Nee, precies, dankjewel. Ed Aldus. Het is 7:58. Dit is Radio Rijnmond. En het laatste nieuws dat krijg je dan weer van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. De storing aan de blusinstallatie bij Rotterdam Centraal in de metro is verholpen. Vanwege de storing werd het metroverkeer stilgelegd. De dienstregeling is weer opgestart. En inmiddels rijdt de Randstadrail weer van Rotterdam naar Den Haag. Maar de andere kant op, van Den Haag richting Rotterdam, moeten mensen nog even een half uurtje geduld hebben. De problemen waren vanmorgen rond 5:00 ontstaan bij Rotterdam Centraal. De blusinstallatie deed het dus niet en dan mogen de metro's op dat traject niet rijden. Het kan volgens de RET nog wel een paar uur duren voordat helemaal volgens de dienstregeling wordt gereden. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Beukelsweg in Rotterdam-West vannacht. Agenten waren afgekomen op de melding dat iemand dreigement had geuit. Volgens getuigen had hij ook geroepen dat hij een bom bij zich had. Toen agenten de man onder schot hielden, ging iemand anders zich er ook mee bemoeien. Die is ook opgepakt. En het is inmiddels een beetje een jongensboek aan het worden. Niet uitgenodigd worden voor het Nederlands elftal door het wegvallen, maar door het wegvallen van Malen alsnog bij Oranje gehaald worden. En nu zelfs je eerste basisplaats en je eerste doelpunten bij Oranje. Ja, het is het verhaal van Max Meerdink. Hij maakte gisteren de 1-0 en de 2-1 tegen Servië, nadat hij eerder al voor het eerst in de basis mocht starten. Ja, dat is toch fantastisch, Max?
15: Er komt heel veel op me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel, heel blij. Het is een jongensdroom. Ja, het is gewoon fantastisch. Het gaat allemaal heel snel. En bij die tweede goal dacht ik van, wat gebeurt er allemaal eigenlijk?
2: Nou, Nederland won met 2-1 van Servië. Het was de eerste overwinning voor Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van Oranje. Ja, er zijn in heel Europa een paar nieuwe coaches aan de slag gegaan deze week. Maar de nieuwe trainer van die Mannschaft, Jurgen Klopp, ja, die heeft hem wat een valse start gemaakt. Ja, de 1-1 tegen Oranje, dat was op zich nog wel oké. Maar de eerste thuiswedstrijd tegen Griekenland ging met 1-0 verloren. Duitse media zijn nu al keihard. Voetbaldwerg remt Klopp af. Middelmatig en er mist vooral een leider in het veld. Al dus de Duitse media.
0: Ja, dat is niet best inderdaad. Ik vond trouwens de man of the match gisteren bij Servië-Nederland toch wel de scheidsrechter.
2: Waarom?
0: Omdat hij fenomenaal floot. Echt fantastisch. Hij liet alles doorspelen. Behalve als hij echt in moest grijpen, greep hij in. Hij werd niet één keer gecorrigeerd door de VAR. En terecht, want hij nam allemaal goede beslissingen. En ook een aantal beslissingen tegen Nederland kon je alleen maar zeggen, je hebt groot gelijk. Echt, ja. Echt fenomenaal. En een andere man of the match, Ruben van Bommel. Die was goed ook, zeg.
2: Hij pakte wel veel minuten in ieder geval. En misschien wel veel meer dan dat hij had verwacht.
0: Ja, nee, echt.
2: Na een kwartier mocht hij invallen voor de geblesseerde Gakpo.
0: Ja.
2: Hoe zou het met hem gaan?
0: Nou, dat is afwachten inderdaad. Misschien moet er wel weer iemand opgeroepen worden.
16: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen gaan we weer lekker puzzelen. De puzzelpuzzel komt eraan. Maar eerst Bruno Mars. Radio.

0: Ik moet meteen weer mijn eigen huwelijksaanzoek denken. Bruno Mars, Marry You, dat was in Griekenland, Zakynthos. En toen hadden we een scooter gehuurd. En toen waren we toch van die scooter afgevallen.
1: Ja.
0: Mijn hele knie lag open, allemaal bloed. Ik moest ook gehecht worden. En uiteindelijk ging ik dus de dag daarna op één knie, op die pijnlijke knie.
1: Au.
0: Maar ze zei gelukkig wel ja, om de pijn een beetje te verzachten.
1: Maar ik moet aan die bruiloft denken die ik vorige week vrijdag had. Dat was op de dag dat ik hier voor het laatste was. We hadden het nog over dat geld gehad en zo. Nou, dat is helemaal goed gekomen. Ja, en die bruiloft, die was dus in het voormalig plan C.
0: Die
1: in de Oude Haven, onder de Kubuswoningen. Die discotheek was dat. En eerst dacht ik, wat doe ik hier? Allemaal nette mensen, lange jurken, hakken aan, in plan C. Maar het was zo leuk.
0: Ja, was het leuk?
1: Ja, ja. Ik heb voor het eerst stelts gedronken. Ken je dat drankje?
0: Ja, dat is een soort van breezer, toch?
1: Nou ja, het komt in de buurt. En je hebt dus één smaak, die smaakt naar iced tea. Maar na 5 stelts denk je, nou, dat was geen iced tea.
0: Ja, precies. Oh ja, maar je hebt ook van die zoetere varianten.
1: Oh, het was zo leuk.
0: Ja,
1: zo lekker.
0: Dat is wel heel lekker, ja. En dan heb je 5 drankjes en dan ben je dus knetterlam. Nou, dat had je vroeger met breezer ook.
1: Ik was met een date op het feestje. En hij zei, nou, ik ben even naar buiten gegaan. En ik kom terug. En opeens is er een hele andere Milou op de
0: geweldig.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Nee, puzzel.
2: Puzzel. De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, het is er weer tijd voor. Je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht. Puzzel is populairder dan ooit tevoren. Maar wij hebben een wel heel speciaal puzzelboek.
1: Wij hebben namelijk het enige echte Peter en Milou puzzelboek. Alleen bij ons te winnen. Maar dan moet je natuurlijk wel even die opgave weten te maken.
0: Ja, en die opgave die luidt vandaag als volgt. Hij is afkomstig uit een Zweedse puzzel uit ons eigen puzzelboekje. We zoeken vandaag een Bijbelse koning met 6 letters. En ik zie Milou ook kijken van dit is geen opgave voor mij.
1: Nee.
0: Nee, ik heb hem ook niet aan jou verteld wat de oplossing is. Dus je zal het toch ook echt even moeten raden. We zoeken dus een Bijbelse koning met 6 letters. Ja, ik moet meteen aan Herodes denken. Dat was van Bijbelse koning. Maar dat is net iets te veel letters.
1: Niet goed.
0: Nee, dat is niet goed inderdaad. Maar wat is wel die Bijbelse koning? 6 letters. Weet jij het goede antwoord? Laat het weten via de Rijnmond-app.
2: De Peter en Milou puzzel. Puzzle.
0: Dan heb je zeg maar rechtsboven die app ons button. En dan kom je zo gezellig bij ons in de studio. Kun je het goede antwoord doorgeven. En alleen de goede antwoorden die worden beloond met dat enige echte Peter en Milou puzzelboek. Een Bijbelse koning, 6 letters. Dat zijn de Bee Gees, Night Fever voor je.

0: Het is Night Fever van de Bee Gees hier bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Stel je voor dat je overlijdt en er is niemand om afscheid van je te nemen. Nou, dat overkomt ieder jaar ongeveer 5 tot 20 Rotterdammers. En dichter Bianca Boer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zorgt met de eenzame uitvaart ervoor dat ook deze mensen niet geruisloos verdwijnen. Met een prachtig gedicht en met een passend afscheid. En vandaag worden de overledenen herdacht in de Laurenskerk. Het zijn er tot dusver dit jaar 3. Gelukkig maar 3, zou ik willen zeggen. En ik ben heel erg benieuwd, hoe schrijf je nou een persoonlijk gedicht voor iemand die je nooit hebt gekend? En voor wie soms, ja, over wie soms bijna niets bekend is ook?
1: Ja, ja, goede vraag op deze vroege ochtend.
0: Nou, hè?
1: Dat doe je door je toch in te proberen te leven in de algemene dingen die iedereen heeft. En de persoonlijke dingen daarin toch te verweven. Zo doe je dat.
0: Oké. Okay.
2: En kan je nog de eerste keer herinneren dat je bij zo'n uitvaart betrokken was van een eenzaam iemand?
1: Absoluut.
2: Hoe was dat?
1: Ja, zeker. Ja, dat was heel bijzonder. Het was een meneer die gestorven was in een garagebox. En ik ben naar die garagebox toegegaan. Ik heb een beetje in de buurt rondgelopen. En uiteindelijk heb ik voor hem een gedicht gemaakt waarbij die plek ook heel belangrijk was. En het is omdat je die mensen, de mensen die je begraaft, niet kent, toch bouw je een heel kort een band met ze op, doordat je ze even zo diep probeert in te leven in wat zij ook gezien hebben en wat jij ziet op diezelfde plek, maar wat jij natuurlijk later ziet dan zij, omdat zij al zijn overleden.
0: Ja, je probeert ook, denk ik, op een bepaalde spirituele manier contact te maken met die mensen of zo, kan ik me zo voorstellen, of niet?
1: Ja, daar lijkt het wel een beetje op soms, ja.
2: Maar ik kan me voorstellen dat iemand inderdaad die in een kelderbox overlijdt heel eenzaam is ook.
1: Ja, garagebox was het. Maar ja,
2: sorry, nou, garage.
1: Het is een. Dat probeer ik me dan ook voor te stellen hoe dat is. Dat weet je natuurlijk niet. Je kan natuurlijk niet echt voor iemand spreken. Maar dat, ja, ik probeer wel de beelden te zoeken die overbrengen aan iedereen hoe het zou kunnen zijn. Ja.
0: En er is heel wat gebeurd in zo'n mensenleven als je iedereen kwijtraakt. Hè? Dat is natuurlijk niet zomaar. Het zijn natuurlijk vaak ook mensen die dak- of thuisloos waren. Waarom is het zo belangrijk dat er toch iemand bij zo'n graf staat en dat de woorden aan die persoon gewijd worden?
1: Ik denk dat het goed is om aan alle Rotterdammers, aan alle Nederlanders, aan iedereen te laten weten dat er menselijkheid is. En die menselijkheid die laten wij zien door voor alle Rotterdammers aan het graf te staan en een gedicht te lezen voor iemand.
0: Wat prachtig zeg. Nou, vind ik echt heel bijzonder. Vandaag worden in de Laurenskerk de namen van de eenzaam overleden Rotterdammers genoemd. En wordt de film Sovereign Son van de Rotterdamse Cindy Jansen vertoond. Wat is het precies voor een dag? Wat gaat er gebeuren? En hoe is die film?
1: Ja, het is dus deze week de week tegen eenzaamheid. En daarom komen we met z'n allen samen in de Laurenskerk. En in samenwerking met de Laurenskerk hebben we ook dit jaar voor de derde keer een programma gemaakt waarbij eenzaamheid centraal staat. En waarbij we dus de namen noemen van de mensen die we eenzaam begraven hebben in het afgelopen jaar. En Sovereign Son is een film die eigenlijk draait over een eenzame uitvaart die in Amsterdam was. En waarbij ook beelden van de interieurs van Rotterdamse eenzame uitvaarten gebruikt zijn om eigenlijk een groter beeld te schetsen van wat er achter de voordeuren speelt.
0: Ja, ik vind het echt prachtig. En daar kunnen we uren over praten over die film. Maar volgens mij moet je hem vanavond gewoon gaan bekijken. Hoe laat wordt die vertoond?
1: Zeker. Hij wordt om 7:30 begint het programma en dan lezen we eerst de namen en daarna bekijken we de film en is Cindy Jansen er voor een Q&A na afloop.
0: Geweldig, dat is de Rotterdamse regisseur van die film inderdaad. Jullie komen er ook nog in voor met een aantal flarden van gedichten. Zou jij een klein stukje kunnen voordragen tot slot uit een gedicht dat je is bijgebleven voor eenzaam begraven Rotterdammers?
1: Ja, dan zou ik dat heel graag willen doen voor uit het laatste gedicht wat ik heb geschreven. Dat was afgelopen jaar voor Frederik Bentsnijder. En van hem wist ik heel erg weinig. Ik wist eigenlijk alleen maar dat hij heel lang had gewoond in hetzelfde huis. En dat element heb ik gebruikt. Wat er wel was. Er was uw huis, dat weet ik. Het huis was er. Ik moet met het belangrijkste beginnen. 35 jaar lang woonde u in dat huis. Op een plek wonen is de geluiden kennen. weten hoe de struiken tegen de gevels schrapen, hoe de kraak in de gang, het scharnier van de deur. Op een plek wonen is weten bij welke wind je de bovenramen moet sluiten om de klap voor te zijn. Er was eens uw huis. Het huis was er en het dak behoedde u voor regen en de muren behoedden u voor mensen en de deur was meestal een deur waardoor u naar binnen ging en soms een deur waarmee de wereld buiten bleef. En toen die windvlaag. Ze vonden u in uw huis, dat weet ik. Toen de deur openging, was de dood bij u. Haar zoete geur kwam naar buiten. U niet.
0: Zo, die komt binnen, zeg. Prachtig. Heel mooi. Bianca Boer, dichter dus bij mensen die eenzaam begraven worden in Rotterdam. Maak er een mooie gedenkwaardige dag van vandaag, Bianca.
1: Dankjewel. Iedereen.
3: De Peter en Milou puzzel.
4: Nee, puzzel.
3: Puzzel?
5: Puzzel.
3: De Peter en Milou puzzel. Puzzel.
0: Ja, we spelen nog steeds de Peter en Milou puzzel. Aan jou de taak om hem op te lossen voor vandaag. Ja, en die vraag die is eigenlijk best wel te doen misschien. Al denk ik dat die voor sommige mensen die geen Bijbelse opvoeding hebben genoten nog wel lastig is. Want we zoeken vandaag een Bijbelse koning bestaande uit 6 letters. Dus niet Herodes, daar moet ik dan meteen aan denken. Ook niet Augustus. Oh, dat was een keizer uit de Bijbel. Goed, een koning. Een Bijbelse koning van 6 letters. En weet je het goede antwoord? Wie weet, ga jij dan vandoor met het enige echte nergens anders te winnen. Peter en Milou puzzelboek.
3: De Peter en Milou puzzel.

0: Mel Smith en Nile Horn en Drop Dead, wou ik zeggen. Maar het is Drive Safe, dat is ook belangrijk.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
3: En eentje was er vanochtend als de kippen bij met hopelijk het goede antwoord. En dat was Wiebe. Wiebe, goedemorgen.
4: Goedemorgen Milou en Peter.
3: Ja, dat is ook eenmaal niet zo gek dat jij dacht, ik moet nu gelijk appen naar die Rijnmond-app. Want jij bent theoloog, toch?
4: Precies.
3: En wat houdt dat in?
4: Nou ja, dat je de

0: Man over Salomo.
1: Nou, Salomo, ja, je hebt natuurlijk ook het Solomons oordeel. En dat was eigenlijk dat Salomo was dan een koning die op een gegeven moment waren er een was er één jongere waarbij er twee moeders zich melden. En hij stelde toen voor om het te splitten. En uiteindelijk was dan de echte moeder die zei van nou geef hem dan maar aan haar. Ja. Waardoor hij wist van dat is dan de echte moeder.
2: Juist. En, ja, alleen de echte moeder zou het kind in leven laten en aan de ander geven. Ja, dat was een beetje het verhaal. Ja, nu herinner ik me het weer inderdaad. Wiebe, bedankt voor deze les ook.
1: Ja, graag.
2: En jij gaat er vandoor met

0: Nee, je moet die morning train nemen vandaag. Hè, want die metro bij de Randstadrail die ging niet. Vanwege dat bluswatersysteem waar een storing op was. Maar inmiddels schijnt het langzaam weer op gang te komen. Maar goed, ja, ik zou voor de zekerheid toch nog uitwijken naar andere vervoersmogelijkheden.
1: Even je route checken, inderdaad.
0: Even checken, inderdaad.
1: En onder water bij de afsluitdijk is het nu een saaie boel. Maar een Rotterdams bedrijf gaat daar verandering in brengen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse,

0: Rotterdam.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Yes, het is 1 minuut over 8. Je luistert naar Peter en Milou bij Rijnmond.
7: Met zometeen heerlijke muziek van Sister Sledge en Teddy Swims voor je.
6: Maar eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De RET start het metroverkeer weer op tussen Beurs en Den Haag na een storing vanmorgen. De blusinstallatie werkte niet en dan moet het metroverkeer worden stilgelegd. De problemen zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na 7:00 vanmorgen werd duidelijk dat het was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd tussen Schiedam, Beurs en Leidseveen. De verwachting is dat het nog wel een paar uur kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. In Rotterdam is vannacht een explosief afgegaan bij een winkel aan de Jonker Fransstraat. De winkel liep veel schade op, zo sneuvelde er een ruit, zeggen ooggetuigen. Er is iemand opgepakt, waarom is niet bekend. De explosie was rond 2:30 vannacht. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kralingen is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1:00. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd er vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3:00 was de brand onder controle. Er werden nog vloeren en plafonds gesloopt om eventuele vuurhaarden helemaal uit te krijgen. Over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. Het Nederlands elftal heeft de tweede wedstrijd in de Nations League met 2-1 gewonnen van Servië. Max Meerdink, die in de spits stond, scoorde beide doelpunten. Het was de tweede wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Oranje kwam in de eerste helft op voorsprong door een benutte strafschop van Meerdink. Meteen na rust werd het gelijk. Halverwege de tweede helft maakte Meerdink ook zijn tweede. Oranje speelt in 2 weken tijd 4 wedstrijden in de Nations League. Griekenland won in dezelfde groep met 1-0 bij Duitsland. Donderdag speelt Oranje tegen de Grieken. Daarna volgt nog een thuiswedstrijd tegen Servië. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een bui en het is vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht ook kans op een bui, mogelijk zelfs met onweer. Morgen flink wat zon, droog en warm voor de tijd van het jaar. Het kan morgen 25 graden worden in de regio. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dankjewel Dave. Krijgen we mij de 4 langste files bij ons in de regio te horen. Te beginnen met de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 11 kilometer. Een kwartier vertraging heb je daar. Ook een klein kwartier vertraging op de A15, Rotterdam richting Europoort. Tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug, 7 kilometer file staat daar. Heeft alles te maken met dat slechte wegdek. File op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht, 12 kilometer. Daar heb je dan weer iets meer dan een kwartier vertraging. En dan tot slot ook een file op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Industriegebied Avelingen, 13 kilometer. En daar heb je dan een klein half uur vertraging.
6: Ook al sta je vast in de file of waar dan ook. We gaan je zo meteen vermaken met lekkere muziek van Sister. Dag het wel, We Are Family komt eraan zometeen.
9: Uw auto
0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
12: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
13: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
12: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Eruit. Met Peter en Milou.
25: Radio met een grote R.

0: The Farm and All Together now bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Yes, het is maandag. Je week is weer lekker begonnen.
0: En we zijn weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel bewolking, soms wat zon en plaatselijk een bui. Middagtemperatuur 21 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A16... tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum. En heb je iets meer dan een half uur vertraging.
0: Max Meerdink die heeft het Nederlands elftal na de eerste overwinning onder bondscoach Xavi Hernandez geschoten. Dat was echt fenomenaal om te zien, hoor.
2: Nederland begint er nu wel serieus werk van te maken. De 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse. Hij doet het echt voortreffelijk. Die spits van AZ.
0: Ja, het was pas de tweede interland voor Meerdink. En het werd dus 2-1 voor Oranje.
1: En premier Rob Jette is gisteren door beveiligers van het podium gehaald tijdens zijn toespraak op een congres van D66. En zijn speech werd verstoord door 5 pro-Palestijnse demonstranten.
0: Er reden vanochtend lange tijd geen metro tussen Rotterdam Beurs en Den Haag op de Randstadrail. De oorzaak was een storing van het bluswatersysteem. En woordvoerder Ralf Harbers die legt bij ons uit waarom dat systeem zo belangrijk is.
3: En als daar brand ontstaat, kan die zich verspreiden. En dan moet je, en je hebt dan mensen op het station of in de wagon. Dan moet zo snel mogelijk de boel geblust kunnen worden. Dus dat moet gewoon werken. Dat is gewoon ook een harde eis. En daar kan je dus ook niet van afwijken.
0: Daar kan je niet van afwijken. En dat hebben ze ook niet gedaan. Nou, inmiddels is het metroverkeer wel weer opgestart. Maar het duurt nog even voordat ze weer volgens dienstregeling rijden.
1: En onder water bij de afsluitdijk is het nu een saaie boel. Maar een Rotterdams bedrijf gaat er verandering in brengen. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: En zometeen hoor je ook Sister Slash. Emma Heesens, die staat alweer te trappelen in de ochtendshow van Radio Rijnmond. Maar eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All voor je.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Dit liedje schalde een paar maanden geleden nog door Rotterdam. Want toen waren ze, de dames van Sister Sledge, gewoon in Rotterdam. Dus op het Good Times Festival. En hoorde je ook We Are Family.
1: En de strakke stenen van de afsluitdijk mogen dan goed zijn tegen het water. Maar onder water is het maar een saaie bedoeling voor die vissen en al het andere wat daar leeft. Nou, daar komt gelukkig nu verandering in. En niet zomaar, want de Waddenvereniging slaat met het Rotterdamse 3D-printbedrijf Construction de handen in één om, hou je vast, een kunstrif te printen. Gewoon een kunstrif wat ze daar in de zee gooien, als het ware. En aan de telefoon hebben we Andries Koopmans, lead engineer bij Construction. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jullie hebben dus samen met de Waddenvereniging een speciaal rif-element ontworpen en geprint. Als je meekijkt via TV Rijnmond, dan zie je het element ook in het water. Ja, hoe breng je met een 3D-printer nou leven in de brouwerij onder de afsluitdijk, Andries?
2: Nou, dat doen wij door op hele grote schaal unieke riffen te printen met onze bijzondere 3D-betonprinter. En dit is een betonprinter die geeft heel veel vormvrijheid, waardoor we eigenlijk elke vorm die je maar kan bedenken kan printen. En dat is natuurlijk ideaal als je bepaalde soorten wil aanspreken onder het water.
0: En hoe lang doe je daar over dan?
2: Komt er ook een bijzonder betonmateriaal uit, wat heel poreus is, wat heel erg het leven aantrekt. En dat zie je vooral bij koralen bijvoorbeeld, die echt daarop zich vastbijten en heel makkelijk kunnen voortplanten. En op die manier kunnen wij hele grote riffen printen die echt kleuring in de zee terugbrengen.
0: En hoe lang doe je er dan over met zo'n printer?
2: Onze printer print ongeveer, in een paar uur printen wij een kuub. We zijn continu bezig het proces te versnellen. En we kunnen natuurlijk printers in parallel laten draaien. Die hebben wij op dit moment nog niet.
0: Zo.
2: Maar we kunnen een paar elementen per dag produceren.
0: Prachtig, zeg.
1: En als je nou zou moeten omschrijven hoe zo'n riffer bij jullie uitziet, wat zien wij bijvoorbeeld op de foto?
2: Op de foto zie je dat is een heel groot riff. Dat is samengesteld uit verschillende elementen. Ook omdat onze printer natuurlijk een limiet heeft van 1 kubieke meter. Dus wij printen eigenlijk in onderdelen printen wij zo'n riff. En deze riff bestaat uit 7 onderdelen. En dat wordt dan op een grote zware sokkel in wezen geplaatst. Dat is gewoon een grote betonnen element. Dat zorgt voor het gewicht en de stabiliteit. Maar daar hebben we ook gaten in laten maken. Ook voor het onderwaterleven om dat aan te spreken.
0: Ja, want waarom is het zo belangrijk dat jullie dit doen?
2: Nou ja, dat kun je wel voorstellen. Ik denk dat mensen wel goed weten wat er gebeurt als je een grote dijk gaat bouwen onder water. Daar moet een hoop voor wijken wat er dan al was. En zo'n dijk is natuurlijk belangrijk dat die honderden jaren blijft staan. En dat betekent dat het allemaal zware betonnen structuren zijn waar het leven weinig aan heeft.
0: Ja,
2: dus een vrij kale boel daar op de bodem. En wij proberen met onze structuren wat te veranderen door juist heel veel plekken te voorzien waar diersoorten zich kunnen voortplanten, kunnen verstoppen. Dus wij ook de structuren die wij printen, die hebben we samen met biologen gekeken naar welke soorten we willen aanspreken. En precies voor die soorten hebben we ook elementen in het rift zo gemaakt dat die soort aanspreken. Dus bepaalde tunnels van bepaalde grootte, bepaalde diepte, bepaalde oppervlakteafwerking.
0: Wat mooi, hè, dat het allemaal kan tegenwoordig. Dat is absurd inderdaad. En je stimuleert hier dus inderdaad de biodiversiteit enorm mee.
1: En wat hoop je daarmee over een paar jaar te bereiken? Want je legt ze nu natuurlijk neer bij onder andere dus de afsluitdijk. Maar dan moeten ze nog een beetje hun best gaan doen om die vissen weer aan te trekken, toch?
2: Ja, zeker weten. Over een paar jaar hopen wij natuurlijk dat het rif enorm gegroeid is. Niet alleen in omvang, maar natuurlijk ook met het onderwaterleven wat daar zich op heeft gevestigd. En op die manier, de vismigratierivier zit daar ook vlakbij. Daarom is natuurlijk deze locatie ook gekozen. Het is een hele belangrijke plek voor niet alleen het leven in de Waddenzee, maar ook het leven verder op in Nederland, waar de vissen eigenlijk langskomen om zich voort te planten in de rivieren van Nederland en ook zelfs in Duitsland. Dus wij hopen natuurlijk over een paar jaar dat het rif enorm gegroeid is en een enorme boost zal geven aan de ecologie in de Waddenzee.
0: Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou, Andries Koopmans, ik wens jullie daar heel veel succes bij. Lead engineer bij Construction. Succes met al jullie prachtige werkzaamheden.
2: Yes, dankjewel.

0: mag zijn.
1: Ja, dat weet niemand, hè. Emma Hees is levenslang bij Radio Rijnmond.
2: Maar zometeen krijg je in ieder geval wel de hoofdpunten van het nieuws van Dave Hatema.
3: Ja, Dick Advocaat is weer terug bij Curaçao. En de oud-trainer van Feyenoord blijft indruk maken. Op zijn 79e verjaardag, dat was gisteren, knalde hij nog even een topresultaat uit. Straks meer.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
9: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
10: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
11: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
12: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
2: 9:30. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de vier langste files bij ons uit de regio. Te beginnen met de A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. 6 kilometer, doe je 8 minuten langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 12 kilometer, ook daar heb je een klein half uur vertraging. En nog een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. 12 kilometer, een kwartier langer doe je daarover. En dan tot slot ook een file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 10 kilometer en ook daar heb je een klein half uur vertraging.
1: De zomerse temperaturen in aantocht. Goed nieuws toch, Ed Aldus. Goedemorgen.
13: Ja, een hele goedemorgen Peter en Milou. Ja, inderdaad, we krijgen even twee zomersgetinte dagen. Ja, abnormaal natuurlijk. Dus of dat goed nieuws is, dat vraag ik me eigen af. Maar goed, wij aardse mensen profiteren daar natuurlijk gewoon van. Zo moet je dan ook maar denken. Als het dan toch komt, dan ook maar gewoon genieten.
1: Zo is het. Gaat ja, dat nee, ben ik met je eens. Ja, tuurlijk.
13: Toch?
1: Ja.
13: Nou ja, vandaag een dag met veel bewolking. Soms kan de zon er even doorheen glippen. En er kan ook een buitje voorkomen of plaatselijk een beetje regen. De temperatuur, nou ja, die zit wel snor. Het is nu 17 graden maar liefst. En het wordt vanmiddag een graad of 21. En verder staat er weinig wind. Vanavond ook nog wel kans op een bui. Misschien even een stevige bui later op de avond. Mogelijk met een donderklap. En dan morgen overdag, ja, een prachtige dag, Peter. Want in de loop van morgenochtend en morgenmiddag krijgen we flink wat zon. Het blijft ook morgen overal droog. En het wordt zelfs dus inderdaad zomers warm met een graad of 25. En er staat niet al te veel wind morgen uit het oosten tot zuidoosten. En ook op woensdag in de ochtend eerst nog zon. In de middag raakt het bewolkt vanuit het westen. En dan eind van de middag of anders een woensdagavond, dan gaat het regenen. Temperaturen komen nog wel uit op een graad of 25 ongeveer.
1: Zo.
13: Ja, en dan zie je donderdagochtend die regen naar het oosten wegtrekken. En dan zitten we in ja, toch wel minder warme lucht. Met een temperatuur dan nog van 21 graden. Nou hoor ik je denken, jeetje, dat is dan best wel weer dat we naar beneden gaan. Maar dan zitten we donderdag op 1 oktober. En dan normaal gesproken is het in de middag nog maar 16 graden. Dus ja.
1: Ja, dat is een groot verschil inderdaad, zeg.
13: Ja, we leven echt ver boven onze stand dus.
1: Duidelijk. Ja, dankjewel Ed voor zover. Het is 1 minuut over 8:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
0: Goedemorgen. De RET start het metroverkeer weer op tussen Beurs en Den Haag na een storing vanmorgen. De blusinstallatie werkte niet en dus moest het metroverkeer stilgelegd worden. De problemen zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na zevenen werd duidelijk dat het was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd. De verwachting is wel dat het nog eventjes zal duren voordat er weer volledig volgens de dienstregeling wordt gereden. Een zwaar bezwapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Iemand was daar binnen, maar voor zover bekend is die persoon niet aangehouden. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning. Volgens 112-correspondenten zou de inval te maken hebben met een steekpartij gisteravond in Hellevoetsluis. Daarbij is een slachtoffer gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een dik advocaat vierde gisteren zijn 79ste verjaardag. Dat deed hij op een opvallende manier. Hij moest namelijk werken als bondscoach van Curaçao. En zijn ploeg won met 6-1 van Nicaragua. Dat is een klinkende overwinning dus. Nou, Kenji Goree, zoon van oud-voetballer Dean Goree, afkomstig uit Spijkenisse, die scoorde 2 keer. Andere goals waren van Comencia, oud-speler uit de jeugd van PSV. Bakuna, ex-Groningen, een andere Bakuna, Leandro Juninho. Nou, Juninho die speelt bij Volendam op dit moment. Jurgen Locadia, oud-PSV, oftewel het hield maar niet op. Met de doelpuntenregen daar. Ja, vorige week won Curaçao al met 4-3 bij Costa Rica, terwijl ze 20 minuten voor tijd nog met 3-0 achter stonden. Ja, hij heeft nog steeds gouden vingers, die dik advocaat.
1: Ja, er komt geen einde aan dat jongensboek. Ja. Hè? Het is echt fantastisch, dat jongensboek. Dat duurt al bijna 80 jaar dus. Maar dik advocaat, echt een fenomenale prestatie. Op het WK heeft hij natuurlijk ook nog een punt gepakt. Een doelpunt gemaakt tegen Duitsland. Oké, hij ging in de eerste ronde ten onder. Maar dat maakt allemaal niet uit. Echt fantastisch wat hij met deze club jongens gepresteerd heeft.
0: Is er überhaupt sprake van een jongensboek als het gaat over een 79-jarige man?
1: Ja, ik vind het zo wel, maar dat duurt gewoon een beetje lang bij hem.
14: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen Alain Clark. Is Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Yes, nieuwe week is begonnen. 7:07. Michael Jackson and The Way You Make Me Feel.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd hoor je bij ons het laatste voetbalnieuws. En dan beginnen we bij Oranje vandaag natuurlijk. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Nederland heeft gisteravond namelijk met 2-1 gewonnen op bezoek bij Servië. Oké, het was geen sprankelende wedstrijd. Maar wel voor Max Meerdink, de man of the match.
2: Nederland begint er nu wel serieus werk van te maken. De 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink. En dit is een doelpunt van grote klasse. Hij doet het echt voortreffelijk. Die spits van AZ.
0: Griekenland won verrassend van en in Duitsland. In het Duitse Augsburg werd het 1-0. En komende donderdag dan is Griekenland ook de tegenstander van Oranje. En met een beetje geluk dansen we dan de Sirtaki aan het einde van die wedstrijd. Want dan zijn we koploper. Een opvallend verhaal dan uit Bulgarije. Oud-Feyenoorder Joël Swartz is daar ineens topscorer geworden. De 27-jarige aanvaller liep in het verleden bij Feyenoord. Trainde mee onder Giovanni van Bronckhorst met de hoofdmacht van Feyenoord. Maar tot een officieel debuut kwam het nooit. Swartz speelde daarna onder meer voor FC Dordrecht en Excelsior. En is inmiddels via Duitsland in Bulgarije terechtgekomen. Daar speelt hij dus bij CSKA Sofia. Is hij de vaste spits geworden. En het gaat behoorlijk lekker. 8 doelpunten in 9 competitiewedstrijden.
3: En dan Feyenoord. De Rotterdammers zijn hofleverancier van het elftal van de maand september in de Eredivisie. Ja, Feyenoord won namelijk deze maand alle 3 de competitiewedstrijden en deed dat ook nog eens overtuigend. 1-3 bij NEC, 0-7 bij PEC Zwolle en 5-0 thuis tegen FC Utrecht. Dus 15 doelpunten voor en maar 1 tegen.
0: En die sterke maand zien we dan ook terug in het elftal van september, want daarin staan maar liefst 4 Feyenoorders. Giviro Reed, Givai Zegiel, Nacho Ferri en Anis Hajmoussa. Geen enkele andere Eredivisie club levert zoveel spelers.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Cats Eyes Animal voor je op Radio Rijnmond.
1: 10 jaar geleden waren Wim en Gabrielle uit Roon op huwelijksreis in Nice. Ze hadden naar het vuurwerk gekeken. Ze liepen over de boulevard toen ineens die vrachtwagen op de menigte inrijdt. Je kunt je waarschijnlijk nog wel herinneren. Bij de aanslag in Nice op 14 juli 2016 kwamen 86 mensen om het leven. Echt een afschuwelijke gebeurtenis. Nou, die vrachtwagen ging gelukkig rakelings langs Wim en Gabrielle heen. Sindsdien dragen ze die avond natuurlijk wel met zich mee. En afgelopen zaterdag was een heel bijzonder moment. Want toen keerden ze voor het eerst in 10 jaar terug naar Nice om samen 50 kilometer te lopen met de finish op diezelfde boulevard. Dat is echt een bizar moment, kan ik me zo voorstellen. Wim en Gabrielle uit Roon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe was het voor jullie? We zien jullie ook op TV Rijnmond en ik zie stralende gezichten. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het een rollercoaster aan emoties was. Maar jullie zijn er wel goed uitgekomen, zo te zien.
2: Ja, het was inderdaad wel echt een achtbaan dus echt zo'n beetje iedere emotie is wel voorbij gekomen de afgelopen 48 uur.
3: Ja, en vooral denk ik, we kwamen vrijdag aan in Nice en toen moesten we ook ons startnummer ophalen. En dat was ook op de promenade, dus toen was ook de eerste keer dat we na 10 jaar weer op de plek stonden waar we toen ook echt stonden toen de aanslag gebeurde. Dus toen konden we precies zien waar we stonden, waar de vrachtwagen voorbij kwam. En ja, het was net zoals in hoe we het herinneren eigenlijk. Maar het gaf... Het verschil is dat het niet met angsten toen dit keer was.
1: Nee. Wat voel je dan in je lichaam, als ik vragen mag?
3: Ja, meer van dat zeg maar weer op één lijn zitten. Dat de gedachten die we, of de herinneringen die we hebben, dat die echt nog klopten met toen de tijd. En aan de overkant van de straat was ook het monument voor de slachtoffers. Dus daar zijn we ook langs geweest. En dat was ook wel bijzonder om daar te staan. Om een beetje, een stukje bezinning. Om daar zeg maar echt bij het monument van de slachtoffers te staan. Om hun soort van te eren. Toen de tijd hebben we die aanslag meegemaakt, dan zijn we eigenlijk direct naar huis gegaan die dag erop. En nu konden we dat denk ik wel beter afsluiten daar.
0: En waarom hebben jullie voor deze soort afsluiting gekozen? Dus het doen met een wedstrijd, met een loopwedstrijd?
2: Nou, ik wilde sowieso wel graag nog een keer terug, omdat ik denk, Nice is gewoon echt heel erg mooi qua natuur, qua omgeving. Maar Wim die had wel echt iets nodig om actief voor terug te gaan. Die had wel echt een reden nodig om echt daadwerkelijk terug te gaan. En zo konden we het wel combineren, ook omdat het 10 jaar geleden is.
3: Ja, en ik denk dat het hardlopen ons echt heel erg geholpen heeft in het volledige verwerkingsproces. In die 10 jaar is het, natuurlijk is het meer dan alleen het hardlopen, maar het hardlopen is daar echt een heel groot onderdeel van geweest. Ja. En daardoor maakt het wel echt een cirkel rond om daar hardlopend over de promenade te finishen, zeg maar.
1: Wat prachtig zeg. Wat mooi hoe jullie dat ook vertellen. En hoe moet ik het voor me zien? Die 50 kilometer, hebben jullie dan echt naast elkaar gelopen? Of ging Wim er uiteindelijk vandoor? Doei Gabriel, tot straks bij de finish. Hoe gaat dat?
2: Nou, dat had in theorie wel gekund. Want we wisten wel dat er een niveauverschil was. Maar dat het zo groot was, dat was wel pijnlijk voor mij af en toe. ik heb wel echt uit vaatjes moeten tappen waarvan ik niet wist dat ik ze had. En waarvan ik op een gegeven moment ook niet... Ik dacht, ik kan gewoon niet meer. Maar er komt er toch nog een berg en die moet je toch nog omhoog. Maar Wim is wel heel de tijd in de buurt gebleven. Dat is wel of te voor of te achter. En we zijn uiteindelijk samen de finish ook.
1: Prachtig, prachtig.
0: En op dat moment, over die finish, wat gebeurt er dan met jullie?
2: Nou, ik had zelf verwacht dat ik heel erg zou gaan huilen. Maar ik was gewoon zo blij dat trots zat. Ja. Ik was zo opgelucht dat we het bereikt hadden binnen de tijd. En het was ook, ik voelde wel al tijdens het lopen van het is gewoon klaar. Het boek Nice kan echt dicht en het trauma dat blijft altijd. Maar het is nu niet meer gekoppeld aan deze plek. Nice is afgesloten en er zijn gewoon nog best wel een aantal dingen van de aanslag die ik ook fysiek met me meedraag. Die mentaal altijd erbij zullen blijven. Maar het is nu... We hebben zoveel kunnen afsluiten in dit weekend. Dat is wel echt heel fijn.
3: Ik denk dat het vooral inderdaad is... Want in het begin stonden we zeg maar overdag op die promenade. En dat was nog niet echt de belevenis die we toen hadden. Want de aanslag gebeurde in het donker. Nou, toen we finishen, toen was de zon aardig onder. Dus ik dacht, nou, dan zal wel het moment zijn dat echt die herbelevenis komt. Want het was heel druk op de promenade. Nou, net zoals toen. Het was donker. Maar ik heb er zonder angsten kunnen zitten op de promenade. En ik denk dat de grootste overwinning is op dat moment.
1: Ik ben zo ontzettend blij voor jullie.
2: Dankjewel.
3: En het verleden veranderen we denk ik niet. En dat zijn we ook wel duidelijk. Maar we hebben een nieuw hoofdstuk aan kunnen toevoegen aan deze hele gebeurtenis. Ja. Een positief hoofdstuk. En ik denk dat de winst is.
2: Ja, 100%.
1: Fantastisch. Wim en Gabrielle, dankjewel voor het delen van jullie verhaal. Jullie zijn twee prachtige mensen. Allerliefst van ons hier in de studio. Maar ik weet ook zeker van al die duizenden mensen die luisteren naar dit programma.
2: Nou, dankjewel.
0: Doei.

Nou, je ziet het toch helemaal voor je, hè? Zo'n warme dag waarbij je haren wapperen in de wind terwijl je op die motor zit. Ride Like the Wind van Christopher Cross. En jij hebt het zo warm meegemaakt, Milou.

0: die motor zit. Want er zijn ook allemaal regeltjes voor en zo. Hè. Ja, dan houdt het op. Dan is het gewoon mislukt, deze date. Dus het was heel leuk. Ik was heel zenuwachtig. Ik had een speciale motor. Ik had alles aan wat moest. Want ik dacht, het moet wel veilig. En ik ga erachter op die motor zitten en ik pak hem vast. Ik dacht, ik pak mijn moment.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat was top. Ja. Door landweggetjes. En ik heb mijn best gedaan met meeleunen. Maar ik was ook alweer blij toen ik ervan af kon
1: stappen. Oh, je moet meeleunen met die bochten
0: en zo. Maar je mag niet te veel inleunen. Maar je moet ook niet...
1: Dan trek je hem omver.
0: Nou, precies. Maar je moet ook niet de andere kant op leunen. Het is nog moeilijk, hoor. Het is nog moeilijk.
1: Dat geloof ik graag, ja. Jeetje, Mina.
0: En zometeen is het niet moeilijk. Dan hoor je gewoon Ruud de Boer hier op Radio Rijnmond met de boer op. En hij begint traditiegetrouw met de 5 naar 9. Waarin hij begint met aftellen met Europe, de final countdown. Daarna gaat hij vrolijk verder met Toto en Status Quo.
1: Dat wordt een heerlijke 5 na 9. De boer op dus zometeen tussen 9 en 12. Ook het spelletje Koppensneller zit er weer in. En ook daar maak je kans op die Feyenoord tickets. En die Feyenoord sjaal.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belen Aai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Hey, Remol!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
18: Hans, waar liggen de regenjassen?
19: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: In Hardingsveld-Giessendam is het 17 graden. Goedemorgen, hier ben bij Radio Rijnmond. De boer op. De koffiecorner gaat over 15 seconden open voor het gesprek van de dag. Nou, een van de vragen aan jou is: wanneer was jij voor het laatst burgerlijk ongehoorzaam? Ja, de reden van die vraag die leg ik zo wel even uit. En heb je wel eens armpje gedrukt? Ja, ik noem dat al.

0: dat armpje drukken, maar het heet officieel armworstelen. Ja, en ik ga zo meteen met onze ijzersterke Owen praten, want die is lid van de armworstelvereniging. Sterker nog, hij is de voorzitter. En hij heeft een aantal sterke platen aangevraagd in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het metroverkeer in Rotterdam tussen stations Beurs en Den Haag rijdt weer na een storing vanmorgen. De blusinstallatie werkte niet en daarom moest het metroverkeer worden stilgelegd. De problemen zaten bij Rotterdam Centraal. Iets na 7 uur vanmorgen werd duidelijk dat die storing was verholpen. In de tussentijd werden passagiers met extra trams en bussen vervoerd tussen Schiedam, Beurs en Leidseveen langs Randstadrail. De verwachting is dat het nog wel een paar uur kan duren voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt. Een zwaar bewapend arrestatieteam van de politie heeft vannacht een inval gedaan in een huis aan de Schar in Hellevoetsluis. Dat was vannacht rond 1 uur of 3. Er was iemand binnen, maar voor zover bekend zou deze persoon niet zijn aangehouden. De politie heeft wel onderzoek gedaan. Volgens mensen ter plaatse zou de inval te maken hebben gehad met de steekpartij in Hellevoetsluis eerder op de avond. Daarbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de Schravenweg in Rotterdam-Kraling is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande woning. Het vuur werd ontdekt rond 1 uur of 1. De vlammen sloegen uit het pand. Omdat het niet veilig was om naar binnen te gaan, werd er alleen vanaf buiten geblust, zegt de brandweer. Om 3 uur was de brand onder controle. Er werden nog vloeren en plafonds gesloten om eventuele vuurhaarden uit te krijgen. Maar over de oorzaak heeft de brandweer geen mededelingen gedaan. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt. Dat zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er ook al enkele klachten binnen en van vandaag staat de teller al op zeker 40. De stank is afkomstig van Esso, maar sprake is van een storing. Die storing is inmiddels verholpen, zegt de Milieudienst Rijnmond. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui, dus 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar en het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. De verkeersinformatie voor Zuid-Holland. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. En dan kom ik als eerste uit op de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorkum. Tussen Knopendel en afrit Arkel. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht. 25 minuten extra door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. Dan de 16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Dat is 10 minuten extra. En de 20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouw en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten extra reistijd. Nou, we gaan zo meteen eens eventjes een potje armworstelen. Ben je er klaar voor op deze vroege maandag? En hele sterke platen hoor, zo meteen. Bijvoorbeeld met Europe en de Final Countdown in de 5 na 9.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Rouwkaart, kerst,
5: uitvaartpraat.
4: Bloemstuk, koets met paarden,
5: uitvaartpraat.
4: Koffie, cake, bitterballen,
5: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De Boer op. Ruud de Boer.
16: Radio met een grote R.
17: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd.

0: Europe and the Final Countdown bij Radio Rijnmond. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
0: Aangevraagd door Owen van Huis van armworstelvereniging Grip Kings. Owen, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, bij een armworstelvereniging hoort ook een lijst met sterke platen in de 5 na 9. Nou, deze was al gelijk raak. Europe and the Final Countdown.
2: Ja, zo is het. Dat kan niet anders.
0: Nee. Ik zag het woord armworstelvereniging. Toen dacht ik, oh ja, armpje drukken. Dat hebben we met z'n allen wel eens in de kroeg gedaan. Maar het is een serieuze sport, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja. In de volksmond is het echt inderdaad het armpje drukken. Inderdaad.
0: Ja, armpje drukken, ja.
2: Twee krachtpatsers, wat biertjes op en
0: ja,
2: in de kroeg. Iedereen kent het wel.
0: Ja, precies. Maar het is gewoon een serieuze sport. En er is ook een hele vereniging omheen. Grip Kings in Honselersdijk.
2: Naaldwijk.
0: Sorry, in Naaldwijk, ook Westland.
2: Ja.
0: Ja, je moet natuurlijk als Westlander wel een beetje stevige armen hebben met zwaar werk, toch? Of niet?
2: Zo is het wel, ja.
0: Hey, wanneer, kan jij nog herinneren wanneer je voor het eerst armpje hebt gedrukt, toen het toen nog zo heette?
2: Ja, zeker. Ja, dat was eigenlijk bij een maatje van mij thuis. We zaten wel lekker thuis, sappie erbij. Ja. Toen dachten we, laten we dat eens eventjes doen. En eigenlijk sindsdien is dat idee een beetje in mijn hoofd geboren. Van, joh, hier moeten we wat mee in het Westland.
0: Wat zijn de belangrijkste regels? Hè? Want ik heb natuurlijk wel eens armpje gedrukt met mijn broertje. Maar dan gooide ik op een gegeven moment mijn hele gewicht erin. En dan pakte ik mijn andere arm erbij en zo. Dat mag allemaal niet, hè?
2: Nee, ja, kijk, armworstelen is in essentie toch wel een sport die je met je hele lichaam doet.
0: Ja.
2: We hebben officiële tafels, afmetingen, regelgeving uiteraard. Maar het allerbelangrijkste is de veiligheid.
0: Ja,
2: die benadrukken we ook echt elke training bij de nieuwe mensen. Zodat je dus geen blessures oploopt. En tot nu toe gaat dat gelukkig bij onze club goed.
0: Ja, ik zie bij jullie op de site een plaatje van zo'n armworsteltafel. Maar als ik dat zie, dan dat is vrij intimiderend. Met die kussen. Dus erop en dat metaal erbij en zo.
2: Ja,
0: dat je denkt, oh, daar ga ik.
2: De tafel bijt niet, de mensen misschien wel.
0: Ja, precies. Ja. En jij bent derde van Nederland geworden in de klasse tot 100 kilogram.
2: Dat klopt, dit jaar.
0: Met je linkerarm.
2: Met mijn linkerarm, ja.
0: Dat is lastig.
2: Ja, het is niet, ik ben rechtshandig. Ik schrijf
0: echt serieus ook dat nog?
2: Ja, het is gek, maar het is waar.
0: Maar dan heb je dus gewoon twee sterke armen.
2: Ja, het is het mooie is ook van het armworstelen is dat je ook niet altijd aan iemand kan zien of die gaat winnen. Dus dan denk je, die grote kerel van de sportschool, die wint wel, weet je.
0: Nou ja, dat was mijn volgende vraag eigenlijk aan jou, want ik zie je niet. Maar heb ik een soort Schwarzenegger tegenover me op dit moment?
2: I wish. Zover ben ik ook nog niet. Maar nee, ik hang wel regelmatig in de sportschool.
0: Oké, okay. heel goed. Hey, wie komen er eigenlijk op af op armworstel? Wie komen jullie tegen bij de poort van de armworstelvereniging Grip Kings?
2: Ja, je zou natuurlijk denken van, joh, dat zijn alleen maar hele grote binkies.
0: Ja.
2: Maar dat zijn echt allerlei verschillende maten eigenlijk.
0: Ja,
2: van verschillende soorten mensen, jong, oud.
0: Ja.
2: We hopen ook wat meer dames te krijgen.
0: Nou, dat was mijn volgende vraag. Doen er ook vrouwen mee?
2: Ja, we hebben één trouwe armborstelares, eigenlijk misschien kan je het zo benoemen.
0: Ja.
2: Team.
0: Ja.
2: Af en toe komen er wel wat dames van nabijgelegen clubs bijvoorbeeld ook naar ons toe.
0: Ja.
2: Maar we zijn graag op zoek. Alleen ja, het is misschien toch een beetje dat ze denken, hey, er zit een soort stigma omheen van, het zijn alleen maar groot, sterke mannen. Maar de jongste is bij ons 16 en voor mij ook 50 plus. Dus het is echt heel verschillend.
0: Okay. Grip
2: het is
0: Kings
2: heel laagdrempelig, kan je bij ons langs.
0: Gripkings.nl.
2: Ja.
0: Lekkere plaat aangevraagd door Modern Talking met You Can Win If You Want. Ja, nou ja, als je inderdaad maar wil. Jij hebt het bewezen. Je bent derde van Nederland geworden. Ja. Down van Status Quo. Wanneer is het nou echt dat je gewonnen hebt? Dat die hand helemaal vlak op de tafel ligt?
2: Je hebt eigenlijk een soort kleine verhoging.
0: Ja, dat kussentje wat ik zag.
2: Dat kussentje inderdaad.
0: Ja, ja.
2: Als jouw pols er tegenaan komt of onder die lijn terechtkomt, dan is het een echte pin.
0: Oké. Okay. Oh, dat heet dan ook een pin. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou, het gaat er heet aan toe. De Heat Is On, Glenn Frey, gaat ook nog voorbij komen. En Hold the Line van Toto gaan we nu voor je draaien.
2: Ja, top. Super.
0: Dank voor het aanvragen, hè.
2: Ja, helemaal goed.
0: En als ik durf, dan kom ik je een keer een hand schudden.
2: Je bent mijn nummer nu.
0: Het enige wat ik nu kan, is een schuifje omhoog doen. Maar dat is dan ook waar het een beetje mee ophoudt. Maar goed, er is nog hoop, hoor ik aan je. Dank je wel, hè, voor het aanvragen.
2: Is goed, hè. Fijne dag.
0: Dag, Owen. Hoi.
2: Hoi.

0: Modern Talking, You Can Win If You Want bij Radio Rijnmond. Ja, de laatste van de 5 naar 9. Aangevraagd door Owen van Huis. Hij is van de armworstelvereniging Grip Kings. En ze zoeken nog dames. Dave?
1: Wat wil je daar dan weer zeggen?
0: Nee, weet ik niet. Maar heb je wel eens, wanneer heb je voor het laatst armpje gedrukt?
1: Ja, met mijn zoontje van 5.
0: Ja.
1: Toen hij 5 was.
0: En wie won er?
1: Ja, hij.
0: Ja. Goed, maar het is een professionele sport. En ja, Grip Kings noemen ze zich. En ze zitten in het Westland, de armborstelvereniging. En hoorden ijzersterke platen bij. Nou ja, als je ook een 5 naar 9 wil aanvragen, stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Meesterbakker Ullier. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
4: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
4: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk aardbeientaartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk

0: verhuizen? Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
1: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Even de filesituatie tot ons nemen. Ja, de filedruk neemt gelukkig enigszins af. Nog wel wat vertraging op de A15 vanuit het oosten van het land richting Rotterdam tussen Knopendel en afrit Arkel. Ruim 20 minuten vertraging. En je bent ook een kwartier langer onderweg op diezelfde A15, maar dan Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost door een eerder ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En nog 10 minuten extra op de 27 Breda richting Utrecht tussen Knopend Gorinchem en Lexmond. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en een goede reis. Ja, het wordt een bijzondere dag vandaag, want er komt wat regen naar beneden. Heel af en toe het zonnetje. Maar die middagtemperatuur, ja, die is toch wel aan de hoge kant hoor, voor de tijd van het jaar. 21 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk een bui. Mogelijk met onweer. Later in de nacht kans op mist. En het koelt dan af naar een graad of 15. Ja, morgen wordt het echt een heel bijzondere dag. In de loop van de dag flink wat zon, droog en erg warm voor eind september bij een middagtemperatuur van 25 graden. De hoofdpunt van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt, zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er al enkele klachten binnen. Voor vandaag staat de teller al boven de 40. De stank is afkomstig van Esso, waar sprake was van een storing. Die is inmiddels verholpen, zegt de Milieudienst Rijnmond. En dus zouden de klachten ook af moeten nemen. Progressief Nederland, oftewel het oude GroenLinks PvdA, wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Pro-Kamerlid Vliegend Hart dient daarom een initiatiefvoorstel in. Abortus is volgens Pro geen misdaad, hoort daarom dus ook niet thuis in het wetboek van strafrecht. De oppositiepartij vindt dat het in eerste plaats is aan de vrouw om te beslissen over een abortus en niet zozeer aan de strafrechter of aan artsen. Taylor Swift behaalde vannacht weer eens wat prijzen binnen. Dit keer de VMA Awards van MTV. Ze heeft er nu 30 op haar naam staan. En daarmee is ze de meest bekroonde artieste ooit. De belangrijkste prijs van de avond was ook voor haar voor beste videoclip. Nou, die was voor het nummer Faith of Orphelia. Nou, welke ook alweer. Oh ja, die. Nou ja, goed. Wacht even. Ze zingt toch eigenlijk alleen maar. Waarom heeft ze dan ook die MTV Award? Terwijl het om de beste videoclip gaat te maken. Ja. Nou ja, bij Taylor Swift is dat wat anders. Ze heeft een bijzonder grote rol bij het maken van de clip, is de uitleg. Nou, ze droeg de prijs op aan de ultieme showgirl, oftewel de onlangs overleden Dolly Parton. Mm-hmm. Ik denk dat we allemaal veel geluk hebben gehad dat we een tijdje op deze planeet hebben mogen delen met Dolly Parton, zei ze.
1: Ah, mooi gezegd.
2: Ja.
1: Mooi gezegd. Dankjewel, Dave.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Met nu, Shanice.
3: Radio met een grote R.

Alex Warren en Emerald Eyes bij Radio Rijnmond. Ik weet niet of je het al op je radar hebt, maar wij geven ook nog eens een keer een Feyenoordsjaal weg, hè, vandaag. Het is vanochtend al gebeurd, maar dat kan ook in de boerzomer gebeuren, in de boerop. En daar zit ook dan een soort tweede ronde aan vast, namelijk twee kaarten voor de thuiswedstrijd van Feyenoord. Dus, ik geef je even een voorbeeld van een geluid waar je op zou kunnen reageren. Dat is het geluid. Nu nog niet dus, dit is een test. Maar als je dit geluid zo meteen hoort, of misschien wel een derde uur van de boer op, of misschien wel binnen nu in een kwartier, je weet het niet, dan zou ik in actie schieten en de tekst hand in hand appen naar de Rijnmond-app. Rechtsboven appen, hand in hand. Dit is het geluid waar je op moet letten. Nou, als je dat geluid voorbij hoort komen, dan zou ik in actie schieten. Tenminste, als je kans wil maken op die Feyenoordsjaal. En misschien wel die twee kaarten voor de thuiswedstrijd van Feyenoord. Je weet het maar nooit. Open de app rechtsboven, klik op Apple's. Dan zometeen. Je weet wat te doen staat. Zometeen gaan we Raccoon beluisteren. Maar eerst zoeken we het iets verder weg op. Steelers Wheel is dit. Een stuck in the middle of you.

Steeler's Wheel. En een beetje filmkenner weet natuurlijk welke scène het was in de Quentin Tarantino film. Stuck in the Middle with You. Ja, er werd een agent werd gegijzeld. En nou ja, er gebeurden allemaal vreselijke dingen in die hal. Het was echt een geweldige plaat inderdaad. Wat zullen we nou krijgen? Is het nu alweer zover? Ik had dat niet verwacht eerlijk gezegd, maar... Ja, we laten hem weer horen. De hand-in-hand tune. Oftewel, als je kans wil maken op die Feyenoord-sjaal... dan zou ik zeker in actie schieten en de tekst hand-in-hand appen... naar de Rijnmond-app rechtsboven klikken op App Ons. En dan maak je dus kans op die Feyenoord-sjaal. En als je die in de wacht sleept, dan ga je voor de tweede ronde. En dat zijn twee kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-AZ op 10 oktober. Dus... wil je kans maken op die shell en misschien ook wel die twee kaarten, zou ik in actie schieten. Heel veel succes. Dit is Raccoon en Oceaan.

0: Oké, het is de Noordzee waar dan Zeeland aan grenst. Maar het idee is goed. Oceaan hoorde je van Raccoon bij Radio Rijnmond. Ja, ongelooflijk. Ik zag alweer bezorgde ICT-lieden hier door de redactie lopen. Van, oh, ga je dat spel weer spelen? En onze servers dan? Nou ja, onze servers hebben het gehouden. Maar ja, het was wel weer druk aan de poort, hoor. En ja, dan heeft de computer er eentje uitgevogeld. En die luistert naar de naam Suzanne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was er snel bij.
1: Ja, gelijk.
0: Ja, precies. Heb je ons op de speed dial staan?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou ja, oké. Nou ja, goed. Ja, die Feyenoord-sjaal is in ieder geval voor jou. Ja, en dan duim ik voor je dat je natuurlijk alsnog ook met die twee kaarten aan de haal gaat.
1: Nou, dat zou helemaal...
0: Ja, toch, hè? Voor de wedstrijd Feyenoord-AZ. Dat is trouwens op 10 oktober.
1: Oké.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, nee, ja, die sjaal heb je in ieder geval binnen. Hè?
1: En, nou,
0: deze week heb je hem nog niet nodig. maar volgende week gaat de temperatuur omlaag. Dus dan kun je hem goed gebruiken.
1: Ja, kunnen we
0: hem ook. Ja. En wat zijn de plannen nog voor vandaag, Suzanne?
1: Vandaag is mijn vrije dag. Dus even naar de winkel straks, lekker winkelen.
0: En wat doe je als je niet vrij bent?
1: Dan ben ik medisch secretaresse.
0: Medisch secretaresse? Wat doet een medisch secretaresse?
1: Nou, die doet de patiëntadministratie en de verslaglegging.
0: Ja.
1: Van patiënten.
0: Ja, hoeveel patiënten heb je eigenlijk in je bestand?
1: Nou, ik denk al rond de 450.
0: Wow! Ik snap dat
1: je... Maar ik doe het niet alleen, hoor.
0: Nee, oké, maar goed. Respect. Nou, gelukkig heb je nu een vrije dag, dus ik ga je niet meer herinneren aan je werk. Maak er een mooie dag van, hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel voor het meedoen, hè.
1: Oké.
0: Dag. Suzanne was dat. En als je nou denkt, ik zat er toch ook bij. Ja, dat klopt. Maar er zaten heel veel mensen aan de poort te rammelen. Maar we gaan straks dat spel weer spelen. En morgen weer. En de dag erop weer. Dus maak je geen zorgen. Kansen genoeg. Dit is 5 Star.

0: De jaren 80 en 90. Nou, vooral de jaren 80. R&B uit Groot-Brittannië. Je kent ze ook als Rain or Shine of The Slightest Touch. En dit was Whenever You're Ready bij Radio Rijnmond in de Boer op. Ja, de koffiecorner is al open. En daar staan al weer wat mensen klaar, hoor, om een bakje te nemen. En ook wel mensen die inmiddels een bakje tot zich hebben genomen. Het gesprek van de dag vindt plaats natuurlijk bij het koffieapparaat. Nou ja, ik vroeg daar straks aan je van wanneer was je voor het laatst burgerlijk ongehoorzaam? Dat is even naar aanleiding van het feit dat mensen die hekjes op de Coolsingel in Rotterdam, ja, eigenlijk een beetje links laten liggen, terwijl dat bijna niet kan. Maar die hekjes die zijn niet aaneengesloten, daar kun je net doorheen glippen. En dat doen mensen dus nog om die Coolsingel over te steken, terwijl die hekjes juist zijn geplaatst om te voorkomen dat mensen op allerlei plekken die Coolsingel oversteken en dat alleen doen bij het zebrapad. Ja, wanneer was jij voor het laatst burgerlijk ongehoorzaam? He? Zo van, ach, kunnen, hè? Mag eigenlijk niet, maar toch. Nou, open de app, rechtsboven klik op App Ons. En zometeen, alsof het niet genoeg is, gaan we ook nog eens een keer de nieuwsquiz spelen. Ja, ik heb zojuist die Feyenoordsjaal weggegeven, maar we spelen ook nog koppensneller. Kortom, genoeg te doen, ook het komend uur van De Boer op.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
6: Ja, goede vraag.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
8: Zit u niet lekker meer?
7: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
8: Bel 010-307-4015.
7: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
8: Jans met een Z.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
0: In Rotterdam is het 19 graden. Goedemorgen, hier ben bij Rijnmond. De boer op de luister.

0: Naar deel 2 met zometeen de nieuwsquiz. Ik heb die mooie linnen tas met die geinige sokken erin heb ik weer voor je klaarstaan. Dus die zou je in de wacht kunnen slepen. Je kunt meepraten in de koffiecorner. Wanneer was jij voor het laatst burgerlijk ongehoorzaam bijvoorbeeld? Maar er zijn nog allerlei andere onderwerpen. Bijvoorbeeld was je nog naar Pride Rotterdam geweest. En wat heb je gezien en hoe was het? Nou, praat me bij. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En laat je bijpraten over het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De eigenaar van een horecazaak aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam Centrum is vannacht aangehouden, kort na een explosie bij zijn winkel. Dat meldt de politie. Volgens een woordvoerder staat de aanhouding los van de ontploffing. Er werd gezocht naar een langlopend onderzoek. Bij de explosie raakte de winkel beschadigd. Zo sneuvelde er onder meer een ruit van de zaak aan de Jonker Fransstraat. Een Rotterdammer is vannacht opgepakt voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is dus aangehouden. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. Dat houdt in dat de kans heel groot is dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Uit Schiedam komen tientallen klachten binnen over een olieachtige lucht die in de stad hangt, zegt de Milieudienst Rijnmond. Gisteren kwamen er al enkele klachten binnen en voor vandaag staat de teller al boven de 40. De stank komt van Esso, waar sprake was van een storing. Die is inmiddels verholpen, al dus de Milieudienst Rijnmond. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft zwaar letsel. Dat blijkt nieuwe cijfers van het kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp terecht. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuk of hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg verder toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Dat kan helpen om een val te voorkomen. Ook fitte mensen zouden daar baat bij hebben. Dan nog het weer bij ons in de regio. Bewolkt, soms wat zon. Plaatselijke buiten is 21 graden vandaag. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Ik zie alleen nog wat vertraging op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam houden rekening met 5 minuten extra reistijd. En natuurlijk het standaard bruggennieuws, maar dat mag je inmiddels denk ik wel weten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En ja, je kunt lekker meeblaren met Joan Jett zometeen, hoor.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De boer op. Ruud

0: En meegeblerd, Joan Jett en de Blackhearts. En I love rock and roll. Tweede uurtje van de boer op. Breng je van bakkie naar bammetje weer. Met natuurlijk fijne muziek, maar ook het nieuws van bij jou om de hoek. En je kan natuurlijk zelf meepraten over het nieuws. Hè. Deze week, je hoort het misschien net al in het nieuws, is de valpreventieweek. Wat doe jij eigenlijk om te voorkomen dat je op je snuffert gaat? En ondanks de hekjes op de Coolsingel glippen mensen er nog steeds door. Zelfs met kinderen aan de hand. Die hekken op de Coolsingel in Rotterdam, die staan er juist om mensen naar zebrapaden te leiden. Ja, daar kun je wat van vinden, maar ik ben ook wel benieuwd wanneer jij voor het laatst burgerlijk ongehoorzaam was. En het kabinet gaat vandaag verder met een gesprek over de begroting. Oppositiepartijen ProVolt en ChristenUnie die zien het inmiddels wat zonniger in. Jij ook? Nou, laat je mening maar horen, hoor. Het kan iedere dag tussen 9 en 12 in de koffiecorner van De Boer op. En je kunt ook iedere dag natuurlijk kans maken op die leuke linnentas. Koppensneller. In de nieuwsquiz, koppensneller. Ja, er zitten ook nog gerse sokken in. Dus ik zou het wel weten, maar jij? Nou ja, volgens mij is deze te doen, hoor. Een beetje om op te starten deze maandag. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er zijn wat woorden weggevallen door het koffieapparaat.
1: De RET start het metroverkeer weer op na een storing vanmorgen.
0: Ja, welke storing? Daar gaat het natuurlijk. Waarom lag het metroverkeer gedeeltelijk plat? A, vanwege een defect sein. B, vanwege een defecte blusinstallatie. Of C, vanwege een stroomstoring. Nou, A, B of C. Ah, die moeten doen zijn, toch? Appeltje, eitje. Nou ja, appeltje dan wel eitje. Of citroentje. A, B of C, ik zou zeggen, waag een poging. Gebruik je kennis of gewoon je geluk. En open de app rechtsboven, klik op Apples. Maak je kans dus op die leuke linnen tas met die eigenwijze tekst erop van Radio Rijnmond. Sexy. Ja, dat is heel sexy, die tas. En er zitten ook nog gerse sokken in. En die heb je straks ook wel nodig, denk ik. Heel veel succes. Dit is George McRae.

Austin, Stella Lefty. Eigenlijk heet ze Stella Lefkowski. Maar dat vond ze niet zo handig, want dan associeer je dat gelijk met haar vader, Erik Lefkowski. En die is oprichter van Groupon. Hij is 4,8 miljard dollar waard en zij is dus de dochter. Maar in Amerika is er wat ophef ontstaan, want niet elk liedje schijnt even origineel van Stella te zijn. Sterker nog, er wordt heel wat geleend van andere artiesten, zo luidt het. Ja, en daar zit ze nu een beetje voor in een shitstorm. Maar ja, onder de streep blijft natuurlijk over, is het een leuk liedje? En dan denk ik op mijn beurt, ja, het is een leuk liedje. Boston, Stella Lefty. Beetje een country-achtige sfeer, terwijl ze zelf uit Los Angeles komt. Je bent bij Radio Rijnmond, het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Je krijgt ze allemaal voorgeschoteld en natuurlijk het nieuws van bij jou om de hoek. Want zo zijn we bij Radio Rijnmond met de grote R. Dit is

0: sugar. Van Harry Styles bij Radio Rijnmond. Ja, Marianne uit Dordrecht, die was wel eens burgerlijk ongehoorzaam in Italië op vakantie. Want ze zei net tegen mij in de koffiecorner. Ja, ik wilde met het OV reizen, want dat vind ik altijd leuk in het buitenland. Maar ik begreep helemaal niks van het ticketsysteem. Dus ik heb een paar haltes zwart gereden in de hoop dat ze me dus niet zouden pakken. Dat is dan uiteindelijk niet gebeurd. Ja, wanneer was jij voor het laatst burgerlijk ongehoorzaam? Dat wil ik graag van je weten. En dat heeft alles te maken met het verhaal dat ondanks de hekjes op de Rotterdamse Coolsingel mensen er nog steeds doorheen glippen, zelfs met kinderen aan de hand. Ja, die hekken die zijn onlangs geplaatst om mensen naar de zebrapaden te leiden. Want nu steekt iedereen overal over op die Coolsingel. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Maar ja, wanneer was jij voor het laatst burgerlijk ongehoorzaam? Open de app, rechtsbovenin klikken op App Ons. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je luisterpleisterplaats. Dus waar hang jij uit op dit moment? Ben je hard aan het werk? Ja, misschien ben je wel bezig met slingers aan het ophangen voor een party vanavond. Of ben je druk bezig op het water? Dat zijn ook natuurlijk bijzondere beroepen. Nou ja, laat het me even weten. Maar het hoeft niet per se een beroep te zijn hoor. Misschien ben je wel lekker bezig aan het legpuzzelen. Of zit je gewoon je tweede bakje naar binnen te werken op de bank beneden. Terwijl je geniet van je mooie winterklare tuin. Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op Apples en stuur me op. Hoor die foto voor de luisterpleisterplaats. En dat kan ook voor... Groepensneller. Ja, we hebben nog steeds die leuke linnen tas in de aanbieding, hè? Die Rijnmond linnen tas. Dus dat is een collectors item. En er zitten ook nog Rijnmond gerse sokken in. En dat zijn ook collectors items. Dus ik zou zeggen, wagen ze gokje. Of misschien weet je het antwoord wel. Ik laat je fragment horen uit het nieuws. De nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
1: De RET start het metroverkeer weer op na een storing vanmorgen.
0: Daarna kwam natuurlijk het antwoord. Waarom was er een storing? Wat was die storing dan? Waarom lag het metroverkeer gedeeltelijk plat vanochtend? A, vanwege een defect sein. B, vanwege een defecte blusinstallatie. Of C, vanwege een stroomstoring. A, B of C. Place your bets. Beproef je geluk, dan wil je wijsheid. In Koppensneller, de nieuwsquiz van De Boer op.

0: Mocht je je zorgen maken over de mannen van Houthi en de Blowfish, die gaan hartstikke goed. Want ik zie nu foto's van die gasten vanaf het Bourbon & Beyond Festival in Louisville in Kentucky. Daar hebben ze gisteren nog opgetreden. Ja, ze zijn natuurlijk allemaal wel wat ouder geworden, maar ze klonken echt als een speer, heb ik laten begrepen. Laten vertellen uit de recensies. Only Wanna Be With You van Houthi en de Blowfish bij Radio Rijnmond. Het is daarmee 10:30. Goedemorgen. De boer op. Eens even kijken hoe het staat op de wegen. Nou ja, dat is eigenlijk de standaard mededelingenlijst van de ANWB. Dus de bruggen. Ja, de Zuurhofbrug natuurlijk. En we hebben het natuurlijk ook over de Merwedebrug, die trouwens wel een mooie nieuwe laag heeft gekregen. Maar nog steeds mag er geen zwaar vrachtverkeer overheen. En we hebben natuurlijk ook nog de werkzaamheden aan de Papendrechtsebrug. Maar voor de rest geen extra files of vertraging. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, vandaag nog wel veel bewolking. Soms wat zon, maar ook plaatselijk een bui. Bij een middagtemperatuur van 21 graden. En vanavond en vannacht plaatselijk een bui, mogelijk met onweer. Later in de nacht kans op wat mist bij 15 graden minimaal. Morgen in de loop van de dag flink wat zon, droog en behoorlijk warm voor eind september, bij een middagtemperatuur van 25 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het vasteland is gisteravond een man aangehouden na een eenzijdig ongeluk. Hij was tegen een tramhokje aangereden en belandde uiteindelijk met zijn auto ondersteboven op het wegdek. Hij had niet gedronken of drugs gebruikt, wel werd hij aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. De man is later weer heengezonden, maar wel met een beschikking, wat dus inhoudt dat hij waarschijnlijk een boete heeft meegekregen, zegt de woordvoerder van de politie. Bij Papendrecht is vanmorgen een auto uit de bocht gevlogen en in de sloot beland. Dat gebeurde rond 7 uur vanmorgen. De man miste op de parallelweg, die loopt vlak langs de Betuwelijn, de bocht. En reed recht door de sloot in. Na de plons kon hij op eigen kracht uitstappen, de kant op klimmen en een bergingsbedrijf inschakelen. Er is niemand gewond geraakt. En burgemeester Schouten van Rotterdam spreekt zich uit tegen agressie tegen personeel van de gemeente. In een speciale video die de gemeente heeft opgenomen worden even wat voorbeelden gegeven van hoe ambtenaren worden behandeld.
2: Hou je smoel. Je bent ook maar een balietrutje.
3: Als je nu niet doet wat ik zeg, trek ik je door die k***lijn heen.
2: Jij denkt zeker dat je iets voorstelt. Nou, ik wacht je gewoon wel op naar werktijd.
1: Nou, dat is dus een kleine selectie dus van hoe ambtenaren worden behandeld, zegt burgemeester Schouten. Ja, dat kan dus echt niet, zegt ze.
4: Onze medewerkers zetten zich iedere dag in voor Rotterdam. Voor onze stad. Voor onze inwoners. Zij verdienen het om hun werk veilig en met respect te kunnen doen. Dus laten we samen zorgen voor een Rotterdam waarin we elkaar met respect behandelen. Ook als we van mening verschillen.
1: Ja, een oproep tot respect voor elkaar, zegt burgemeester Schouten.
0: Een verhufterende maatschappij hebben we mee te maken natuurlijk. Van de week had je natuurlijk ook dat nieuws over die zwarte lijst van mensen die het ziekenhuis niet meer in mogen. Ja, maar waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Nou, praat erover mee in de koffiecorner. Open de app rechtsboven. Klik op app ons. Dankjewel, Dave.
5: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
6: De boer op.
0: Met nu Madonna.

Wendy en blijven praten bij Radio Rijnmond. Ja, vorige week waren Wendy en Soraya bij mij in de studio om deze nieuwe single te laten horen. Die hadden ze meegenomen. Nou, hé, lekker toch? En ja, alsof het niet genoeg was, kreeg ik de dag erop ook nog de dames van O'Gene over de vloer in De Boer op. En die hadden ook echt heel erg prettige muziek. Die zijn een nieuwe pad ingeslagen, de R&B hoek in. Ja, ook waanzinnig. Maar dat is nog niet alles. Want over, nou, wat zal het zijn, een uurtje, dan staan de mannen van Replay hier bij mij in de studio. Met een heel bijzondere reden. Ja, hun carrière begon in Rotterdam. Jaren geleden. Echt, denk je aan de 90's, dan denk je ook automatisch aan de mannen van Replay. Maar ja, er gaat iets bijzonders gebeuren. En daar gaan ze straks alles over vertellen bij mij in de studio. Nou, als je wil meepraten en als je vragen hebt aan de mannen van Replay, stuur vooral even een appje. Rechtsboven klik op App ons. En dan, ja, dan kan ik die straks even meenemen. Die vraag, toch? Guus Meeuwis, die proost zometeen op een mooie maandag. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Eerst naar Ike en Tina Turner. Dit is Nutbush City Limits bij De Boer op.

0: Natuurlijk weet ik waar ik op moet proosten. Dat is natuurlijk voor Nel, want Nel is een trouwe luisteraar van dit programma. En die is jarig vandaag, dus van harte gefeliciteerd. Ja, en ze gaat straks aan het lunchbuffet. Met z'n negenen gaan ze aan het lunchbuffet. Nou, Nel, van harte gefeliciteerd vanuit de studio van Radio Rijnmond. Trouwens, Gerard die is ook weer lekker bezig vandaag. Die is een garagedeur aan het plaatsen in Spijkenisse. Hij komt zelf uit Oostvoorde, maar hij gaat zo de hele regio door met zijn klussen. En hij heeft al heel veel garagedeuren geplaatst, volgens mij. Nou, wat is jouw luisterpleisterplaats? Laat het me even weten. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. Ja, en koppensneller, de nieuwsquiz. Op de valreep zou je natuurlijk nog die mooie linnen tas in de wacht kunnen slepen. Hè, met die gerse sokken erin. Dat is een collectors item. Jazeker, dat is een collectors item. Hier is het fragment.
1: De RET start het metroverkeer weer op na een storing vanmorgen.
0: Ja. Maar ja, wat was die storing dan? Want dat is weggevallen. Waarom lag het metroverkeer vanochtend gedeeltelijk plat? A, vanwege een defect sein. B, vanwege een defecte blusinstallatie. Of C, vanwege een stroomstoring. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Beproef je geluk, dan wel je wijsheid. En dan hoop ik jou over, nou wat zal het zijn, een half uurtje te spreken als winnaar van die heel erg leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Die kun je nergens anders krijgen. Dat is een collectors item en er zitten ook nog gerse sokken in. Misschien voor op de dansvloer. Dan Hartman nu.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijkmode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijkmode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
9: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: In Stellendam is het 18 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. Derde uurtje van de boer op aanstaande. Met de ontknoping van de nieuwsquiz. We gaan gluren bij de buren. Dat doen we deze keer bij de omroep voor Goeree Overflakkee. Ja, en ze komen straks de studio binnenstormen, de mannen van Replay. En met een heel bijzondere reden. En daar gaan ze straks uitgebreid bij mij over vertellen. Eerst het laatste nieuws, dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De eigenaar van een horecazaak aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam Centrum is vannacht aangehouden, kort na een explosie bij de winkel, dat meldt de politie. Volgens een woordvoerder staat de aanhouding wel los van de ontploffing. De man werd nog gezocht in een langlopend onderzoek. Bij de explosie raakte de winkel beschadigd, zo sneuvelde er onder meer een ruit in de zaak van de Jonker Fransstraat. Rotterdammer is vannacht opgepakt voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum. De man reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook zijn er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. Dat houdt in dat de kans bijzonder groot is dat het gaat om een boete, zegt de woordvoerder. Het overgrote deel van 65-plussers die

0: na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft zwaar letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp terecht. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op. Dan kan je denken aan breuk of hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg verder toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- of balansoefeningen te doen. Dat kan helpen om een val te voorkomen. Ook fitte mensen zouden daar baat bij hebben. De prijs voor een liter benzine aan de pomp is weer iets verder gestegen. De prijs voor een liter euro 95 lag al op recordhoogte, maar volgens United Consumers is het nu gestegen naar 2,73 euro. 1/10 van een cent meer dan gisteren. De prijs voor een liter benzine, of diesel, is wel 3/10 van een cent gedaald, maar ligt bij 2,78 euro nog altijd een stuk hoger dan de prijs voor benzine. De prijzen zijn sinds februari flink gestegen nadat de eerste aanvallen begonnen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Het weer, bewolkt, soms wat zon, plaatselijk een buiten, is vandaag 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. Morgen is het 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Nou, ANWB meldt geen extra files, dus je kunt doorrijden waar mogelijk, hè. Standaard mededelingenlijst van de bruggen blijft natuurlijk wel staan. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En waar je ook bent, concentreer vast eventjes op de laatste mogelijkheid om te reageren op de nieuwsquiz. Want ik heb die mooie linnen tas voor je in aanbieding samen met die gerse sokken.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.

0: Heerlijke soul die over je wordt uitgestort op deze maandagochtend. Marvin Gaye en How Sweet It Is. Derde uurtje van De Boer op. Ik wens je een bijzonder goedemorgen. En dit uurtje gaat er veel gebeuren, want ik ga straks even gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van Omroep Archipel. Dat is de omroep voor Goeree Overflakke. Ja, waar zijn ze allemaal mee bezig op de redactie daar? En ik hoop jou zometeen natuurlijk in de uitzending te hebben als winnaar van die leuke linnen tas van Radio Rijnmond, met erin ook tot die gerse sokken. En ik heb straks bijzondere artiesten over de vloer die hun carrière hier in Rotterdam begonnen en nu alweer toe zijn aan hun 30-jarig jubileum. En dit, ja, als je denkt aan de 90's, dan denk je aan deze gasten. En die zijn straks bij mij in de studio. Wat er allemaal gaat gebeuren, dat hoor je vanzelf. Eerst maar eens even kijken of jij op de valreep nog mee wilt doen met de nieuwsquiz. Groepensneller. Want ja, ik zei het net al, die tas die staat voor je klaar. Die leuke linnen tas met die eigenwijze tekst erop van Radio Rijnmond, met die gerse sokken erin. Collectors items. Dus ik zou zeggen, waag eens een gokje. Of als je het weet, reageer vooral. Dit is het fragment waar het om gaat in de nieuwsquiz.
1: De RET start het metroverkeer weer op na een storing vanmorgen.
0: Dit is geen storing, dit is het koffiezetapparaat dat er dwars doorheen zit. Maar, ja, ik dacht maandag, hè, een beetje rustig opstarten. Deze moet toch wel te doen zijn, zou je zeggen. Waarom lag het metroverkeer gedeeltelijk plat vanochtend? A, vanwege een defect sein. B, vanwege een defecte blusinstallatie. Of C, vanwege een stroomstoring. Open de app. Rechtsboven klik op app. Ons kans maken op die tas met die gerse sokken erin. Die wil je hebben. Zometeen Shanna Spyro. Maar eerst het podium voor Whitney Houston.

tankers. In de wagen. En bij de waterkoeler. De boer op. Met Radio Rijen mee. De boer op. Jouw regio. Jouw buurt. Jouw radio.

0: Jenna Spyro, een Great Expectation bij Radio Rijnmond. De verwachtingen zijn inderdaad hoog gespannen, want wie gaat er vandoor met die, die leuke, geinige, niet ergens te verkrijgen, maar alleen bij Rijnmond, linnen tas met die leuke tekst erop. En er zitten ook nog Gers en Sok in. Dit was de hele ochtend de opgave.
1: De RET start het metroverkeer weer op na een storing vanmorgen.
0: Ja, daarna. Dit is geen storing, dat was het koffiezetapparaat, zat er dwars doorheen. Maar ja, waarom lag dat metroverkeer tijdelijk plat? Was dat vanwege een defect sein, of vanwege een defecte blusinstallatie, of vanwege een stroomstoring? Hikmet, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, ben ik met Doijmans uit de kerk.
0: Ja, wat denk je?
2: Het was B, blusinstallatiestoring.
0: Blusinstallatie, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: De RET start het metroverkeer weer op na een storing vanmorgen. De blusinstallatie werkte niet.
0: Ja. En er wordt er geen risico genomen, hè? Dan moeten de lijnen even stilgelegd worden, Hikmet.
2: Klopt.
0: Ja, dat correct. Nou, die linnen tas is voor jou.
2: Nou, dankjewel.
0: En er zitten ook nog Gers en Sok in.
2: Nee, mooi toch?
0: Voor de warme voeten.
2: Nee, ik heb grote maat, want ik heb grote voeten.
0: Nou, het is een one size fit all, Hikmet.
2: Nou, ik heb 48, maar
0: het
2: komt wel goed.
0: Als het niet past, dan laat je me weten. Dan breien we speciaal voor jou extra grote sokken. Is dat zo?
2: Goed.
0: Ja, deal.
2: Dankjewel.
0: Ook in Ridderkerk wordt het koud, dus nee, ze zijn je van harte gegund. Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Dit is goed, hé. Dankjewel.
0: Dag, Hikmet.
2: Hoi.
0: Doei. 46, ja, dat past wel. Ja, dat komt wel goed. Als je nou denkt, hè, verdulme, ik wil ook die sokken en die tas. Geen zorgen, gewoon morgen weer meedoen. Dit is R.E.M.

0: Ja, draaide de vorige week nog een plaat van Iggy Pop samen met die Kate Pearson. Maar ja, haar stem is zo karakteristiek, die herken je uit duizenden. Shiny Happy People, R.E.M. Bijna 11:30, dat betekent dat we even gaan gluren bij de buren. Dat doen we bij een van de vele collega-omroepen die onze regio Rijnmond rijk is en met wie we ook een nauwe samenwerking hebben. We wisselen berichten uit en we hebben ook een gezamenlijk tv-programma met de mooiste reportages van alle omroepen in onze regio. In het programma Lokaal, ieder weekend te zien bij Rijnmond, maar ook bij jouw lokale omroep. En deze keer steek ik mijn licht op bij de hoofdredacteur van Omroep Archipel, Arjan Huizer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een eiland, Goeree Overflakkee. Dat betekent bruggen, tunnels, wat iets meer zij. En dus ook verkeer dat daar een beetje rekening mee moet houden.
1: Ja, ja, en dan zijn we eindelijk het eiland af. De Haringvlietbrug over bijvoorbeeld. En dan kom je bij de Heino-tunnel.
0: Ja.
1: En die is al 478 keer dicht gegaan vanwege een hoogtemelding vorig jaar.
0: Ja.
1: Moet nagaan, in één jaar tijd.
0: Ja.
1: En de collega's van Rijnmond, die hebben erover bericht. En zodoende hebben wij erover over bericht.
0: Ja. Want ja, jullie hebben ermee te maken. Veel verkeer van jullie eiland die kant uit.
1: Precies.
0: En dus staat vast. Ik was toevallig vorige week op weg naar Dordrecht. En toen stond ik ook achter een hoogtemelding. En dan sta je dus op de snelweg vast. Dat is echt, en dat duurt echt een kwartier, misschien wel 20 minuten. Dat is natuurlijk heel vervelend.
1: Ja, en er is dus een meneer geweest van een vrachtwagenbedrijf die heeft zijn klacht gedaan.
0: Ja.
1: En hij zegt, ja, weet je, we kunnen ook niet meer uitrekenen hoe laat we ergens dan
0: zijn. Nee, nee.
1: Want, ja, we hadden natuurlijk al rekening mee met files. Maar ja, als dan natuurlijk zo'n tunnel dicht gaat.
0: Ja.
1: En ja, soms dan zijn de vrachtwagens daadwerkelijk te hoog. Maar hij gaat dus ook af als er bijvoorbeeld een zeil, net zo'n zeil, net iets te hoog is.
0: Die flappert dwars door die sensor heen misschien.
1: Hoppakee, ja, en dan gaat alles weer dicht natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, vervelend is het wel.
0: Ja, het is zeker vervelend. En, maar goed, er is inderdaad dus wel een beetje kritiek op dat die hoogtemelders misschien iets te gevoelig afgesteld staan. Ook voor niet al te gevoelige mensen, dat is wel een heel bijzonder verhaal uit Middelharnis. Want sommige mensen die vinden het een beetje griezelig zelfs, maar anderen vinden het weer hartstikke mooi. Jullie hebben Ria geïnterviewd met een indrukwekkende poppenverzameling.
1: Ja, het is echt een heus poppenmuseum geworden. Van Middelharnis moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ooit begonnen. Ze kwam op een rommelmarkt en toen zag ze zo'n pop staan.
0: Ja.
1: Ze vroeg wat die kostte. 500 gulden.
0: Goeie grutte.
1: Ja. Ja, dat was toen al natuurlijk heel veel geld.
0: Ja.
1: Nu zou het ook veel nagaan als het 500 euro zou zijn.
0: Ja.
1: Maar toch mocht ze uiteindelijk later van de moeder zo'n pop kopen.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat die ook toen 500 gulden nog kostte. Maar ja, toen is ze het al gaan verzamelen en dat is nooit meer gestopt.
0: Nee.
1: Ja, onze collega Ron is daar geweest.
0: Ja.
1: Je ziet echt overal poppen.
0: Ja.
1: En we werden vervolgens na de reportage werden we gebeld door iemand. En zei, joh, ik heb nog een schildpadpop liggen. Dan moeten wij natuurlijk eerst gaan zoeken, wat is überhaupt een schildpadpop?
0: Ja.
1: Maar ja, dat van een bekend Duits merk begreep ik uiteindelijk.
0: Okay.
1: Daarom hebben ze een schildpadpop genoemd.
0: Ja.
1: En die is uiteindelijk ook afgeleverd bij Ria.
0: Kun je nagaan waar zo'n reportage niet goed voor is, toch?
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, het is een heel bijzondere reportage en hij is te zien bij jullie op de site en natuurlijk op de televisie. Omroeparchipel.nl. Nou, ik hoop dat jij een beetje veilig het eiland af kan de komende week. En ik dank je weer. Hè, voor, en tot de volgende, Arjen.
1: Ja, gedaan. Tot de volgende.
0: Hoi.

0: Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before bij Radio Rijnmond in De Boer op. Is ermee 11:30 geworden. Goedemorgen nog maar eens een keer. Het verkeer rijdt rustig door, behalve natuurlijk de omleiding vanwege de bruggen. Dan gelijk maar door naar het weer. Ja, een bewolkte dag vandaag, soms wel wat zon, maar ook plaatselijk een bui. Middagtemperatuur 21 graden, dat wel. Vanavond en vannacht plaatselijk een bui, mogelijk met onweer. Later in de nacht kans op mist. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen in de loop van de dag flink wat zon. Droog en behoorlijk warm voor eind september. Middagtemperatuur kan oplopen tot 25 graden. En de komende dagen woensdag toenemende bewolking. Einde van de dag regen. Donderdagochtend trekt die regen naar het oosten van Zuid-Holland weg. Dan klaart het op. Woensdag nog 25 graden en daarna zakt het terug naar een graad of 20. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, een 49-jarige vrouw uit de gemeente Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechter was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik Ido Ambacht. Kort nadat ze daar kwam te werken, ontstond er een relatie met een man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie een paar maanden later uitkwam, is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg, ook de relatie is voorbij. Voor de Tweede Kamer zijn vanmorgen zo'n 50 dollemina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Nou, Progressief Nederland heeft ervoor een initiatiefwet ingediend. Deze vrouw hoopt dat de wet het haalt, omdat ze al lang vecht voor hetzelfde idee, zegt ze tegen NH Nieuws.
2: Mijn hele leven. En het staat 140 jaar in het wetboek van strafrecht. Maar mijn leven begon, mijn actie begonnen ruim 50 jaar geleden. En dat is triest. Ja, want sinds die tijd is er eigenlijk niks veranderd ten aanzien van de zelfbeschikking voor vrouwen.
1: Ja, volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet een plekje te hebben in het strafrecht. Ze vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. En met de hoge benzineprijzen is het niet gek dat je, als je in de buurt bent van België of Duitsland, je eventjes de grens oversteekt om daar te gaan tanken. Maar hoeveel wordt dat nou gedaan? Nou, behoorlijk wat. We zijn dit jaar 20% meer gaan tanken in het buitenland, schrijft RTL Nieuws. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. We gingen vooral meer naar België. Daar steeg het aantal pintransacties met 33%. Van alle tankshops van Nederlanders vindt nog altijd wel 90% in ons eigen land plaats. Dus het is 10% dat er buiten de grenzen plaatsvindt. Maar niet alleen pomphouders balen ervan. Vaak wordt dat tripje naar het buitenland, naar het tankstation daar, gecombineerd met de boodschappen. En dus ook de supermarkten voelen die pijn.
0: Ja, ik moet ze eerlijk zeggen dat ik er ook zo eentje ben. Als ik toevallig in Duitsland ben. Nou ja, mijn partner vooral. Die is helemaal fan van de DM. Dat is een drogisterij.
1: Ja.
0: Ja, en waar de Duitser dan 2 of 3 producten op de band legt, komen wij met onze kar aanrijden.
1: Helemaal
0: afgetopt. Ja, maar het scheelt echt heel veel geld. Dus ja. Nou ja, goed.
1: Ja, maar zelfs bij dat soort winkels heb je nog wel bepaalde producten die hier in Nederland nog wel goedkoper zijn.
0: Ja, maar de meeste zijn een stuk goedkoper in Duitsland. Dus dat is echt wel bizar. Nou ja, goed. Ik wil verder niemand op ideeën brengen, maar we hebben een indrukwekkende voorraad. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Lionel Richie.

Lionel Richie en Angel hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer Op. Ja, het is even spannend. De mannen van Replay die staan beneden nu nog. Maar die moeten nog naar de studio zien te komen. Maar ze zijn aanstaande. Dus gaan we zo meteen praten over een prachtige plan dat ze hebben.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead bij Radio Rijnmond. Nou, Drop Dead, nee, het is een één grote levendige boel. Want de koffiecorner van de redactie van De Boer Op heb ik alweer helemaal omgebouwd tot een podium om drie vrolijke en immer positieve gasten te ontmoeten. En van de aanleiding word je ook al vrolijk, want deze iconen uit de 90's keren terug naar Rotterdam, de stad waar het allemaal voor ze begon. En wat een carrière hebben ze neergezet. Ze gingen vlak na de oprichting van hun band gelijk als een speer met twee keer het winnen van de Dutch R&B Award. Ze traden op met Too Unlimited, drukte hun muzikale stempel op de 90's met Gordon en scoorde een vette hit met de oorwurm à la D. Had ik al gezegd dat ze gevoelig en vooral aardig zijn? Had ik al gezegd dat ze er een spetterende show van gaan maken op Ahoy op 9 oktober? Had ik al gezegd dat ze nu bij mij in de studio zijn? De mannen van Replay!
1: Yes, yes, yes.
2: Een hele goede dag.
3: Goedemorgen.
2: Dat is een warm welkom.
0: Nou ja, en terecht zeg. Hey.
2: Hoe is het met je?
0: Ja, nou.
2: Ja.
0: Oh ja, je neemt gelijk
2: ja,
0: over.
2: Ja, nou ja, hoe is het met je?
0: Dat stond niet in de overdracht. Jullie gaan mij interviewen.
2: Nou, maar het is altijd toch fijn om te weten hoe het met jou gaat.
0: Het gaat uitstekend, zeker nu.
2: Dat is belangrijk.
0: Want ik word er helemaal blij van.
2: Ja, wij ook. Wij zijn altijd dankbaar dat we hier zijn.
0: Allereerst gefeliciteerd met jullie 30 jaar bestaan.
3: Ja, ja, dankjewel. Dankjewel.
2: Tijd gaat snel, hè?
0: Oei, het gaat snel. Ja. Hey, ik heb er wel een vraag over.
2: Kom maar op. Je krijgt gelijk antwoord.
0: Ik heb mijn huiswerk gedaan. Volgens mij kwamen jullie in 1994 bij elkaar. Dan had ik altijd een 5 voor wiskunde.
2: Mag Sam antwoorden? Want ja, volgens mij was het daarvoor nog eens. Sam weet heel de geschiedenis.
3: Ja, jij bedoelt, waar is die 30 jaar geleden?
0: Ja, precies.
3: Ja, wij ronden het een beetje af. Hier en daar, weet je wel. 30 vonden we een heel mooi getal.
0: Ja, is het ook.
3: En volgend jaar is het ook weer 30. En,
0: ja, dus jullie gaan gewoon ieder jaar gewoon een show geven in Ahoy.
3: Nee, het is een stukje langer volgens mij zelfs. Maar 30 jaar is zo voorbij gevlogen.
0: Is het inderdaad dat cliché? De jaren zijn omgevlogen?
3: Het is inderdaad voorbij gevlogen.
0: Jongen. Ja, steeds vaker hebben mensen behoefte aan nostalgie, hè?
2: Ah ja, ja, we hebben nog nooit zo'n groot feest gegeven. Dat is het ook, weet je. We dachten van, we moeten dit echt gaan vieren. En dat kwam ook door alle fans. Die zeiden van, geef jullie een
0: maar
2: grote
0: dat is
2: show.
0: Het. Je hebt die nostalgie. Je hebt het niet van niets. Die 80s parties, de 90s parties. Hè? Hoe voelt het om zo'n stempel gedrukt te hebben bij zoveel mensen die volop in die 90s leefden?
3: Ja, nou ja, je zegt het, de nostalgie dat leeft steeds meer. Ik heb het eigenlijk bijna wel wekelijks, zo niet elke dag, met mensen erover.
0: Ja.
3: Van vroeger was het zo leuk en vibes en gezelligheid. En wat is het tegenwoordig weer? Ja, en dat vinden we zo leuk dat jullie je ding doen en al die groepen en die muziek van vroeger komt terug. En ja, wij hebben onze stempel daarop mogen, ja, niet bewust natuurlijk, maar het is wel mooi om te zien dat het gewoon leeft.
2: Ja. En het is ook mooi om te horen als bijvoorbeeld andere artiesten zeggen tegen ons, jullie zijn de legends. Dat zeggen wij niet van onszelf. Nee, maar wij zijn een voorbeeld. Dus ook voor heel veel artiesten, Nederlandse rappers. Ja. Wij zijn als eerst begonnen. Ja. Ja. Nederlandstalige R&B.
0: Ja.
2: En dat is wel mooi om te horen.
0: De twee awards destijds.
3: En dan voel je die 30 jaar wel.
2: Maar je ziet niks aan ons.
0: Nee, jullie zien nog steeds strak uit. Jullie zijn geen spataden veranderd.
3: Dankjewel.
0: En jullie hebben dit natuurlijk zo vaak verteld, maar toch even slijf het fotoalbum over. Hè? Het virtuele fotoalbum. Wat zou een echte iconische foto uit die tijd zijn?
3: Ja, dat zijn er. Dat is echt lastig om. Wij vinden het altijd lastig om onze hoog.
2: Ik vind wel een mooie foto, vind ik, waar we staan in Ahoy, waar we dus naartoe gaan met Destiny's Child en de Backstreet Boys.
0: Ja.
2: Dat zijn wel twee hele mooie foto's die we hebben. En dat is in Rotterdam Ahoy.
0: Ja, kikker.
2: Ja. En ook, maar ook de TMF Award was ook zijn ook mooie hoogtepunten. Ja. Ja. We hebben veel awards in hoe noem je dat?
4: In de wachten
2: geslepen.
3: Ja, geslepen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Nee, dus dat zijn wel hele mooie.
0: En hoe zit het met de verdeling van die awards? Staat bij iedereen op de schoorsteen.
2: We hebben er allemaal eentje. We hebben allemaal een paar. Hè?
3: Ja, we hebben er allemaal eentje. Ja. Dus die zijn allemaal mooi verdeeld.
0: Oké. Nee, daar is geen heibel over ons.
2: Nee,
3: het is gewoon elk jaar er komt iemand
2: en
3: anders.
2: En soms belt Sam me, Mark, mag ik dat? Oh, en dan wordt er
0: even ruilen.
2: Even er tegenaan slapen. Zo.
3: Maak even een foto voor me. Maak even een foto voor me.
0: Wat nou zo uniek is, dat jullie nog steeds bij elkaar zijn. Hè? Mannen, we hebben maar 2x4 minuten. Er kunnen onmogelijk 30 jaar avontuur in stoppen. Maar wat is nou echt een memorabel moment voor jullie geweest?
3: Ja, kijk, altijd. Ik bedoel, de eerste keer dat we ons liedje op de radio hoorden, de allereerste release, dat is natuurlijk een heel memorabel moment. En daar is het allemaal ook begonnen.
2: Weet je nog waar je was op dat moment?
3: Ja, in de auto.
2: Ik weet ook nog, ik stond gewoon in de keuken. Was ik aan het schoonmaken, hoor ik, Mark, je plaat. Ik denk aan jou. Nou, ik kreeg kippenvel. Maar ook het moment dat we voor het eerst op tv waren.
3: Ja,
2: TMF.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Hoe was dat?
2: Fabienne. Ja, de allereerste keer, de primeur. Ja, dat is te gek.
1: Dan zie je al die herinneringen.
4: Alle ontmaagdingen, dat zijn echt mooie momenten. Ja.
1: Even, als jullie nu terugkijken op jullie carrière, trouwens, die is nog lang niet voorbij. Nee. Hè? Wat hadden jullie anders gedaan eigenlijk?
4: Henk, misschien wil Henk dat vertellen.
3: Wat hadden we anders gedaan?
4: Ja. Nou, niks dus.
2: Kijk, dat is het.
1: Ja, ja. Hey, dat is ook een antwoord, hè?
2: Ik zou...
1: Ja, maar nee, bedoel, goed is goed, hè?
2: Ja, want ik ben dankbaar. Ik denk dat ik namens de jongens mag praten. Dankbaar hoe alles is gegaan. Ja. En we hebben mooie successen gehad. En ups en downs hebben wij ook gekend. Ja. Maar dat heeft je ook gevormd. Dus ik zou niks veranderen.
4: Er zijn natuurlijk met bepaalde... Nou. In het begin waren we heel bleu. We wisten niet zo goed hoe de business werkte. En dan had je wel eens... iemand die onze zaken voor ons deed, die ons dan die het niet goed deed. Mm-hmm. Dus,
2: maar daar hebben we ook weer van geleerd, toch?
4: Daar leer je van. Dus als je dat kon veranderen, dat je wat meer know-how had over hoe alles werkt, over de business, dat was mooi geweest. Ja. Maar voor de rest is alles heel organisch gegaan.
1: Ik zie het helemaal niet aan jullie, maar jullie zijn natuurlijk wel wijzer geworden.
4: Hè? Ja, we zijn een stuk wijzer.
1: Hey, wat betekent het 90's persoonlijk eigenlijk voor jullie?
4: Ja, mooi.
2: Ja.
4: Vibes, gezellig.
3: Je bedoelt qua onze carrière?
1: Nee, gewoon voor jullie persoonlijk. Ja.
3: De jaren 90, ja. In die jaren werd er nog echt muziek gemaakt.
1: Ja.
3: Als ik het vergelijk met de muziek van heden ten dagen... Mm-hmm. Dan is dat toch wel een groot verschil. Hoor.
1: Ja. En dan zie je dus ook weer terug, want jullie hebben nog steeds een grote schare fans.
2: Ja.
3: Godzijdank.
2: Ja. En dat is altijd leuk, want Sam zei het laatst ook. Dan komen de moeders met hun kinderen en de kleinkinderen.
1: Ja.
2: Dat is gewoon te gek.
1: Ja.
2: En in die tijd mag ik ook wel zeggen, wat ik wel mis uit die 90's, dat zijn die discotheken. Vroeger had je zoveel clubs en
1: lekker
2: dat
1: die vrouwen
2: meer,
1: die een tas in het midden van de dansvloer leggen.
2: Ja,
4: jij was er ook.
1: Ik was er ook bij.
2: Dat hebben we helaas niet meer.
1: We kunnen blijven lullen over de muziek, maar laten we vooral genieten van de muziek. Hier is Gordon & Replay en Never Nooit Meer.
4: Yes.

0: De mannen van Replay bij Radio Rijnmond.
1: Ja.
0: En weet je wat ze gaaf vinden? Terwijl deze plaat draaide, zaten jullie in Close Harmony gewoon mee te zingen.
2: Kreeg gewoon een liveshowtje, hè?
0: Ja, je kreeg gewoon een privé liveshowtje. Ja. En, nou ja, vrijdag 9 oktober komt steeds dichterbij.
2: Het is nog 11 nachtjes.
0: Een grootse reunieconcert in Ahoy. De naam is Vrienden voor het Leven. Er komen vrienden voorbij, hè? Gordon komt voorbij. Treintje Oosterhuis zie ik staan. Cecilia Rombly.
2: Ja.
0: Waanzinnig.
2: Ja, en nog een paar verrassingen.
0: Ja?
1: Ja, maar de grootste groep...
2: Nee, we gaan nog niet zeggen. Nee, we zijn nog een paar leuke verrassingen.
1: Nou, ik wil wel zeggen, de grootste groep vrienden die komen... dat zijn al die mensen die naast van ons van
0: het publiek, de fans.
1: Ja, met ons komen feesten.
0: Ja, waanzinnig. 9 oktober in Ahoy. Er zijn nog kaarten, zie ik.
2: Ja, nog een waanzinnig. Paar. Nog een paar. Ja. Zitplaatsen zijn uitverkocht. Alleen nog staankaarten.
0: Ja, lekker.
2: Dus wees er snel bij. Nogmaals, 11 nachtjes. En dan, ja, wij gaan gewoon het grootste feest. Het dak gaat eraf.
0: En het wordt geen afscheidsoptreden, toch?
2: Nee, sowieso niet. Nee, joh. Nee. Nou, misschien gaan we zeggen... Nog 30 jaar erachteraan
0: pakken. Jullie nemen het niet zo nauw met 30 jaar. Dus volgend jaar bestaan jullie ook 30 jaar. Komen jullie gewoon weer terug, toch?
2: Dat waren Samson.
0: Ja, hoe lang gaan jullie nog door?
2: Ja, gewoon... Ik denk totdat we gewoon niet meer kunnen zingen.
0: Ja.
2: Zingen, dat zullen we altijd blijven doen. Ja. Altijd. Klaar. Ja. Al zitten we later, als we 80, 90 zijn... en hopelijk leven we dan nog in een rolstoel... gaan we gewoon nog
0: met
2: zingen.
0: Met het karretje het podium opgeduwd.
2: Ja, maar dat maakt ons echt niet uit.
1: En we krijgen de energie van... en kijk, muziek is ons leven. We staan erop. We gaan ermee slapen. Mm. En we krijgen er energie van. En we vinden het nog hartstikke leuk. Dus blijf nog even doorgaan.
0: Ja, nou goed nieuws. 9 oktober. Ga die kaarten vooral in bemachtigen. Want
2: dank
0: het wordt echt een feestje down memory lane. Yes, prachtig muziek.
2: Yes.
0: En ook de nodige surprise acts.
2: Ja, sowieso.
0: Mag ik jullie hartelijk danken. De mannen van Replay.
2: Yes.
0: Ja, en het erge is, ik moet gelijk door. Want we zitten alweer bijna aan het einde van de uitzending. Erik Lemmers.
3: Hi.
0: We gaan het gelijk even hebben over wat er zometeen bij jou in de uitzending zit in Lunchbreak.
3: Ja, ik heb de 11-jarige Sarah Verbrugge aan de lijn.
0: Mm-hmm.
3: Zij heeft een ongeneeslijke spierziekte.
0: Ja.
3: En ze haalt daar geld voor op met de Stichting Voor Sarah. En zij heeft vanmorgen even gesproken met premier Jetten.
0: Wauw.
3: Over
0: dat is wel eervol.
3: De spierziekte in het algemeen. Ze zijn elkaar eerder een beetje tegengekomen.
0: Ja.
3: Daar is een actie. En toen zeiden ze, dit is te kort geweest. We moeten elkaar even wat uitgebreider spreken.
0: Ja.
3: Nou, dus ze is even gezellig.
0: Oh, wat goed zeg. Oh, ik ben benieuwd naar dat verhaal.
3: Ik ben ook heel benieuwd wat het heeft opgeleverd.
0: Ja, ja, precies. Dat is heel belangrijk, ja.
3: Ja.
0: En dan nog een ander onderwerp?
3: Lunchplaat? Of wil je
0: nou, nog een ander onderwerp. Wat kan ons schelen?
3: Even kijken... ik ga het nog hebben over een bijzondere rechtszaak. Daar is Ingrid Smits mee aan de slag. En dat gaat over Robin, die een wegpiraat is. Die heeft een vader doodgereden toen hij met hoge snelheid over de snelweg reed.
0: Ja.
3: En hij is later weer gepakt toen hij weer...
0: Over hardleers gesproken.
3: Weer over de
0: schrijf. Jongen. Ja. Ja, en dan de lunchplaat.
3: Ja, dat gaat over een feel-good gebeuren. De Marvel films ken je wel.
0: Ja, met al die superhelden erin. Ja.
3: Superhelden. Nou, ze waren er in Norwich. Daar was een vrouw die werd beroofd van haar handtasje... In de rij voor een nachtclub.
0: Mm-hmm.
3: En Batman was in de buurt. En die is toen met zijn vriendjes van de Fantastic Four... en nog iemand van wie ik de naam even niet weet... zijn ze achter die daden aangegaan.
0: In hun kostuum.
3: En hebben die daden dus te pakken gekregen. Batman is nog even een muur opgeklommen... waar die man het tasje op had gegooid.
0: Dat is iets meer voor Spider-Man, volgens mij. Maar,
3: het ging toch goed af, moet ik zeggen. Nou, hij was dus best jong, 25, dus dan kan dat gewoon. Maar hij kwam van een verkleedfeestje met zijn vrienden.
0: Ja.
3: En belandde dus in die beroving. En toen heeft hij meteen gehandeld. En toen zei hij, ik denk dat het goed is als iedereen een beetje
0: een Batman is. Oh, wat goed zin.

0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
1: Rouwkaart, kerst,
2: uitvaartpraat.
1: Bloemstuk, koets met paarden,
2: uitvaartpraat.
1: Koffie, cake, bitterballen,
2: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
0: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Het is maandag en dan wil je ook weer niet te veel gelul aan je hoofd hebben, toch? Daarom zometeen Elvis Presley en Junkie XL. Maar het nieuws gaat altijd voor. Hier is Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
12: Goedemiddag. Een 49-jarige vrouw uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Hendrik in de Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken, ontstond er een relatie met een man die PTSS heeft. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam, is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg. Ook de relatie is achter de rug. Een Rotterdammer is vannacht aangehouden voor het veroorzaken van een ongeluk op het vasteland in het centrum. Hij reed met zijn wagen tegen een tramhalte en sloeg daarna over de kop. Niemand raakte gewond, ook waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. De man is aangehouden door de politie. Hij is met een strafbeschikking weer weggestuurd. Dat houdt in dat de kans groot is dat het gaat om een boete, zegt een woordvoerder. Nederlandse automobilisten tankten in de eerste helft van het jaar vaker over de grens, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank, waarbij werd gekeken naar betalingen met bankpassen en creditcards in België en Nederland. Het aantal Nederlandse pinbetalingen steeg in deze landen met zo'n 20%. Dat leverde tankstations over de grens 25 miljoen euro extra op. De NB zegt dat het voor de hand ligt dat de hogere prijzen in Nederland als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten een rol spelen. Vanwege de grenstanken wordt er aan de Nederlandse pomp juist weer minder uitgegeven. De DNB zag een daling van 3% van het totaal aantal transacties. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidden die PV's tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas naar buiten gebracht. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps.

0: 5 mensen zijn aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt, soms wat zon, plaatselijke bui en 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. Tot morgen zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Er is een file op de A15 en dat is vanwege de werkzaamheden op de Zuurhofbrug. Rotterdam richting Europoort tussen havens 5500, 5700 en de Zuurhofbrug. Ja, het is vooral omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Dat weten we al langer. En je wordt via de vluchtstrook geleid en dat leidt af en toe tot vertraging. 2 rijstroken zijn namelijk dicht en het duurt daar nu 2 minuutjes langer om op je bestemming te komen. Dan de lunchplaat van vandaag. Wil ik draaien over 3 DC Comics en Marvel-helden in real life. In Norwich ging Batman namelijk achter een tasjesdief aan. Hij zag hoe in de rij van een nachtclub iemand er met de handtas van een vrouw vandoor ging. En samen met Mr. Fantastic en Poison Ivy wist hij de verdachte te pak te krijgen. Batman klom ook nog op een muur waar de verdachte de tas op had gegooid en bezorgde die terug bij de eigenaar. Deze echte helden dus kwamen van een verkleedfeestje en belanden toen in deze film. Welke lunchplaats wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen Elvis Presley en Junkie XL.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
7: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
6: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: Hey, Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Lunchbreak. Erik Lemmers.
17: Radio met een grote R.

0: Conversation, a little more action. Ja, dus eigenlijk geen woorden, maar daden, hè? Mooi begin van deze week, waarin we twee kaartjes van Feyenoord AZ voor je in de aanbieding hebben. Die wedstrijd wordt gespeeld op 10 oktober. En als jij in deze uitzending het deuntje hand in hand kameraden hoort, stuur dan via de Rijnmond-app die tekst naar ons. En dan doe jij mee met de loterij voor die kaartjes. En je wint meteen al een Feyenoord-sjaal. Mooi begin van deze lunchbreak. Leuk dat je erbij bent op maandagmiddag. Zometeen spreek ik de 11-jarige Sarah Verbrugge. Ze heeft vanmorgen een ontmoeting gehad met premier Jette. Waarom hij haar zo graag wilde ontmoeten, dat hoor je zo. De lunchplaat gaat over Batman, die de stad Norwich een stukje veiliger gemaakt heeft. Daar werd een vrouw beroofd van haar handtas, terwijl ze in de rij stond voor een nachtclub. Ja, en dat zag deze 25-jarige Batman. Hij kwam met een paar vrienden die ook verkleed waren als figuren uit Marvel-films of DC-comic-films. En ze zetten meteen de achtervolging in. Ze hebben de dader staande weten te houden. Ze hebben de politie gewaarschuwd. En die dader, of verdachte inmiddels, had de tas bovenop een muur gegooid, zodat het bewijs dus weg was. Nou, dat heeft hij Batman zelf eventjes achterhaald. Hij is op de muur geklommen als een ware held en heeft de tas teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Is dat even mooi? En dat allemaal omdat ze naar een verkleedfeestje waren gegaan. Welke lunchplaat past er bij deze heldendaad? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen Temper City met hun doorbraakhit. Eerst een, hit van Lisa Stansfield, waarin ze Barry White als fan binnenhaalde. Hij was er zo gek op dat hij met haar een duet heeft opgenomen van dat nummer. Maar zometeen hoor je het origineel.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: Temper City. Nou, met een hit in the making was dat op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Vanmorgen heeft het boegbeeld van de stichting Voor Sarah, de 11-jarige Sarah Verbrugge uit Dordrecht, een gesprek gehad met niemand minder dan premier Jette. Sarah heeft een ongeneeslijke spierziekte en die luistert naar de bijzondere naam Lama 2RD... waardoor ze afhankelijk is van een rolstoel of loopwagen. Om het onderzoek naar zeldzame spierziekten zoals die van Sarah te stimuleren is de stichting opgericht. En ze is daarnaast ook kinderambassadeur van Spieren voor Spieren. En zo heeft ze premier Jette al een keer ontmoet tijdens een radio-uitzending. De twee spraken toen af dat ze elkaar wat uitgebreider wilden spreken. En dat is vanmorgen gebeurd. Sarah, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Er zijn niet veel kinderen die kunnen zeggen dat ze Rob Jette wel vaker ontmoeten. Maar jij wel, hè? Hoe was het?
1: Ja, klopt. Het was heel leuk.
0: Ja, wat heb je allemaal met hem besproken?
1: Ik heb 5 punten verzameld van mensen met een zeldzame ziekte. En die 5 punten heb ik met hem besproken.
0: Jeetje. En maar hoe begint zo'n gesprek? Krijg je eerst wat te drinken? Waar heb je elkaar ontmoet? Waar ben je naartoe gegaan?
1: In het ministerie.
0: In het ministerie? En nou, dan ga je daar zitten en dan?
1: Nou, dan eerst hadden we gewoon een gesprekje hoe het ging en over school. En toen heb ik de 5 punten aan hem laten zien.
0: En wat was het belangrijkste daaruit? Wat is nou het belangrijkste wat jij hem hebt laten zien of met hem besproken hebt?
1: Toegankelijkheid en dat je overal aan mee kan doen. Bijvoorbeeld in Nederland zijn er heel veel stoepjes. En het onderzoek naar zeldzame ziektes.
0: Juist. Dus jij wilt dat het allemaal toegankelijker is. Wat dan toegankelijker? Bijvoorbeeld het zwembad of dat soort dingen?
1: Ja, dat bijvoorbeeld. En ook heel veel in restaurants zijn dan heel veel trappen naar de wc's. Of heel veel hoge drempels waar je dan over moet.
0: Ja, dus als je ergens naartoe gaat, dan moet je eigenlijk eerst helemaal gaan uitzoeken of je daar wel kan komen.
1: Ja, klopt.
0: En wat heeft de premier daarover gezegd?
1: Dat hij het door gaat geven aan het ministerie over zorg. En daar gaan ze dan over praten.
0: Ja, en denk je dat er wat gaat gebeuren?
1: Ja, ik hoop het wel.
0: En wat vond je van de premier zelf? Hoe was hij? Wat vond je van hemzelf?
1: Ik vond dat hij heel aardig was. En hij zei ook dat hij er iets mee ging doen.
0: Nou, en dat klonk wel oprecht.
1: Ja, zeker.
0: Hé, gelukkig. Nou, dat klinkt dus goed. Dat heb je goed gedaan dan. Vond je het spannend?
1: Ja. Ja, aan het begin wel een beetje, maar daarna niet meer.
0: En dat kwam misschien doordat hij je gewoon gerust stelde?
1: Ja, klopt.
0: Nou, wat fijn. Wat leuk. En
1: ja.
0: Heb je nou ook een afspraak gemaakt om nog eens vaker met hem te praten?
1: Ja, hij komt misschien op zeldzame ziektedag, want dan bestaat onze stichting 10 jaar. En anders gaat hij een filmpje inspreken.
0: Oh, wauw. En wanneer is dat, die zeldzame ziektedag?
1: 28 februari.
0: 28 februari. Nou, die gaan we met een rode cirkel in de agenda zetten. Ik hoop dat hij er dan is, want het zou natuurlijk prachtig zijn als jij hem daar kan laten verschijnen wat dat betreft. Maar alvast een heel mooi resultaat. Bram, jouw vader is ook bij, hè? Mag ik die ook nog even spreken?
1: Ja, klopt.
0: Super, dankjewel, Sarah. Hallo, Bram.
2: Hoi.
0: Nou, vertel eens, hoe is dit geweest?
2: Ja, het was een hele bijzondere ervaring. Zeker voor Sarah, maar zelfs ook voor mijn vrouw en mij.
0: Ja.
2: Het was heel leuk om mee te maken. Hij was erg gastvrij. Hij nam ook alle tijd. En hij was ook gewoon heel prettig, zeg maar, hoe hij met Sarah omging. Hij hielp haar bijvoorbeeld. Sarah gebruikte een loopwagen om te bewegen en overal te komen in plaats van een rolstoel.
0: Mm-hmm.
2: Maar daar hielp hij haar uit en dan gaf hij haar een handje en dan een paar stapjes naar een stoel. En hij was erg zorgzaam ook. Dat vond ik zelf heel mooi om te zien.
0: Ja.
2: Maar het allerbelangrijkste inderdaad, we hebben echt wel die punten goed aan hem kunnen vertellen. Dan nam hij de tijd voor om naar te luisteren. Hij reageerde overal op. We hebben hem gevraagd van, kunt u iets beloven wat u inderdaad dan gaat doen? En hij gaf op al die punten gaf hij ook een antwoord van, nou, hier op dit punt zijn we hier mee bezig en op dat punt zijn we daar mee bezig. Dus het was een erg vruchtbaar gesprek.
0: Nou, wat fantastisch. En supergoed dat hij ook aan de lijf eigenlijk heeft gezien wat dan het probleem is met toegankelijkheid. Hè? Door haar te helpen om uit de stoel te komen. Dan zie je dus dat een stoepje, dat al een enorme obstakel kan zijn.
2: Ja, klopt. Het was heel toevallig en grappig. Een beetje grappig, want het is nooit grappig als iemand valt. Maar vlak voor ons ging er iemand naar binnen. En dat was ook echt bij het ministerie in Drempel. En die dame viel daarover gelukkig niet hard. En vervolgens zeiden we wel van, ja, kijk, zelfs hier zijn drempels. En Sarah moest daar ook echt overheen geholpen worden. En dat merk je gewoon letterlijk en figuurlijk in de hele maatschappij. Maar we hebben wel veel meer dan alleen die drempels besproken, hoor. We hebben natuurlijk ook de strijd met de WMO besproken. Heel veel gezinnen voeren gewoon jaarlijks en soms zelfs halfjaarlijks een strijd om de juiste hulpmiddelen. Die hebben ze gewoon nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij.
0: En dan moet je iedere keer weer toestemming voor krijgen om dat te krijgen. Ja.
2: Ja, en bewijzen dat je dat nodig hebt. En dat is eigenlijk echt een zorg.
0: Als je chronisch ziek bent en je weet dat het gaat nooit veranderen, ja, dan vraag je je af waarom dan eigenlijk.
2: Inderdaad, in het geval van Sarah bijvoorbeeld weten we gewoon dat het een chronische spierziekte is. Dus ja, je kan eigenlijk ook gewoon voor jaren vooruit dit soort dingen plannen. Maar dat mag niet. Ieder jaar moeten wij als ouders opnieuw bewijzen dat ze dat nodig heeft. En dat zijn wij niet alleen, dat zijn talloze ouders. En dan komt er nog bij dat er in heel veel gemeenten grote verschillen zijn. We hebben als voorbeeld een rolstoelbus om Sarah overal naartoe te brengen. En een andere familie heeft die ook. En nog een derde familie. We hebben met elkaar even vergeleken. De eerste familie kreeg 60.000 euro van de WMO voor een rolstoelbus. Wij hebben 10.000 euro gekregen om een lift in die bus. We hebben zelf een bus moeten aanschaffen. Mm-hmm. Maar we kregen 10.000 euro om er een lift in te bouwen. En de derde familie kreeg helemaal niks. Dat werd afgewezen.
0: Dus er is gewoon sprake van willekeur. Omdat dat gemeentelijk wordt beoordeeld, hè, dat soort dingen.
2: Klopt.
0: Dus elke gemeente kan daar een ander beleid invoeren. Ja, dat is bijzonder. Nou, de Stichting Voor Sarah, we kunnen het zelf vinden op internet. En we houden die datum in februari houden we in de gaten voor de nieuwe ontmoeting weer met premier Jette misschien wel. Dankjewel, Bram.
2: Dank u wel. Fijne middag.
0: Jij ook. Zometeen.

0: Paul McCartney and the Wings, Live and Let Die. Het is 12:30, je luistert naar Lunchbreak. Op Radio Rijnmond. De files, daar is nog steeds één probleempje. En dat is rond de Schuurhofbrug. Je weet dat daar het wegdek in slechte toestand is. Richting Europoort, Stavers, 5500, 5700. En de Schuurhofbrug wordt het verkeer geleid via de vluchtstrook. En er is één minuutje vertraging. Ed Alders, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik, een hele goede middag.
0: Hoe gaat deze dag verder lopen? Het is volgens mij een mooie temperatuur weer die we bereiken. Maar het zonnetje
1: heb ik
0: nog niet gezien.
1: Ook niet?
0: Okay. Nou, nog niet zo
1: veel. Hier toch wel, nee, niet veel. Maar toch met regelmaat was die eventjes te aanschouwen, zeg maar. Er is ook nog een buitje gevallen vanochtend. Het is inmiddels trouwens al 21 graden in de regio. Dat is ook gelijk de maximumtemperatuur. En nu wordt de bewolking dikker vanuit het zuiden. En dan gaat er ook voor enige tijd even wat regen vallen in een deel van de regio. Af en toe gaat het regenen. Er komt echt wel een pluk even aan met wat nattigheid. Ja, ik moet zeggen dat de weermodellen op dit moment ook wel wat moeite hebben om het huidige weer te berekenen. Gisteren zag het ernaar uit dat het allemaal meer op zee bleef liggen. Nu komt het allemaal toch wat oostelijker, dus ziet het er allemaal net wat minder uit dan gedacht, zeg maar. Achter dat neerslaggebied, zeg maar, ja, daar kan soms de zon weer even tevoorschijn komen. Maar ja, kan er ook weer een bui vallen voor vanavond. En later op de avond bestaat er dan ook weer kans op onweer. Mogelijk. De temperatuur dus 21 graden. Die zakt vannacht naar een graad of 15. En wat ook opvalt, er staat maar heel weinig wind. Ja, en morgen ziet er goed uit, Erik. Het wordt een mooie dag met in de loop van de ochtend en morgenmiddag veel zon. Het blijft overal droog. Ja, en het wordt dus zomers warm, hè. Een beetje toch wel achterlijk voor de tijd van het jaar. Want het wordt 25 graden maar liefst. Dus we krijgen echt wel een dag morgen die had je zomer niet zou misstaan.
0: Niet te geloven. En ik begrijp dat er twee dagen, tenminste, dat had ik het idee.
1: Ja, we krijgen inderdaad twee dagen met warm weer. Dat geldt ook voor woensdag. Dan wordt het een graad of 24. In de ochtend dan de meeste zon. Maar in de middag neemt de bewolking toe vanuit het westen. En dan eind van de middag of anders in de avond gaat het regenen. En die regen hangt dan weer samen, zeg maar, met het binnendringen van minder warme lucht. Ja, dat kan ook natuurlijk niet anders. En dat betekent voor de nacht naar donderdag. Donderdagochtend eerst regen, maar donderdagmiddag komt de zon er weer wat vaker bij. Misschien nog een bui, maar het kan nog steeds 21 graden worden. Dus ja, het blijft voorlopig toch wel wat aan de warme kant. Normaal is het begin oktober 16 graden in de middag.
0: Niet
1: dus we leven
0: geloven.
1: Echt ver boven onze stand.
0: Nou, precies. Dus twee cadeautjes deze week. En de rest van de dag is het ook aangenaam qua temperatuur. Dankjewel,
1: zeker,
0: Ed.
1: Zeker, ja.
0: En ik hoor jou morgen weer. Nu Dave Data, maar met hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. Een 49-jarige vrouw uit Molenland is tot rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie en had de cliënt instemming gegeven. De vrouw werkte in een begeleid wonenvoorziening in Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond er een relatie met iemand die met PTSS. De twee hadden ook seksueel contact. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam, is de vrouw op staande voet ontslagen. Zij werkt niet langer in de zorg en ook de relatie is voorbij. Bijna 9 op de 10 long-covid-patiënten wordt nooit meer helemaal beter. Dat blijkt uit onderzoek van het Frisius MC en het UMCG in Groningen, meldt Omroep Friesland. Voor het onderzoek zijn de afgelopen 3 jaar 1200 patiënten gevolgd. Deze onderzoeker vindt de uitkomst erg frustrerend, maar geeft de moed ook nog niet op.
3: Je hoopt natuurlijk, en dat hoop je denk ik als dokter altijd, dat je mensen goed begeleidt, dat je iets voor ze bedenkt dat ze beter worden. En als dan maar 12% van jouw patiëntengroep echt herstelt, ja, dan vind ik dat heel erg weinig. Dus de maatschappelijke impact van deze patiëntengroep is zowel voor henzelf als voor de werkgever, als voor iedereen eigenlijk echt ontzettend groot.
2: En chocoladeliefhebbers konden gisteren hun hart ophalen in Zutphen. Voor de 22e keer stond de binnenstad in het teken van het Chocoladefestival met chocolatiers uit binnen- en buitenland. En die hadden soms de meest aparte combinaties meegenomen.
4: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas, een gekarameliseerde witte chocola en zwarte bessen met viooltjes.
5: U gaat voor de pure chocola?
6: Ja, voor de pure, ja.
7: Ja, heel veel chocola.
4: We hebben ook een nieuwe vegan chocola, als je die wilt proeven.
8: Is er zoiets als te veel chocola?
9: Ja, voor mij niet.
10: Moet wel kwaliteit zijn, want anders lust ik het niet.
4: Wil je ook proeven?
2: Ja, de camera,
0: niet te geloven.
2: Ja, de cameraman van Omroep Gelderland die lustte er ook wel eentje.
0: Dus. Ja, precies. Ik hoorde tussendoor wat kraken.
2: Ja.
0: Dat klinkt allemaal heel bijzonder, zeg. Stilton met de rode port chocolade.
2: Ja, Veel succes.
0: Dankjewel, Dave.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: Direct komt eraan, maar eerst muziek van Hart.
5: Radio met een grote R.

0: Over een vluchtige ontmoeting zong deze vrouwenband Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You op Radio Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, Batman Returns zou je het kunnen noemen, deze film. Maar dan in real life, want het was iemand die uit een verkleed partijtje kwam, gekleed als Batman, die zag dat in de rij voor een nachtclub een meisje werd beroofd van haar tas, of een vrouw. En hij ging achter de diva aan samen met twee verklede vrienden. Hero, Enrique Iglesias, Peter, we gaan er meteen een hup in. Marcel Bad Dance van Prince. Jan, Arie en Peter zeggen Batman's Theme, 1966, van Neil Hefti. Ad, Peter en Wilkom die willen horen Heroes van David Bowie. Guido, Hero van Mariah Carey. Heroes and Villains van Beach Boys, zegt K. Ben zegt Feel Like Flying, Raccoon. Ja, dat is wel mooi met die mantel. Trudy, Corrie en Cor. Annie, hou jij mijn tas hier even vast? Miggy en Ruud, Thief, Golden Earring. Of I Was There When It Happened van Johnny Cash. Sabine, Heroes, man Zelmerleu. En Luc zegt Batman van The Who. Regina zegt ook Superman van Laurie Anderson. Allemaal mooie suggesties. Heb jij er nog eentje om eraan toe te voegen? Doe dat dan via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen een opmerkelijke rechtszaak. Nu eerst direct How My Heart Was Won.

0: Direct. Je luistert naar Lunchbreak, terug van weg geweest. Opmerkelijke zaken. De rubriek waarin Ingrid Smits ons elke maandag even meeneemt naar de rechtbank. En deze keer zit de 35-jarige Robin in de beklaagde bank. Goedemiddag, Ingrid. Wie is Robin?
1: Goedemiddag. Ja, nou ja, Robin kan je het best omschrijven als een wegpiraat. Hij heeft in 2020 een man doodgereden op de A13. Hij reed toen 168 kilometer per uur toen hij iemand raakte. En hij mocht eigenlijk 50, want er was daar een ongeluk gebeurd. En op de matrixborden stond 50. Maar Robin die zei, ja, ik wilde mijn hoofd leegmaken. Ik stapte in mijn auto en hij gaf dus plankgas. Hij zag die matrixborden niet. En ja, op die A13 was een ongeluk gebeurd. Er was iemand uitgestapt om te helpen. En deze man, een vader van twee hele jonge kinderen, die werd dus geraakt en kwam ter plekke om het leven.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja, en nu zit Robin weer voor de rechter. Dit was dus in 2020, 6 jaar geleden. Hij is een tijd zijn rijbewijs kwijt geweest. Maar dit jaar in juni werd Robin weer betrapt. Toen reed hij 200 kilometer per uur op de snelweg waar hij 100 mocht.
0: Jeetje.
1: Dus ja, heeft deze man van zijn celstraf. Hij heeft celstraf gekregen.
0: Heeft
1: en hij was
0: ervan
1: een tijd
0: geleerd?
1: Zijn rijbewijs kwijt. Ja. Maar heeft hij ervan geleerd? Nou, er was eigenlijk heel weinig van te merken.
0: Oh.
1: Robin is was niet zo'n prater. En dat was eigenlijk wel jammer voor de zaak, want hij had ook geen advocaat. Maar er kwam dus heel weinig tekst uit en hij zei alleen maar, ja, het was dom, ik had het niet moeten doen en ik heb er heus wel wat van geleerd. Dat was eigenlijk zijn verweer.
0: Oh, jeetje, zeg nou.
1: Er zat geen berouwvolle man in de rechtszaal die zich kapot schaamde.
0: En wat?
1: Het was echt heel ijzig eigenlijk wat er gebeurde.
0: Ja, en wat vond de rechter daarvan?
1: Ja, je kon echt merken dat de rechter geïrriteerd was. En die zei ook tegen Robin van, ja, ik snap hier niks van. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk wat hij had gedaan in 2020. Ja, en dan er zo bij zitten en opnieuw alle risico's van de wereld nemen op de snelweg. Ja, de rechter kon er met zijn verstand niet bij.
0: Nee, dan komt de strafeis. Wat was die strafeis van de officier van justitie?
1: Ja, de officier van justitie was heel fel. En die zei van, ik vind het belachelijk dat u hier weer zit. En ze eiste 80 uur taakstraf en 7 maanden nu zijn rijbewijs kwijt.
0: Ja, en wat zei de rechter daarvan?
1: Ja, vaak zijn uitspraken van rechters, dan doen ze ietsje minder dan de officier van justitie heeft geëist. Maar in dit geval zei de rechter, nee, ik vind die strafeis te licht. En het werd 100 uur taakstraf en 1 jaar zijn rijbewijs kwijt. Dus op beide fronten kreeg Robin een schepje bovenop.
0: Nou, dat is opmerkelijk inderdaad. Maar ja, het klinkt alsnog natuurlijk niet als heel veel, hè? Voor iemand eerder iemand heeft doodgereden en daarvan zou moeten hebben geleerd en weer in de fout gaat.
1: Ja, verkeerszaken zijn altijd best wel emotioneel. Dat komt omdat de straffen echt stukken lager liggen dan wanneer je bijvoorbeeld iemand met een pistool overhoop schiet. Zo staat het nou eenmaal in het wetboek. En je hebt het nu ook weer bij die man die die 3 kinderen en de schooldirecteur heeft doodgereden in Zeeland. Hè. Die mag zijn proces in vrijheid afwachten.
0: Ja.
1: Daar lopen de emoties ook heel hoog op. En als je zo iemand bent verloren in het verkeer, verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar we moeten het doen met de straffen die in het wetboek staan.
0: Het heeft een hoog onrechtvaardigheidsgehalte, maar ja, het is natuurlijk niet het wapen waarmee je met voorbedachte raden de straat op bent gegaan. Dat is dan de straf.
1: Nee,
0: strafverschil.
1: De crux is, was er opzet in het spel?
0: Ja.
1: Kijk, als je heel hard in een auto rijdt, dan neem je wel risico, maar je hebt niet de opzet om iemand dood te rijden.
0: Nee, precies.
1: En dat is het grote verschil, even in een notendop. Hè.
0: Ja.
1: En bij Robin was er natuurlijk nu niemand overleden, maar als je naar zijn verleden kijkt, waarin dat wel is gebeurd, dan denk je, deze man moet toch geleerd hebben van zijn fouten. Hij gaat niet weer zo over de snelweg scheuren.
0: Inderdaad.
1: Nou ja, voorlopig kunnen we hem ook niet op de snelweg verwachten.
0: Nee.
1: Want dat rijbewijs is hij een jaar kwijt. En aan het eind van de zitting zei hij, oké. En daarna liep hij zonder te groeten. De meeste mensen zeggen nog tot ziens of tot niet meer ziens tegen de rechter of zo. Nee, Robin Kuijer stil de rechtbank uit. En
0: We hopen dat het komend jaar hem dan toch nog een beetje tot inkeer brengt wat dat betreft. En dat hij een beetje snapt waarom dit gebeurt.
1: Dat hopen we ook.
0: Dankjewel, Ingrid.
1: Graag gedaan.
0: Zometeen dan een lunchplaat, maar eerst nog even een aanlopertje ernaartoe. Een lekkere van Simply Red. Something Got Me Started.

Nothing Got Me Started, Simply Red op Radio Rijnmond. Ja, en dan tijd voor de lunchplaat. Wat gaan we nou draaien voor die held in zwarte mantel met twee vrienden erbij, die de vrouw haar tasje terugbezorgde waarvan ze beroofd werd in Norwich. Hij werd heel vaak genoemd en daarnet kwam die ook weer binnen via een appje. Dus het wordt deze, David Bowie. En Heroes.

0: David Bowie en Heroes, de lunchblad van vandaag, aangevraagd door Marcel, Ad, Peter en Wilkum. Iedereen bedankt voor het insturen van zijn of haar suggestie. Zometeen nog prijzen winnen hier op Radio Rijnmond, onderhand met de platenlepel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3%

0: bellen. Bel 010-307-4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
2: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
12: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Veel artiesten hebben het geprobeerd de sound van Motown te laten herleven. Phil Collins wilde niet per se terug naar de jaren 60, maar wel die sfeer laten herleven. En dat is een prima geluk met de hit die je zo hoort. Je zou zelf denken dat hij uit de jaren 60 komt. Maar eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
13: Goedemiddag. De steekpartij van gisteravond aan de Hoornaarstraat in Hellevoetsluis had een beroving een paar uur eerder als aanleiding. Dat zegt de politie. In de zaak is al niemand opgepakt. Gisteren rond 6:30 werd een 19-jarige jongen op de Trembaanstraat aangevallen door 2 anderen. Ze sloegen hem en eisten zijn telefoon. Een paar uur later ging een 21-jarige man, een bekende van het slachtoffer, op bezoek bij de 2 van de beroving. Maar die werd op zijn beurt gestoken. Daardoor deed de politie afgelopen nacht ook 2 invallen. Daarbij werden de verdachten niet aangetroffen. Een 49-jarige vrouw uit Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid woonvoorziening in Ambacht. Kort nadat ze daar kwam werken ontstond er een relatie met de man die PTSS heeft. De 2 hadden ook seksueel contact. Toen de relatie een paar maanden later uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet langer in de zorg en ook hun relatie is voorbij. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. In de meeste gevallen leidt een PV tot een boete. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze drugs bij zich hadden voor heling of omdat ze nog straffen open hadden staan. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft zwaar letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp terecht. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de valpreventieweek, waarin ouderen advies krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Dat kan helpen om een val te voorkomen. Ook fitte mensen zouden daar baat bij hebben. Dan nog het weer bij

0: ons in de regio. Het is een dag met bewolking, soms wat zon, plaatselijk een bui, 21 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen flink wat zon, droog, warm voor de tijd van het jaar. En het wordt morgen 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
1: En jij kan winnen een lunchbag. En als je die lunchbag hebt, is dat ook meteen je toegangskaartje voor de loterij van aanstaande vrijdag voor een lunch met twee. Eén van de vijf winnaars van deze week die gaat die lunch winnen. Dus, heel simpel, welke hit draai ik hier achterstevoren?

0: is dat lepel 1 Tina Turner, When the Heartache is Over? Lepel 2, Cher met Believe? Of lepel 3, Anastasia and I'm Out of Love? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen Phil Collins.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak. Erik Lemmers.
15: Radio met een grote R.

0: Love don't come easy, oftewel you can't hurry love. Welkom bij Lunchbreak op Radio Rijnmond, waarin je een Feyenoord-sjaal kunt winnen en een lunchbag. Blijf ervoor zeker luisteren. En als je in de schuur kijkt en je ziet daar weer die fiets staan, die al een tijdje stof aan het vangen is, blijf dan zeker luisteren, want er is een moeder die hem goed kan gebruiken. Hoor je zo van Linda van de Rotterdamse Uitdaging. Daarover dus straks meer. En de mogelijkheid om die lunchbag te winnen is nu.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ik heb er dus weer eentje voor je klaarstaan. Een lunchbag kun je winnen. En als je hem vandaag wint, dan doe je ook vrijdag automatisch mee voor de loterij om een lunch voor twee personen in een restaurant hier in de buurt van Radio Rijnmond. Welke hit draai ik hier achterstevoren?

klinkt lekker, maar wat is het nu? Lepel 1, Tina Turner, When the Heartache is Over. Is het op lepel 2, Cher met Believe? Of lepeltje 3, Anastasia en I'm Out of Love? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen ga ik één van jullie bellen. De mensen die het goede antwoord geven in ieder geval. Straks spat het verlangen van je radio, of eigenlijk rockt. Want de Kaiser Chiefs die bezingen die ene vrouw, je hoort hem zo. Maar eerst Ella Langley met een wereldwijde favoriet. Of doen we het precies andersom? We doen het precies andersom. Straks die wereldwijde favoriet van Ella Langley staat werkelijk in elke hitlijst van elke stad hoog in de lijst. Iedereen vindt het leuk, Choose in Texas hoor je. Maar eerst de Kaiser Chiefs met dat grote verlangen naar die ene vrouw. En die heet Ruby.

0: het helemaal hoor. Wereldwijd. Choosing Texas hoorde je. Hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Oh, oké. Okay. Nou, je weet wat je moet doen, hè? Wij gaan wat anders doen.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En Yvonne de Keizer is aan de telefoon. Goedemiddag, Yvonne.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, dat klopt, hè. Wat ben je aan het doen?
2: Ik was net de vaatwasser even aan het schoonmaken.
0: Kijk, ja, dat is een goeie. Anders gaat ze stinken.
2: Juist, juist. Ja, ja.
0: Dus. En heb je een dagje vrij? Ben je de hele tijd vrij? Wat is je verhaal?
2: Ik heb wel AOW, dus ik ben vrij. En we hebben vanmorgen op onze kleinkinderen gepast om 8:00. Dus, en toen zijn we nog naar Barendrecht geweest. En nu zijn we thuis.
0: En wat heb je in Barendrecht gedaan?
2: We hebben nieuwe gordijnen gekocht, want we hebben een mooi appartement. En daar hangen nog geen mooie gordijnen. Dus we hebben even de rails opgehaald.
0: Oh, wow.
2: En nu wachten op de gordijnen. Dus.
0: Lekker. Hey, en dat kan 's morgens om... Dat kan 's ochtends, zou ik maar zeggen. Meestal zijn de winkels op maandagmorgen wel
2: dicht,
0: toch?
2: Ik had op internet gekeken. En daar stond dat ze... Dacht ik dat ze om 10:00 open waren. Was 11:00, dus nou, toen zijn we nog maar even een rondje macro gedaan.
0: Even gewoon voor de rest maar een beetje wat kopen op de koop toe. We nemen eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus, nou, lekker. Gewoon, dus je hebt je hele ochtend alweer rond. Dus dan is het nu straks tijd om even te relaxen, of niet?
2: Ja, nou, ik moet nog strijken. Oh. Of jij moet even komen.
0: Nou,
2: dat kan ook natuurlijk.
0: Dat is nou niet echt wat ik nou het allerleukste vind.
2: Nee, de meeste niet, hè.
0: Ik ben echt zo erg dat ik gewoon het stuk dat ik aan ga doen die dag strijk. Maar niet van tevoren alles ga zitten strijken, nee.
2: Oh, nou, ik wel.
0: Jij bent er een van de oude strijker.
2: Ja. Maar we vervelen ons nooit, hoor. Nee, we zijn nou, met pensioen, maar we hebben het prima naar ons zin. Dus.
0: Ik zou wat dat betreft die kledingkast van jou wel willen zien. Het ziet er waarschijnlijk schitterend uit.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ik heb alle maten hangen, want ik ben een jojo. Dus.
0: Oké, okay, dat weer wel. En dat, ja, dus ja. Je strijkt voor wat dat betreft sommige dingen die je een tijd lang niet aan zult hebben dan?
2: Ik strijk alles.
0: Nee, maar omdat je zegt, ik ben een jojo, dus je hebt soms maten die je even niet meer aan hebt dan.
2: Juist, ja. Maar nu gaat het weer goed, want ik ben 20 kilo afgevallen. Wow, dus het gaat weer goed.
0: Yvonne, dat is goed. Nou, dus heel goed, dan kan jij die lunchbag gebruiken, want daar kun je de dingen in doen die jij zelf wilt eten, omdat ze goed zijn voor je.
2: Kijk.
0: Dan hoef je niet bij iedereen vette hap te nemen.
2: Nee.
0: Maar nou, ja, ga je hem winnen? Ga je hem winnen? Dat is natuurlijk de vraag. Dus,
2: we hopen het.
0: Vertel het maar, wat hebben we gehoord?
2: Cher hoorden we. Dus.
0: Cher.
2: Mijn man zei ineens,
0: Cher! Ja! Nou, dat heeft je man goed, hoor.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Ja. Cher met Do You Believe, hè? Believe.
2: Ja.
0: En ja, doordat zij zo met autotune dat zong, dat was toen heel erg in om dat heel erg goed te laten horen, was het ook achterstevoren natuurlijk gewoon niet te missen, hè?
2: Nee, zeker niet. Er zitten die klanken in, hè?
0: Ja, je hoort het. En
2: ik heb de tv aan staan. Jij praat heel raar.
0: Oh, ik beweeg niet helemaal mee met wat ik zeg.
2: Nee, dat klopt.
0: Dit komt waarschijnlijk pas een minuut later bij haar binnen op tv. Maar ik zit dus een beetje gek te doen met mijn mond. Maar goed, Yvonne, ondanks dat zit je nu hier real-time in de uitzending. En heb je hem gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Eind van de week, hou je telefoon erbij. Wie weet bel ik je nog een keer.
2: Ja, is prima.
0: Succes met strijken.
2: En heb ik nu ook een sjaal gewonnen of niet?
0: Nee, want dat is hand in hand.
2: Oh.
0: Daar hadden ze net voor moeten appen. Hebben maar weinig mensen door. Maar wie weet morgen, joh. Of vanmiddag bij Afslag Rijnmond. Je kan er bij elk programma kan je die sjaal winnen.
2: Oh, fantastisch. Ja,
0: lekker blijven meedoen.
2: Mee. Ja, dat doen we zeker.
0: Helemaal goed.
2: Oké,
0: dag Yvonne.
2: Hey, fijne dag. Dag.
0: Ja, en dit is ook een fijn moment. Want nu mag ik hem draaien. Share and believe.

0: Danny Vera en The Wait was dat. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. En er is een file hoor op de A15 Rotterdam richting Europort, tussen de havens 5500 en 5700. En de Schuurhofbrug, daar nog steeds het wegdek in slechte toestand. Dat blijft wel even zo, maar het leidt ertoe dat je via de vluchtstrook moet rijden en twee rijstroken zijn dan namelijk dicht. En dat leidt tot een korte vertraging van 2 minuten. Vanmiddag enige tijd regen. Nou, het is hier boven het Lloydkwartier in ieder geval flink donker geworden, zal ik maar zeggen, zo'n beetje. 20 tot 21 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht ook plaatselijk een bui mogelijk met onweer. Later in de nacht kans op mist. Het koelt dan af naar 15 graden. In de loop van de dag flink wat zon, droog en warm morgen. En dan echt warm, 25 graden. En dat is zeker voor eind september veel te hoog voor het normaal. Martin van der Boog gaat dus hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Martin.
1: Ja, Erik. Ik heb net even gevoeld buiten. Ja. Even mijn hand uit het raam gestoken. Het regent inderdaad.
0: Het is bewezen.
1: Ja, het is bewezen. Een Rotterdammer van 19 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden... voor een dodelijk ongeluk 1,5 jaar geleden op het Toepad in de Rotterdamse wijk De S. Ook heeft de rechter hem een jarenlang rijverbod opgelegd. De jonge man had pas een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 kilometer per uur... Dan mag je 50 volgens mij, misschien maar 30, zou ook nog kunnen. Op de auto van een 33-jarige zwangere vrouw botste. En ja, zij kwam daarbij om het leven. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. Er zijn 5 mensen aangehouden bij die controle, onder meer omdat ze drugs bij zich hadden. En de aanleiding voor de steekpartij gisteravond aan de Hoornaarstraat in Hellevoetsluis was een beroving een paar uur daarvoor op de Trembaanstraat. Dat meldt de politie. En bij de steekpartij raakte een 21-jarige man gewond.
0: Nou...
1: Ja, vrolijke verhalen weer.
0: Nee, inderdaad, ja. En dan die regen erbij. Goed, het wordt beter. Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Yves Berendsen en daarvoor Solid Harmony.
2: Radio met een grote R. Oh, wow.

0: Solid Harmony, I Want You to Want Me. Je luistert naar Radio Rijnmond. Lunchbreak nog tot 2 uur vanmiddag. Heb je bij jouw bedrijf in april nieuwe stageplekken vrij en zoek je daar nog mensen voor? Luister dan zo meteen even naar de Rotterdamse Uitdaging. Dat is een netwerkorganisatie die allerlei dingen doet voor bedrijven en ook hulp vraagt van bedrijven die graag wat willen doen voor de samenleving met de winsten die ze bijvoorbeeld hebben gemaakt. En zij hebben er allerlei leuke dingen voor, waarmee je dus weer andere mensen helpt. Nou, in dit geval gaat het om leerlingen van Move Rotterdam die een stageplek zoeken. Zometeen hoor je er meer over. Nu Olaf ten Drijver aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Olaf. Want jij hebt mij geappt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En jij wilt wel naar Feyenoord, die wedstrijd, 10 oktober.
1: Ja.
0: Nou, je hebt de eerste fase doorlopen, want je stuurde een appje toen dat deuntje te horen was. En dat betekent dat jij in ieder geval de Feyenoordsjaal gaat winnen.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Dat is leuk, hè? Die gaat alvast naar jou toe. Ja, dus gefeliciteerd daarmee.
1: Dankjewel.
0: Ken jij Lionel Richie? Heb je daar wat mee met Lionel Richie?
1: Ik ken het wel, maar ik heb er niet zo heel veel mee.
0: Oké, waar heb jij wel wat mee? Met wat vind jij leuke muziek?
1: Ja, het algemeen niet zo'n... alles wel een beetje, maar...
0: Alles een beetje en van alles wat en van niks veel.
1: Ja.
0: Nou goed, Olaf, hartstikke goed. Ik heb nog wat te vertellen over Lionel Richie. Blijf lekker luisteren, maar in ieder geval leuk je te gesproken te hebben.
1: Dank je wel.
0: En gefeliciteerd.
1: Yo.
0: Ja, en wie weet dus in Afslag Rijnmond, hè, aan het einde van deze week, win je nog die 2 kaartjes. Ja, over Lionel Richie dus, die hebben we eerder beelden van laten zien. Dat hij in Missouri tijdens een concert een beetje te kwaad kreeg. Hij kreeg problemen, was zichtbaar, want hij moest gaan zitten. Hij loopt hier echt een beetje te zoeken, zo van, oh, ik ben aan het zingen, maar ik voel me helemaal niet lekker. Kom hier met die kruk. Dan ga ik daarop zitten, want een soort van buiten adem. Wat blijkt nou? Hij blijkt hartritmestoornis te hebben. Hij heeft 2 keer die problemen gehad tijdens een concert. En voor dat boezemfibrilleren is hij dus nu geholpen met een ablatie. En dan gaan ze met een kijkdingetje in de aderen via je lies gaan ze dan naar boven, naar je hart. Ik kan het vertellen, want ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan branden ze dus een aantal zenuwen weg, zodat de signalen eigenlijk nog maar via één zenuwbaan naar je hart gaan om te kloppen. Want dat hart krijgt dus allerlei signalen als je hartritmestoornis hebt. En gaat dan als gek alle kanten op kloppen. Ja, en dat kan tot paniekachtige situaties leiden. Dat gebeurde dus hier bij Lionel Richie in ieder geval. En hopelijk gaat deze operatie, deze ingreep hem helpen en is hij er binnenkort weer boven Jan. Hij is 77, hij maakt het nu goed volgens de berichten, maar hij zal dus enige tijd rust moeten nemen door die ingreep. Dan gaan we lekker muziek draaien en zo meteen met Rotterdamse Uitdaging praten. Eerst in excess, straks in excess, maar nu eerst Yves Berendsen. Verlangen heet dit.

0: In Excess, Never Tear Us Apart. Mooi nummer.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: Op Radio Rijnmond. De Rotterdamse uitdaging geeft jou de mogelijkheid om je mede-Rotterdammer te helpen. Altijd te vinden via een website en om de week je tijdens lunchbreak. En het gaat natuurlijk vooral om ondernemers. Daar is het netwerk speciaal voor opgezet. Die je dus kunnen helpen en kunnen bijstaan wat dat betreft. En kijken naar de oproepjes die dan op de website te vinden zijn. En ik bespreek met Linda van der Wind altijd 3. Eens in de 2 weken. En daar is ze weer hoor. Goedemiddag Linda.
2: Een hele goede middag. Wat fijn om hier weer te zijn.
0: Nou, en leuk om je weer te horen. Laten we meteen de koe bij de horens vatten. We beginnen met een stageplek. Dat zoeken leerlingen van een middelbare school, MOVE Rotterdam, vanaf april. En dat is nog niet zo makkelijk, geloof ik. Of wat?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Stageplekken, je zou het niet geloven met de huidige markt. Maar iedereen wil jonge mensen in dienst. Dus ondernemers, ik roep jullie op. We hebben allemaal gemotiveerde VMBO'ers, derde klas van de stichting MOVE. En die zoeken gewoon een toffe stageplek.
0: Ja.
2: Dus heb jij een stage, meld het bij ons.
0: Dat is heel mooi. Kijk, ja, het is nog, ze zijn hard nodig. Maar vaak vragen werkgevers dan weer om iemand die alles al kan. En dat werkt niet met een stageplek. Dan moet je het juist even leren, toch?
2: Iedereen moet een kans krijgen.
0: Vind
2: dat
0: ik
2: is eigenlijk het verhaal, ja.
0: Dan Annelies van Profila Zorggroep. Die is op zoek naar een goede fiets voor een van haar cliënten.
2: Ja, dat klopt. Zij helpen mensen die het gewoon even wat lastiger hebben. En die zoekt gewoon een goede tweedehands fiets. Dus dat kan is een vraag voor ondernemers. Maar heb jij als Rotterdammer gewoon nog een goede fiets in je schuur staan? Dat is een mooi moment om te denken, ik geef hem weg aan iemand die het goed kan gebruiken.
0: Nou, dat is een hele mooie. Ik weet zeker dat er iemand is die een werkloze fiets heeft staan in de berging. Nou, neem er gewoon afscheid van en zorg dat hij een tweede leven krijgt.
2: Precies.
0: Dat kan via Rotterdamse Uitdaging. Dat kun je vinden op de website en je kan onze appen natuurlijk. En dan hebben we ook nog jullie actie waar we het even over hebben. Die zorgt dat de zak van Sinterklaas bij meer kinderen gevuld is, daadwerkelijk met cadeaus. Hè?
2: Ja, dat klopt. We hebben dit jaar voor de tweede keer ons benefietdiner 010 op 5 oktober, komende maandag. Daar zijn ook nog tickets voor. Dus woon je in Rotterdam en wil je een bijdrage leveren aan de stad, koop een kaartje. Maar wij zoeken ook nog mooie of leuke veilingproducten. Nou Erik, misschien moeten wij daar ook nog eventjes zo over hebben. Want misschien heeft Rijnmond nog wel iets. Maar een ondernemer die zegt van joh, ik heb een leuke tegoedbon voor het een of het ander. Een hotelbon, een sieraad. Het maakt niet uit. Alles wat waarde heeft, en dat is soms al iets kleins, dat gaan wij veilen. En dat komt ten goede aan kinderen die via 4 speeltuinverenigingen in Rotterdam echt met Sinterklaas een mooi cadeau krijgen.
0: Nou, fantastisch. Dat wil je. Dus als jij mooie spullen hebt, iets moois van je bedrijf, iets wat een mooi ook voor een ander kan zijn, laat het weten en neem contact op met Rotterdamse Uitdaging. Kan via onze Rijnmond app. Druk op app ons. Wij gaan even kijken in de berg merchandising die we hebben. Dank je wel.
2: Dank je.
0: En dit is Foreigner, Cold as Ice.

Foreigner hoorde je met Cold as Ice. Ja, dat is een lekkere grote hit om weer eens terug te horen. Ik heb er nog eentje te gaan, ook een grote hit, maar dan van Katy Perry. Maar niet voordat ik je vertel wat we nog allemaal kunnen verwachten straks bij Olivier de Neve. Nou, dat is vooral lekker veel muziek de middag door. Eternal, Cameron Whitcomb, Rod Stewart, The Opposites en de Miami Sound Machine. En dan heb je pas het eerste half uur gehad. Dus dat wordt spektakel, oftewel firework. Ik wens je een hele fijne middag en tot morgen wat mij betreft.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven?

0: Meester Bakker-Ilje.
1: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
0: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meester Bakker-Ilje. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meester Bakker-Ilje.
1: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Straks gaan we de middag door met Olivier de Neve. Ik ben Martin van der Boogaert en van mij krijg je het nieuws. Een Rotterdammer van 19 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk 1,5 jaar geleden op het Toepad in de Rotterdamse wijk De Es. Ook heeft de rechter hem een jarenlang rijverbod opgelegd. De jongeman had pas een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op de auto van een 33-jarige zwangere vrouw botste en zij kwam daarbij om het leven. Een 49-jarige vrouw uit de gemeente Molenlanden is door de rechter vrijgesproken van seksueel misbruik van een cliënt in een zorginstelling. Volgens de rechtbank was er sprake van een liefdesrelatie met instemming van de cliënt. De vrouw werkte in een begeleid woningvoorziening in Hendrik Ido Ambacht. Kort nadat zij daar kwam werken ontstond er een relatie met een bewoner. De twee hadden ook seks met elkaar. Toen de relatie na een paar maanden uitkwam is de vrouw op staande voet ontslagen. Ze werkt niet meer in de zorg en ook de relatie is voorbij. De politie heeft vorige week 6 fatbikes in beslag genomen bij een grote controle bij de Erasmusbrug. In totaal zijn meer dan 200 processen verbaal uitgeschreven. De controle was vorige week, maar de resultaten zijn nu pas bekendgemaakt. De controle was gericht op maaltijdbezorgers, fatbikes en e-steps. Er zijn 5 mensen aangehouden omdat ze drugs bij zich hadden, voor heling of omdat ze nog een straf open hadden staan. Als je de komende dagen over de Botlekbrug wil, dan moet je rekening houden met storingen. Een onderdeel van de brug dat vorige week 3 keer een urenlange storing veroorzaakte moet namelijk nog worden vervangen. En Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer dat kan. Dat heeft niet alleen te maken met de levering van het onderdeel, maar ook met afspraken met het havenbedrijf. Reparatie betekent namelijk dat de brug tijdelijk niet omhoog kan en dat hogere schepen op de Oude Maas dan moeten wachten. En dan het weer, bewolkt vanmiddag en af en toe regen. Vanavond kan er ook onweer voorkomen. Het is nu ongeveer 21 graden. Morgen in de ochtend mogelijk wat mist. Maar als die is opgetrokken schijnt de zon. En dan kan het morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. Ik zie een file op de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. Die file is 5.

0: 5 kilometer lang, maar de vertraging valt wel mee, 4 minuten. En ook wat vertraging op de A16, 5 minuten om precies te zijn, Breda richting Rotterdam. En die vertraging is voorbij, want die file die vloept net van mijn scherm. Dus het is maar één filetje op de A15 bij de Zuurhofbrug.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijkmode.
6: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijkmode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: De middag door. Olivier de Neven.
17: Radio met een grote R.

zit een bijzonder verhaal aan vast aan dit nummer. Van Eternal, Angel of Mine. Want ja, het is dus niet alleen van Eternal. Er is ook een versie van Monica. En die werd ongeveer gelijktijdig opgenomen. Maar op het moment dat Monica haar versie opnam, was ze er totaal niet van op de hoogte dat er ook een versie van Eternal was, die zelfs al een jaar eerder was uitgekomen. Namelijk in 1997. En die versie van Monica kwam een jaartje later, 1998. En er was een soort deal gesloten tussen die platenmaatschappijen. Namelijk dat de versie van Eternal alleen in Europa en Afrika uitgebracht zou worden. Terwijl die van Monica dan in Amerika en Oceanië uitgebracht zou worden. Nou, dat is toch een bijzondere combinatie, moet ik wel zeggen. Nee, je hoorde dus de versie van Eternal, Angel of Mine. Goedemiddag en welkom bij De Middag Door. Een nieuwe week en ook een nieuwe De Middag Door natuurlijk. Nog één weekje onder mijn leiding. Ik ben Olivier de Neve. En daarna, geweest gerust, dan is Ronald van Oudheus er weer terug om in zijn vertrouwde armen te gaan liggen elke dag tussen 2 en 4 hier op Radio Rijnmond. Maar tot die tijd mag ik het dus nog doen met zometeen Rod Stewart, The Opposites, ABBA en Coldplay binnen nu en 20 minuutjes, pak een beet. Maar eerst nog deze geweldenaar, Cameron Whitcomb en Kingdom of

Leuk om deze eens te draaien, zeg. Want deze twee gasten, namelijk Willem de Bruin en Twan van Steenhoven, hadden rond 2010 allebei een solo-album uitgebracht. En dat ging best lekker. Maar ze wilden een gat dichten daarna, voordat ze weer met de Opposites verder gingen. Want zo heten ze samen. Toen dachten ze, weet je wat, we maken alvast even de Slapeloze Nachten EP. Ja, een paar liedjes erop, waaronder dus Slapeloze Nachten. En dat werd een ongelooflijk succes. Sterker nog, een van de meest iconische nummers die ze hebben uitgebracht. En ze hebben er nogal veel, hoor. De Opposites hoorde je dus bij Radio Rijnmond. Meteen naar Rod Stewart en Passion. En zometeen nog heel veel andere mooie muziek, hoor. Uit de jaren 80, 90 en van nu. Zometeen bijvoorbeeld Coldplay nog, Queen en Cat's Eye. Nou zeg, het is één groot genot hier op Radio Rijnmond. Met nu ABBA en Voulez-vous.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Radio met een grote R.

onwaarschijnlijke successen hebben deze vrouwen. Cat's Eye. Want ze zijn samengesteld via een talentenjacht. Uiteindelijk zijn er 6 meiden uitgekomen die samen een nieuwe girlband mochten vormen. Een beetje volgens het K-pop model. Je weet wel, die Koreaanse popmuziek waarin dat heel gebruikelijk is. Maar ja, het is zoveel succes en het is zo druk en het geeft ook zoveel druk dat inmiddels 2 van de 6 zangeressen uitgevallen zijn. Dus ze gaven pas een concert in de Ziggo Dome. En toen waren ze dus maar met z'n 4 in plaats van met z'n 6. Omdat er dus 2 het eigenlijk niet aankonden, ziek werden of in ieder geval zeer gestrest. En het voorlopig even voor moeten later erbij. Ja, toch ook wel weer treurig, hè? Dat is de schaduwkant van succes, zou je kunnen zeggen. Maar goed, het is wel een heel leuk liedje. Animal van Cat's Eye dus, hier op Radio Rijnmond. Met zometeen nog James Bay. Maar eerst Margriet Eshuis en Black Pearl.

Nederlands trots. Margriet Eshuis en Black Pearl. En zometeen nog meer Nederlands trots in het volgende uur van de middag door, hoor. Tussen 3 en 4 gaan we er gewoon nog lekker mee door. Met heel veel hits en ook wat obscuurdere dingen ertussendoor. Dat beloof ik je. Want dat is ook het leuke aan dit programma, hè. Zometeen eerst het nieuws van 3 uur. Word je even goed bijgepraat. En daarna neem ik het dus weer over met nog heel veel muziek. Dus blijf lekker luisteren. En ook naar James Bay en Best Fake Smile. No, you don't.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
7: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
6: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.

0: voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Hey, Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
9: Het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder de middag door met Olivier de Neve. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. Een Rotterdammer van 19 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk 1,5 jaar geleden op het toepad in de Rotterdamse wijk De Es. En ook heeft de rechter hem een rijverbod opgelegd van 5 jaar. De jongeman had pas een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op de auto van een 33-jarige zwangere vrouw botste. Zij en het ongeboren kind kwamen om het leven. De Nederlandse economie heeft door de uitzonderlijke hitte deze zomer ruim 9 miljard euro schade geleden. Dat meldt verzekeraar Allianz. Het kwam grotendeels door productiviteitsverlies. Want bij warm weer werken mensen vaak minder hard. En dat betekent bijvoorbeeld dat er minder snel wordt gebouwd. Ook andere landen werden hard getroffen door de extreme hitte. In heel Europa loopt de economische schade in de vele tientallen miljarden euro's. Op de Maasvlakte is gisteravond een lading cocaïne onderschept. Het gaat om een vrij kleine lading van 25 kilo. De drugs zaten verstopt in een koelcontainer. Het Openbaar Ministerie meldt dat de cocaïne uit Zuid-Amerika kwam. De lading is inmiddels vernietigd. Als je de komende dagen over de Botlekbrug wil, dan moet je rekening houden met storingen. Een onderdeel van de brug dat vorige week 3 keer een urenlange storing veroorzaakte, moet nog worden vervangen. En Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer dat kan. Dat heeft niet alleen te maken met de levering van dat onderdeel, maar ook met afspraken met het havenbedrijf. Reparatie van de brug betekent namelijk dat die tijdelijk niet meer omhoog kan en dat hogere schepen op de Oude Maas dan moeten wachten. En dan krijg je het weer bewolkt. Vanmiddag af en toe regen. Vanavond kan er ook onweer voorkomen. Het is nu ongeveer 21 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is opgetrokken schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En er is verkeersinformatie. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen een file van 5 kilometer. Bij Harmelen is 1 rijstrook dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk een file van 6 kilometer. En op de A15 richting de Europoort bij de Zuurhofbrug, daar staat 4 kilometer file. Je wordt daar, omdat die brug er nogal slecht aan toe is, over de vluchtstrook geleid. En dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. Een file van 11 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
12: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hey Raymond!
10: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Hey, Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De middag door. Olivier de Neven.
14: Radio met een grote R.

De tekst hiervan is geschreven door Bernie Taupin. Je weet wel, die schrijfpartner van Elton John. Die heeft de tekst hiervan geschreven en de muziek ja, door de band zelf. En nou, het is een nummer met een nogal omstreden geschiedenis. Want hij werd ooit gekozen tot het allerslechtste nummer dat ooit gemaakt is. Ja, ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik hoop jij ook niet, want anders heb je een vervelende 4 minuten net gehad. Starship uit 1985 en We Built This City. Goedemiddag en welkom terug. Nou, als je al denkt slechte muziek hier in dit programma, wees niet bang hoor. Er komt helemaal geen enkel nummer voorbij meer wat ooit tot slechtste nummer ooit is betiteld. Gelukkig niet zeg. Het zijn alleen maar goede nummers, vind ik dan in ieder geval. Met zometeen Frank Boeien, Diana Ross en de Supremes, Mark Ronson en Bruno Mars en Hilary Duff ook nog. Nou ja, het is weer een lijst waar je u tegen zegt. Mijn naam is Olivier de Neve en ik mag je daar doorheen slepen tot 4 uur vanmiddag en ook een beetje door je werkdag misschien wel op deze maandag 28 september. Waar we nu doorgaan met een beetje power in the house. Dit is Fontaine's DC en Marianne.

werd eerst al een succes voor Tammy Terrell en Marvin Gaye, die los van elkaar het in de studio zongen, maar uiteindelijk wel samen op een plaat terechtkwamen. Dat was in 1967. En 3 jaar later ging Diana Ross ermee aan de haal met haar Supremes, maakte er helemaal de eigen versie van en die werd weer een enorm succes. Overigens was dit nummer geïnspireerd, hè, Ain't No Mountain High Enough, door die grote, hoge skyscrapers in Manhattan. Want daar dachten ze aan, die songwriters, toen ze over mountains dachten, over bergen. Ja, is toch leuk om te weten, hè? En daarvoor Frank Boeien en Contact hier bij Radio Rijnmond in de middag door. Het programma met vooral heel veel muziek en weinig Olivier. En dat is voor sommige mensen ook een groot plezier. Dus daar ga ik ook snel weer mee verder. Zometeen Hilary Duff bijvoorbeeld nog. Barry Ryan komt eraan. En ook Crowded House is in de house. Maar eerst een inmiddels toch wel klassieker. Een moderne klassieker van producer Mark Ronson samen met zanger Bruno Mars. Dit is Uptown Funk.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

De gebroeders Finn zijn hiervoor verantwoordelijk. Neil Finn en Tim Finn, broertjes dus. En samen werkten ze aan dit nummer. Tim die schreef de refreintjes en Neil juist de coupletjes. Ja, ik vind dat een wonderlijke samenwerking. Meestal schrijven songwriters echt het samen. Hè? Dus de een bijvoorbeeld de muziek en de andere de tekst. Maar hier werd het dus gewoon in allerlei blokjes ingedeeld. Ik weet niet of je het ook kan horen aan het nummer. Laat het me maar weten als jou dat is opgevallen. It's Only Natural van Crowded House. Meteen naar Barry Ryan en Eloise. Zometeen nog de Judds hier in dit programma. Maar eerst de vrouw die ja, een van de allergrootste popsterren ooit is. En in ieder geval van dit moment. Daar kunnen we denk ik geen discussie over hebben. Taylor Swift brengt op dit moment nieuwe muziek uit. Maar deze is al een aantal maanden oud. Dit is The Fate of Ophelia bij Rijnmond.

Ja, we hadden net al broers in dit programma in de vorm van Crowded House. En nu een moeder-dochter combinatie, namelijk Naomi Judd en Wynonna Judd. Oftewel het legendarische country duo The Judds. Ja, toch wel heel erg mooi hoor. In de jaren 80 en 90 hebben ze veel hits gescoord. Waaronder deze Why Not Me, die hoorde je hier bij Radio Rijnmond. En als we het dan toch over iconische duo's hebben, daar staan er nu ook twee van klaar hoor. Zometeen afslag Rijnmond hier op deze zender tussen 4 en 7. Met nieuws, achtergronden bij het nieuws, ontzettend veel leuke muziek. En natuurlijk weer spelletjes hè, waar je prijzen mee kunt winnen. Waaronder de stripjockey, die is er natuurlijk weer van de partij. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Heel veel plezier met hen. En ik meld me morgen gewoon trouw weer om 2 uur stipt. Tot dan, fijne dag.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Voor wie even alles wil vergeten, voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment, onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk

0: zorgverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Het is nu 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met zometeen Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Martin van der Boogaard.
4: Een trambestuurder die betrokken was bij een ongeluk in het Oude Noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs. Zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning en raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt nu dat de trambestuurder de situatie verkeerd had ingeschat, maar sprak haar vrij van onvoorzichtig rijden. Een Rotterdammer van 19 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk 1,5 jaar geleden op het toepad in de Rotterdamse wijk De Es. Ook heeft de rechter hem een rijverbod opgelegd van 5 jaar. De jonge man had pas een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 kilometer per uur op de auto van een 33-jarige zwangere vrouw botste. Zij en het ongeboren kind kwamen om het leven. Op de Maasvlakte is gisteravond een lading cocaïne onderschept. Het gaat om een vrij kleine lading van 25 kilo. De drugs zaten verstopt in een koelcontainer. Het Openbaar Ministerie meldt dat de cocaïne uit Zuid-Amerika kwam. De lading is inmiddels vernietigd. Als je de komende dagen over de Botlekbrug wil, dan moet je rekening houden met storingen. Een onderdeel van de brug dat vorige week 3 keer een urenlange storing veroorzaakte, moet nog worden vervangen. En Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer dat kan. Dat heeft niet alleen te maken met de levering van dat onderdeel, maar ook met afspraken met het havenbedrijf. Reparatie van de brug betekent namelijk dat die niet meer omhoog kan en dat hogere schepen dan op de Oude Maas moeten wachten. Dan krijg je nog het weer, bewolkt, af en toe regen. Vanavond kan er ook onweer voorkomen. Het is nu ongeveer 21 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is opgetrokken schijnt de zon. En het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
3: En dan de verkeersinformatie.
5: Ja. Oh, nee, oké. Okay.
3: Zo,
5: ja,
3: daar is hij
5: hoor. Ja, that's my cue. De spits is inmiddels begonnen. De eerste files staan er al. De langste files op dit moment op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen. 11 kilometer, een vertraging van 10 minuten. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer, ook 10 minuten. En de andere kant op, Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Alblasserdam 12 kilometer, een vertraging van ongeveer 50 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech.
3: Goed zo, dan de eerste plaat in Afslag Rijnmond. Zullen we maar lekker stevig beginnen vandaag met deze lekkere plaat van Anouk.
5: Heerlijk.
3: Girl, girl, girl.
6: Afslag Rijnmond.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: De skilift halen is 1 ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan

0: dus iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey Remon!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
11: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: girl. Anouk. Ja, dit is echt de Anouk zoals ik haar het allerliefste hoor. Lekker stevig, lekker ruim. Goedemiddag, het is 9:10 minuten over 4. Het is maandagmiddag, het is 28 september. En daar zijn we weer. Ik kreeg net al een appje binnen. Het Dream Team is weer compleet.
1: Ja, dat zijn we. Zo voelt het wel, toch?
0: Ja, toch. We hebben elkaar lang niet meer gezien. Vandaag weer voor het eerst sinds een maand of zo, hè?
1: Ja.
0: Eerst was jij op vakantie, daarna ik op vakantie. Ja. Maar we zijn er weer.
1: Ja, hoe was je vakantie?
0: Ja, ik ben zo ver weg geweest. Helemaal naar Oudorp.
1: Je had wel lekker weer.
0: Ik had geweldig weer. En ik hou zo van Oudorp. Ik ben heel even de regio uit geweest.
1: Ja.
0: Voor het filmfestival in Vlissingen. Dat is het verste waar ik geweest ben in vakantie.
1: Oh, dus nou heerlijk ook.
0: Spectaculair was het niet, maar ik ben wel helemaal uitgerust opgeladen. En ik denk van ja, het wordt hoog tijd om weer samen wat te doen met Afslag Rijnmond.
1: Ja, precies.
0: Iedere werkdag tussen 4 en 7. Dat gaan we weer de komende maanden gewoon gezellig doen. Alles zit er gewoon nog weer in. Hè? Of hebben jullie dingen veranderd in de show?
1: Nee, ik zei tegen Walter en Olivier, je blijft af van ons programma. Nee hoor, dat hoef ik niet eens te zeggen tegen die jongens. Die zeiden gewoon, neem het over. En die hebben het stokje netjes aan elkaar overgedragen. En volgens mij Olivier ook weer netjes aan jou.
0: Ja, het is allemaal, de mannen hebben het prima gedaan.
1: Ja. En,
0: dan kun je ook echt met een gerust hart op vakantie.
1: Ja,
0: dat is zo fijn. En ik gaf de stripje ook in het al even een knipoogje.
1: Hij had je ook gemist.
0: Ja, zeker. En hij zei, hoe was je vakantie? En toen wou ik een verhaal beginnen. Toen zei hij, oh nee, ik moet nog even naar boven, want ik ben nog niet klaar.
1: Ja, je moet hem niet storen.
0: Hij is nog even druk.
1: Heel goed.
0: Goed. Nou ja, alles zit erin. Is er verder nog iets wat je nu kwijt moet aan ons? Of zullen we maar gewoon...
1: Laten we maar gewoon meteen beginnen.
0: Kim Wilde, You Came.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Teddy Swims. De nieuwste hit, Mr. Know-It-All op Radio Rijnmond. 12 minuten voor 4:30. We gaan ons bezighouden met dierennieuws. En het is echt minder leuk dierennieuws vandaag. Vanuit Schiedam. Er zijn al 300 de afgelopen dagen overleden na een wandeling in de Plantage. Dat is een stadsparkje in Schiedam. En daar zijn een aantal dus overleden. 300 overleden, maar ook nog een aantal ziek geraakt daar. Maar wat is er nou aan de hand? De politie is nog druk bezig met het onderzoek. We hebben Martie Geerlings aan de telefoon. Dat is iemand die daar in de buurt woont en zelf ook een hondje heeft. Martie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe lang is het al aan de gang daar aan de Plantage?
1: Nou, vrijdagochtend wilde ik mijn hondje uitlaten. Ik heb zelf een tackle.
0: Ja.
1: En toen kwam er een buurvrouw aangelopen en die was heel erg oversturen. En die zei, haal je hondje weg, want haar hondje Buddy had op de plek waar ik met mijn hond stond, daar was hij uit geweest en dan had hij iets gegeten en is daar een paar uur later aan overleden.
0: Oei, en wat had hij gegeten?
1: Ja, dat is een beetje het ding. De politie, omdat Melinda dus, de eigenaar van Buddy, die overleden was, die was die ochtend meteen naar de dierenarts gegaan. En daar hoorden ze dat er ook al een andere hond dood was gegaan, die ook in het park de Plantage was geweest.
0: Ja.
1: Dus we weten niet precies wat ze binnenkrijgen, maar de politie is daarom, omdat er nu waarschijnlijk zijn er met vandaag al 4 honden nu overleden.
0: Oh, vandaag een vierde?
1: Ja, een vierde. En de politie die is een forensisch onderzoek op 2 hondjes aan het doen. Dus een autopsie.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk is het wel gif, omdat de honden dezelfde symptomen hadden. Mm. Ze moesten heel erg overgeven en daarna gaven ze ook bloed over.
0: Oh, wat naar allemaal, wat akelig. Heb je enig vermoeden wat het zou kunnen zijn?
1: Nee, er gingen geruchten dat het kunstmest was. Maar we hebben een aantal buren die in het ziekenhuis werken en die leek dat onmogelijk. Maar de politie is er wel heel erg mee bezig. Dus dat is heel erg fijn. En we zijn heel blij dat er ook aandacht voor is, ook vanuit jullie en de kranten. Zodat we gewoon ook andere mensen kunnen waarschuwen.
0: Want ik kan me wel voorstellen dat jij nou de hele dag je eigen hondje in de gaten houdt. Gaat het nog wel goed met hem?
1: Ja, vooral vrijdag, toen ik natuurlijk al met haar in het park was. Hebben we de hele dag op haar gelet. Maar met onze hond gaat het gelukkig goed. En we mijden nu even ons eigen stadspark.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Hoe heet je hond?
1: Bissy.
0: Hoe?
1: Bissy.
0: Bissy?
1: Ja.
0: Oh ja, en dat is een tackle.
1: Ja, het is een ruwharige tackle. Ja.
0: En waar loop je nou met je tackle?
1: We hebben gelukkig meer parken rondom ons huis. Dus ik ga dan, langs de haven. Schiedam is natuurlijk gewoon wel fijn om doorheen te wandelen.
0: Ja, en heb je enig idee wanneer de duidelijkheid komt van die autopsie?
1: Ja, ik hoop. Ik hoorde van mijn buren die in het ziekenhuis werken dat zeg maar zo'n onderzoek, dat duurt meestal een paar dagen voordat je daar een uitslag van hebt.
0: Mm.
1: We hopen dat over een paar dagen te weten. Maar ja, er zijn ondertussen, want ik zit natuurlijk op een appgroep met meerdere hondeneigenaren. Dus daar zat ik al in.
0: Ja.
1: Maar er zijn meerdere honden heel erg ziek. Dus we hopen
0: ook
1: dat die
0: nog
1: honden, ja, Josje en Luna. Dus ik hoop dat die honden weer beter worden en hier overheen komen. Maar het is gewoon heel verdrietig. Ook de hondeneigenaren die hun hond verloren hebben, die zijn toch te emotioneel om nu te reageren.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Nou, goed dat je even je verhalen vertelt op de radio. Iedereen is gewaarschuwd. Iedereen met een hond mijt voorlopig even de Plantage totdat de uitslag van het onderzoek bekend is. En laat ons weten als je meer weet over dat onderzoek, Margie.
1: Ja, dat gaan we doen. En dank jullie wel voor de betrokkenheid.
0: Ondertussen duimen we voor Josje en voor Luna natuurlijk, hè?
1: Ja, hartstikke fijn.
0: En de groeten aan Bissy.

0: Nederlandstalige klassieker 1994 van Van Dikhout, Stil in mij. Het is bijna 16:30. En ja, daar is hij.
1: De Stripjockey.
0: Onze grote vriend, die bekende hits altijd helemaal stript, tot er alleen nog maar een heel klein stukje van de zang over is. Alle muziek is er verder afgesloopt. En ik kwam hem vandaag tegen. Nou, blij je weer te zien, jongen. Hoe is het met je? Ja, goed. Maak je het niet te moeilijk vandaag? Nee. Komt goed, Randje. Komt goed. Dus nou, zullen we meteen maar luisteren dan?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Get a thrill of the
2: night. Oeh, ik weet het, denk ik.
0: Ja, die is te doen. Die is te doen. Yep. Thank you.
2: Get a thrill of the night.
0: Uit welk liedje komt dit? Hoe heet het liedje? Wie zingt het liedje? Als je denkt het te weten, 010-436-4436. Of stuur een berichtje met de Rijnmond-app.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Meesterbakker Ulje. Voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
5: Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk aardbeientaartje van Meesterbakker Ulje. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ulje.
6: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: 16:30, dit is Radio Rijnmond. En dit is de situatie op de weg.
2: Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer, een kwartier vertraging. Dan de andere kant op Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 9 kilometer, 50 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer. Bijna een uur vertraging, dat één rijstrook is daar dicht. En dan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Afrit Numansdorp 7 kilometer, 20 minuten vertraging door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Het weer dan, hier en daar een buitje ook vanavond. Mogelijk met onweer. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen in de loop van de dag krijgen we flink wat zon. Droog en erg warm voor eind september. Het wordt maar liefst 25 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
14: Ja, Rijnt-Jan, een trambestuurder van de RET is niet schuldig aan een ongeluk in het Oude Noorden van Rotterdam. Tegen de vrouw was 80 uur taakstraf geëist, maar de rechtbank heeft haar vrijgesproken. Het ongeluk gebeurde ruim 3 jaar geleden op de Zaagmolenstraat. De tram botste daar op een bestelbus die daardoor de stoep opschoot en daar een voorbijgangster raakte. En die liep een gebroken scheenbeen op en 2 van haar vingers moesten worden geamputeerd. Een Rotterdammer van 19 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden... voor het dodelijke ongeluk 1,5 jaar geleden op het Toepad in de Rotterdamse wijk De S. En ook heeft de rechter hem een jarenlang rijverbod opgelegd. De jonge man had een paar dagen zijn rijbewijs en toen ging hij even zijn auto uitproberen. Hij reed met 115 km per uur op het Toepad, waar je 50 mag, op een auto van een 33-jarige zwangere vrouw. En zij en het ongeboren kind kwamen om het leven. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de Botlekbrug kan worden gerepareerd. Een onderdeel van die brug is kapot en daardoor stond de Botlekbrug de afgelopen tijd verschillende keren urenlang in storing. Omdat nog niet duidelijk is wanneer het onderdeel kan worden vervangen, moet je er rekening mee houden dat er opnieuw storingen kunnen ontstaan bij de Botlekbrug.
0: Lekker nieuws weer dit.
14: Ja, Botlek, hoe vaak is die al kapot geweest?
0: We kunnen wel een aparte bruggenrubriek.
14: Ja, we hadden toch eerst zo'n teller van dit is storing 793 of zo?
0: Ja, waar is die gebleven?
14: Ja, waar is die gebleven? Die moet weer in het leven doen. Ja.
15: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Nu met de Koers. En ze hebben uitstekend advies voor je.
15: Radio met een grote R.

0: Listen to the radio.
1: Altijd goed advies.
0: Het kan niet vaak genoeg gezegd. Het kan niet vaak genoeg gezongen.
1: Nou.
0: Ik zou zeggen, applaus.
1: Ja? Ja.
0: Oh, de chorus waren dat. 8 minuten over 16:30.
2: De stripjockey.
0: Ja, die heeft het vandaag niet al te moeilijk gemaakt. Dus dat is heel sympathiek van onze stripjockey. Maar ja, het klinkt toch altijd weer anders als alle muziek eraf gehaald is. Je hebt alleen een heel klein stukje van de zang over. Dat klinkt ook altijd zo kaal. En ja, dan moet je toch maar raden wat het is. En dit is de opgave van vandaag. Get a thrill of the night. En de vraag is dus, wie zingt dit en hoe heet het liedje dat hij zingt? Als jij denkt het te weten, 010-436-4436. Of stuur je oplossing met de Rijnmond-app. Nog één keer. Get a thrill of the night. Nou, ik ben net terug van vakantie. Wat zijn de prijzen eigenlijk, Veza?
1: Oh, nou ja, die hebben we wel gewoon ook voor het gemak, maar ja. Even hetzelfde gehouden. Ja.
0: Sokken.
1: Sokken, inderdaad. Ja.
0: En een magneet.
1: Magneet ook.
0: Oh, gelukkig.
1: En we hebben een pridebandje.
0: En een pridebandje, dat wist ik niet.

0: Zie jij het ook? Is een liedje van een paar jaar geleden van Abel. Een leuke Nederlandstalige plaat op Radio Rijnmond. Het is 16:55. We spelen de stripjockey. Bekende hit, helemaal gestript. Klein snippertje overgebleven. En dan met z'n allen raden wat het is.
1: Ja.
0: En we hebben uit Barendrecht Joyce aan de telefoon. Joyce Dillenburg, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hoi, hoe is het?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja, ben je thuis of ben je aan het werk? Wat ben je aan het doen?
2: Ik kom net thuis. Ik heb mijn jas nog aan.
0: Oh, je hebt je jas nog aan.
1: Oh. Wow.
0: Nou, doe hem even rustig uit.
1: Ja.
0: En ga even rustig zitten. Heb je gewerkt vandaag?
2: Ja, ik kom net terug.
0: Vertel.
2: En ik had boodschappen gedaan. De radio stond aan.
0: Ja.
2: En ik wilde mijn boodschappen net uitpakken. En ik dacht, hey. Dat ken ik toch, dat deuntje.
1: Goed.
0: Ja, wist je het meteen?
2: Ja.
1: Maar, dat je dan meteen je boodschappen gewoon opzij zet.
0: Ja.
1: En denkt, wacht even, dit eerst.
0: First things first.
1: Fantastisch.
0: Ja. Maar waar heb je gewerkt vandaag, Joyce? Ik ben wel benieuwd.
2: Ja, ik doe vrijwilligerswerk.
0: Ja.
2: In het centrum van Rotterdam.
0: Ja.
2: En daar sta ik dan met een lectuurstand.
1: Oh?
0: Ja.
2: Ja, en er zit dan lectuur in over de Bijbel.
0: Over de Bijbel?
2: En dan kunnen mensen gewoon langslopen.
0: Sta je op de lijnbaan daar?
2: Nee, niet op de lijnbaan, bij de Blaak.
0: Oh, de Blaak, daar staan jullie ook wel eens.
1: Ja.
0: En dan probeer je mensen te bekeren?
2: Nee hoor, gewoon informeren.
0: Informeren.
2: Bekeren moeten ze zelf doen.
0: Ja,
1: precies.
0: Ja. Maar wacht je dan gewoon dat er iemand op je afkomt of stap je zelf ook op mensen af?
2: Nee. Het is echt de bedoeling dat mensen gewoon zelf iets meenemen als ze iets interessants zien.
0: Ja.
2: Het onderwerp is nu is vrede mogelijk.
0: Mm-hmm.
2: En als mensen dat een interessant onderwerp vinden, dan kunnen ze dat gratis tijdschrift, wat dan in die stand zit, pakken en meenemen. Of als ze vragen hebben, mogen ze dat stellen, maar wij gaan niet meer naar mensen toe.
0: Nee. En wat heb je vragen gekregen vandaag?
2: Ja, we hebben een heel leuk gesprek gehad met de meneer.
0: Ja.
1: Waarover?
0: Ja.
2: Nou, die wil ik dus graag weten of dat mag.
0: Ja, dat willen we allemaal wel weten.
2: Ja. Goed, we hebben ook een website, jw.org. En toen hebben we gezegd van, nou meneer, hier, dit is de website.
0: Ja.
2: En dan kunt u het zelf... Hij had haast, hij moest door, maar hij was benieuwd.
1: Oh, ja.
2: Want we staan bij het treinstation, hè, dus mensen zijn echt op weg altijd ergens.
0: Oh ja, die hebben altijd haast, dat snap ik wel. Nou ja, goed, we zijn helemaal afgedwaald. Maar ik wil graag nog een keer weten of vrede mogelijk is. Dat houdt mij ook zeer bezig namelijk. Maar nu, de stripjockey.
1: Zo.
2: Ja, doe maar.
0: Ja, ik zou zeggen, vertel, wat is het volgens jou?
2: Nou, misschien zit ik wel een stukje naast, hè?
0: Ja.
2: Maar volgens mij was het Michael Jackson.
0: Ja.
2: En was de hit Thriller.
0: Ja, dat is mooi. Ja.
1: Hij zei helemaal goed. Ja, en dan heb je gewonnen, want ben je een vaste luisteraar?
2: Nee.
1: Oh, wat...
2: Sorry.
1: Nou, nee, geef niet. Wat leuk dat je erbij bent gekomen.
0: Ja, ook wij... Vanaf nu wel natuurlijk, hè?
1: Hopen we natuurlijk. Want je krijgt de speciale, exclusieve Rijnmond sokken. En die zijn echt nergens te verkrijgen. Hè? Je kunt ze nergens kopen.
2: Wauw.
1: Ja, en onze eigen koelkastmagneet.
2: Nee,
1: de grote R.
0: Ja,
2: dat vind ik wel leuk.
0: Nou, super. En een andere keer dan bellen we nog een keer over de vrede, hoor. Is dat nou mogelijk?
2: Fijne dag.
0: Fijne dag, Joyce.
2: Doei.
0: Peace.

0: Michael Jackson, de titelsong van zijn klassieke album uit 1982, Thriller. En je hoorde de singleversie van de titelsong. Ik zit me te bedenken, hebben we die ooit als Lekker Lange Laatste gehad? Want de albumversie is natuurlijk met het ha-ha-ha aan het einde.
1: Ja, precies.
0: Moet ook eens...
1: Nou, moeten we inderdaad even een keer proberen. Even op de lijst zetten.
0: Ja, maar goed, daar hebben we nu geen tijd voor. Want het is alweer 5:10. En we moeten nog even een ander dingetje laten horen. Namelijk...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En vandaag is dat niet de eerste, de beste. Vandaag is dat de nieuwe single van Taylor Swift. En Taylor Swift heeft er opnieuw een record bij. Want afgelopen nacht waren de MTV Video Music Awards. Heb je het gevolgd?
1: Nee.
0: 3 prijzen heeft ze gewonnen.
1: Nou.
0: En daarmee is haar totaal opgelopen naar 33 van die awards van MTV. En is ze nu de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van dat evenement. En ze is dus ook zelfs Beyoncé voorbij.
1: Nee, dat kan echt niet. Queen Bee blijft voor altijd nummer 1.
0: Nee. Taylor Swift is de nieuwe nummer 1.
1: Nee.
0: Ze won onder meer de video van het jaar met de clip van The Fate of Ophelia. Je weet wel, haar grote hit van vorig jaar. En meteen na de prijsuitreiking was ook de première van haar nieuwe, zelf geregisseerde videoclip van haar nieuwe single Patient Zero. En het nummer Patient Zero staat op het album The Life of a Showgirl, The Encore. Dat is een uitgebreide versie van haar 12e album met 4 nieuwe nummers erop, waaronder dus Patient Zero. Het idee ontstond tijdens een avondje met vriendinnen. Een van die vriendinnen die vertelde dat ze was benaderd door de nieuwe vriendin van haar ex. En die wilde weten of zij dezelfde nare dingen met die man had meegemaakt. En meteen bleken meer vrouwen aan tafel dit te herkennen. Nou, zo is dat liedje dus ontstaan. De medische term Patient Zero wordt zo een metafoor. Zij was de eerste die ziek werd van een man die charmant overkomt, maar uiteindelijk giftig blijkt te zijn. Dat is Patient Zero. Dit is de nieuwe van Taylor Swift.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Patient Zero is de nieuwe single van Taylor Swift. Jij hebt even de videoclip snel bekeken ondertussen.
1: Ja, ja. Nou, het is alweer een interessante korte film, hè?
0: Ja, een interessante korte film. En jij denkt dat het misschien toch over haarzelf gaat, hè?
1: Nou, dat zijn de geruchten inderdaad. Ik heb er ook al wel wat een en ander over gelezen. Ja, dus...
0: Maar ze zegt zelf, het is het verhaal van een vriendin van mij.
1: Ja. Dus we weten
0: en de ex.
1: Het.
0: Dus ja, we weten het niet. Maar het is in elk geval een mooi verhaal. En een herkenbaar verhaal, denk ik, voor velen. Patient Zero. De nieuwe van Taylor Swift. Zometeen het nieuws van 5:00.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: Een nieuwe collectie voor ieder moment. Ontdek het najaar bij Konijnendijk Mode. 6000 vierkante meter mode en inspiratie in Zuid-Beijerland.
10: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Hey Remo!
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Je kan komend weekend weer 5:00 naar je telefoon kijken.
18: Okay.
17: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober... weekend

0: maken. Van scratch no more. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Het is 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Martin van den Boogaard.
3: Het organiseren van een referendum over betaald parkeren in Rotterdam kost minstens een €500.000. En het verlies voor de gemeente als de invoering wordt uitgesteld of helemaal niet doorgaat, loopt in de miljoenen. De Rotterdamse gemeenteraad stemt donderdag over een eerste verzoek voor een referendum over betaald parkeren. Leefbaar Rotterdam nam het initiatief voor zo'n referendum. De partij is er fel op tegen dat bijna overal in de stad betaald parkeren wordt ingevoerd. Als dat doorgaat, dan moeten ook bewoners van buitenwijken, waar je de auto gemakkelijk kwijt kunt, gaan betalen. Een trambestuurster die betrokken was bij een ongeluk in het oude noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs en zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar sprak haar vrij van onvoorzichtig rijden. Een Rotterdammer van 19 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk 1,5 jaar geleden op het toepad in de Rotterdamse wijk De S. Ook heeft de rechter hem een rijverbod opgelegd van 5 jaar. De jonge man had pas een paar dagen zijn rijbewijs toen hij met 115 km per uur op de auto van een 33-jarige zwangere vrouw botste. Zij en het ongeboren kind kwamen om het leven. En als je de komende dagen over de Botlekbrug wil, dan moet je rekening houden met storingen. Een onderdeel van de brug dat vorige week 3 keer een urenlange storing veroorzaakte, moet nog worden vervangen. En Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer dat kan. En dat heeft niet alleen te maken met de levering van het onderdeel, maar ook met afspraken met het havenbedrijf. Reparatie van de brug betekent namelijk dat die niet meer omhoog kan en dat hogere schepen dan een tijd op de Oude Maas moeten wachten. En dan het weer, bewolkt en vooral in het westen van onze regio mogelijk wat regen. Vanavond misschien ook een klap onweer. Het is nu ongeveer 21 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is opgetrokken schijnt de zon. En dan kan het morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Er is altijd meer nieuws. Daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: En dan de files. Het is drukker dan gebruikelijk. De langste files zijn bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Ketelplein 26 kilometer. Een vertraging van ruim 30 minuten. De A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Ridderkerk 7 kilometer een kwartier. En dan de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Ridderkerk 21 kilometer. 40 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum 19 kilometer. Een vertraging van 40 minuten.
2: En dan de volgende plaat in Afslag Rijnmond. Dat is deze. Herken je deze? Ja, wat is dit ook alweer? Je hoort het zo.
5: Afslag Rijnmond.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Hey, Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
4: En Feza Albayrak. Radio met een grote R. Ja!

0: Ja, ja. We worden allemaal een dagje ouder. Maar we zijn ook allemaal young at heart natuurlijk, hè?
1: Altijd.
0: Altijd. Dat houden we vast. De Bluebells op Radio Rijnmond om 9 minuten over 5 op alweer de laatste maandagmiddag in september. Goedemiddag, het is 10 over 5, had ik al gezegd. Ja.
1: Ja.
0: Het is tijd om nog wat nieuws door te nemen zometeen, Feza.
1: Ja.
0: Want behalve veel muziek hebben we natuurlijk ook het nieuws van deze maandag. En waar moet het nog over gaan volgens jou?
1: Het is de week van valpreventie. Om dat tegen te gaan. Mijn valpreventie zegt het eigenlijk al. En daarbij moest ik denken aan iets wat mij zelf is overkomen. En nu gaan luisteraars misschien zeggen, oh, gaat ze weer, is ze weer aan het overdrijven. Maar ja. Luister even naar me, goed?
0: Ja, ja, ja.
1: Oké. Okay. Ik was dus een week geleden was ik mijn beste vriend aan het helpen met verhuizen. Of zijn moeder die was aan het verhuizen. En er lag van alles en nog wat op de grond. Want heel veel moest, het huis moest leeg opgeleverd worden. En toen dacht ik, ik help met iets en ik lette even niet op waar ik stond. Dus ik gleed uit en ik viel op mijn rechterzij. En toen dacht ik wel, en toen stond ik op. Ik dacht, niks aan de hand, even weggelachen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ik was daarna een beetje aan het strompelen, zeg maar. Want ik dacht, het moet maar 10 jaar later gebeuren. En dan heb je zo een nieuwe heup nodig of zo. En dan ga je er gewoon niet van uit nu.
0: Dat was ook het nieuws van vandaag. En dat veel ouderen op de spoedeisende hulp belanden. En het worden er steeds meer. Omdat ze gewoon vallen.
1: Ja, maar inderdaad, als je er even niet op let, dan hoef je niet eens zo heel oud te zijn. Dus we moeten wel steeds voorzichtiger zijn, vind ik.
0: We moeten voorzichtiger zijn, maar we moeten ook onszelf een beetje trainen daarin.
1: Ja,
0: want er zijn dus ook allerlei oefeningen voor ouderen. En daarom is ook die valpreventieweek in het leven geroepen.
1: Ja.
0: Op een aantal plekken in onze regio zijn ook smart floors neergelegd. Daar kun je op bezoek gaan en loop je overheen. En dan kunnen ze precies zien hoe gevoelig jij bent voor vallen. En dat is met name voor ouderen misschien wel belangrijk om te doen.
1: Ja.
0: Gaan we het zo meteen over hebben. En als we het toch over valpreventie hebben.
1: Oh,
0: de ultieme valpreventie is al uitgevonden bij de Euromast.
1: Oh.
0: Want daar hebben ze niet langer glazenwassers in een bakje.
1: Ja, ik zag het. Maar drones.
0: Drones, ja. Dan ben je overal vanaf.
1: Ja.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: I can still see.

0: Oude Bob en zijn nieuwe single. Note to Self. En daarvoor hoorde je Shepherds op Radio Rijnmond. Let Me Down Easy. Het is 6:12. We hadden het net al even over het voorkomen van vallen. Want dat is een groot probleem, met name bij 65-plussers. Meer dan 124.000 65-plussers per jaar belanden op de spoedeisende hulp, omdat ze gevallen zijn. Het worden er steeds meer. En dus is die valpreventieweek echt heel belangrijk. Dat is deze week. Allerlei activiteiten, ook in onze regio. En op verschillende plekken in de regio is ook een zogeheten smart floor te vinden. Een slimme vloer. En daar gaan we uitleg over vragen. Want we hebben aan de telefoon Vivien Huijbrechtsen van het sportteam Goeree Overflakkee. Want ook in het Diekhuis in Middelharnis was vandaag een inloopmiddag met zo'n slimme vloer. Vivienne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, belangrijk onderwerp, hè, voor ouderen.
1: Zeker, heel belangrijk onderwerp, absoluut.
0: Ja. En wat was de functie van die slimme vloer precies?
1: Die slimme vloer die meet eigenlijk de valrisico die de mensen hebben. Dus wat de mensen gaan doen is, ik noem het altijd een soort catwalk, een soort modeshow noem ik het maar. Want het is een hele simpele vloer.
0: Ja.
1: En daar lopen de mensen twee keer heen en weer overheen. En die vloer die meet eigenlijk de stappen. En daardoor kunnen wij zeg maar zien via de computer wat voor valrisico ze hebben.
0: Ja.
1: Dus die slimme vloer die meet eigenlijk hun stappen. Hoeveel stappen ze maken, de snelheid ervan, de lengtes van de stappen. En dat gaan ze dan zeg maar samenvoegen in het systeem. En dan, dat kunnen wij dan heel mooi zien. En daarmee kunnen wij de mensen uitleggen in wat voor valrisico's ze terecht
0: zitten. Je kan dus aan die computergegevens zien of mensen wel of niet goed in balans zijn. Want daar komt het op neer.
1: Ja, we hebben zeg maar het werken eigenlijk met een soort met laag risico, een verhoogd risico en een hoog risico. En kijk, mensen die hulpmiddelen hebben, dus een stok of een rollator, kunnen ook gewoon over onze smartvloer. Want die meet die zeg maar niet mee, maar daardoor kan je wel de valrisico's scannen.
0: Ja.
1: Dus het is echt voor iedereen zeker handig om te weten in wat voor risico je valt. Want dan kan je er ook wel wat aan doen, eventueel.
0: Ja, en heb je veel ouderen over de vloer, in dit geval letterlijk gehad, vandaag?
1: Ja, zeker. Vandaag hebben we, ik denk ik, zo 28 mensen over de vloer gehad.
0: Ja.
1: Die in allerlei valrisico's terechtkwamen. En daarmee gaan we verder mee aan de slag. Die kunnen ook een cursus volgen voor mensen met een verhoogd risico. Kunnen een cursus volgen via de visio.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee gaan ze 10 weken lang aan de slag. Om hun kracht, balans, allemaal sterker te maken. Waardoor ze toch minder risico hebben om te vallen.
0: Ja. En hoe reageerden de deelnemers op die test?
1: Ja, hartstikke goed. Altijd wel een beetje spannend. Dat vinden ze als eerste een beetje spannend. Maar wij zeiden wel, je moet eigenlijk een beetje zien als gewoon een soort modeshow. Gewoon lekker even heen en weer lopen.
0: Ja.
1: En daarna gaan we gewoon met de mensen in gesprek. En dan vinden ze het eigenlijk wel heel fijn dat dit er is. Want daardoor weten ze wel waar ze staan en wat ze daaraan kunnen doen eventueel.
0: En mensen die dan komen, die hebben waarschijnlijk al het idee van, misschien is er met mij iets aan de hand, of niet?
1: Ja, klopt. Vaak wel. Vaak vinden ze het ook een beetje spannend, hè, want we zijn eigenlijk een beetje bang voor een soort stempel. Het enige wat wij alleen willen is dat we ze kunnen helpen. En doordat ze juist een cursus kunnen gaan volgen, kunnen ze het voorkomen. En dat is alleen maar mooi, vind ik.
0: En jij bent van het sportteam. Wat is de rol van het sportteam?
1: De rol van het sportteam is dat wij eigenlijk de mensen op zoek naar gaan. Of we gaan sluiten aan bij bakjes koffie. Of we sluiten aan bij sportgroepen. En daar gaan we met de mensen in gesprek. Om te kijken wat er bijvoorbeeld wordt gemist. Of wat ze graag zouden willen in het dorp. Maar ook over het valrisico. Wij werken samen met de fysio's. En wij doen eigenlijk een beetje de mensen werven. Doordat wij met die smartvloer op pad gaan.
0: Ja.
1: Doen wij de mensen werven. En dan degene met een verhoogd risico, die komen dan uit bij de fysio. Dus die sturen wij weer door.
0: Ja, jullie maken er echt veel werk van, wat goed is. Maar merk je dan ook na verloop van tijd de resultaten daarvan?
1: Ja, zeker. Er zijn mensen die ook cursus hebben gevolgd bij de fysio's. En die merken echt wel gewoon verschil ook in hunzelf. Ze hebben wat meer vertrouwen in hunzelf. En ik denk dat dat ook wel het allerbelangrijkste is. Als je zelf wat meer vertrouwen krijgt, dan sta je ook wat sterker op je benen. Dus ik denk dat dat wel iets heel moois is om dat ze dat ervaren zo. En wij hebben zelf ook een eigen cursus voor de mensen die in een laag valrisico zijn. Mm-hmm. En wij leren dan met te vallen, veilig, en maar ook weer het stukje opstaan. Dus wij willen echt handvaten geven wij mee, waardoor ze toch ook wat sterker staan. Want daar zijn ook wel heel veel mensen bang voor. Van ja, als ik val, dan val ik. En wat dan?
0: Ja, nou, opstaan. Dus,
1: ja, opstaan. Maar dat is voor hun niet zo snel, niet zo makkelijk gedaan.
0: Nee.
1: Dus daar willen wij dan handvaten aan meegeven. Waardoor het dan toch misschien wel makkelijker kan.
0: Nou, goede actie. En niet alleen op Goeree-Overflakkee, maar overal in onze regio zijn bijeenkomsten en mogelijkheden om jezelf te laten testen. Dus wat is jouw advies, Vivienne?
1: Ik zou zeker gaan testen en een gesprek gaan kan nooit kwaad. En dan kan je altijd zelf kijken wat je ermee wil.
0: Uitstekend advies. Dankjewel. De Valpreventieweek nog tot en met zondag. Vivienne Huijbrechtsen was dat van het sportteam Goeree-Overflakkee. Dag.
1: Adam.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Zo meteen de hoofdpunten van het nieuws. En Ed met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belen Aai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
8: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
9: Zit u niets lekker meer?
8: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
9: Bel 010-307-4015.
8: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
9: Jans met een Z.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
8: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
10: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
0: Het is 5:30, je luistert naar Radio Rijnmond. Is het nog druk op de weg?
11: Zeker, het wordt steeds drukker. Echt meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Ridderkerk 24 kilometer, 50 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Ridderkerk 19 kilometer. Een vertraging van 20 minuten. Dan de A16 Rotterdam richting Breda, de andere kant op. Tussen Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum, 18 kilometer. Een vertraging van een half uur en dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 6 kilometer. Een vertraging van een kwartier.
0: Dan het weer, Ed Aldus. Goedemiddag.
12: Dag Rijntje, een hele goede middag.
0: Ja, een beetje regenachtig hè, vanmiddag.
12: Ja, er viel even een beetje regen. Ja, amper meetbaar hoor. Nou ja, hier zie je. Ik heb hier zo mijn weerstation naast me. Het staat zelfs nog op 0,0 mm. Terwijl de straten wel nat waren. Dus ja, het was echt maar het kietelen even van de plantjes, zeg maar.
0: Nee, je hebt een nieuw weerstation nodig.
12: Nee, maar ja, als er dan te weinig valt, het gaat met een mechanisme, met een kantelsysteem. Dat zijn dan zeg maar twee kopjes, zeg maar. Dus als die ene dan vol is, ja, dan kantelt die en dan laat hij dat water los. En dan heb je zeg maar een 1/10 millimeter neerslag. Ja, als het dan net te weinig is, dan gaat die net niet kantelen. Dus dan, ja, dan meet je niks.
0: Ja.
12: Dus dat betekent bij de volgende hele kleine regenbui.
0: We hebben nog één drukje
12: dat
0: er
12: dan maar een paar. Ja, nee, precies. En dan heb je inderdaad meer regen. Ja, dat geeft dan weer een beetje een apart beeld.
0: Ja.
12: Maar goed, ook vanavond gaat dat misschien wel gebeuren. Dat kantelsysteem wel gaat werken. Want er komt toch wel weer een bui aan vanuit het zuidwesten. Voor vanavond is een kleine kans dat daar misschien lokaal een klap onweer bij voorkomt. En vannacht dan moet het dan op de meeste plekken droog gaan worden met enkele opklaringen. Een wat nevelige sfeer ook, Rijntjan. De temperatuur die komt erbij uit op ongeveer een graad 15 erg zacht. Nou, kijk je naar morgen overdag, begint de dag nog met wat bewolking. Misschien aan zee een buitje. Maar in de loop van de ochtend en morgenmiddag is er flink wat zon. En wordt het zomers met een maximumtemperatuur van nota bene 25 graden. Dat is toch echt, ja, niet normaal toch voor de tijd van het jaar.
0: Nee.
12: En daarbij staat niet al te veel wind uit het oosten tot zuidoosten.
0: Ja, en hoe gaat het verder?
12: Woensdag in de ochtend eerst zon, in de middag raakt het bewolkt en volgens de laatste berekeningen krijgen we nog voor de avond te maken met regen. Hmm. Nog wel 24 graden voor die regen uit en dan in de nacht naar donderdagochtend eerst regen, dan trekt dat weg naar het oosten, komen we dan in minder warme lucht terecht. Ja, dan wordt het een donderdag een graad of 21 nog altijd. Ja. En kunnen we 's middags ook wel wat vaker de zon zien.
0: Kijk
12: vanaf de kust.
0: Nou, helemaal niet verkeerd. Ja. Dankjewel, Ed Alders. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
13: Ja, Rijntjan, de jongen die vorige week zwaar gewond raakte toen hij in elkaar werd geslagen in Barendrecht, die ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. En hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. En die ernstige mishandeling was op de Zwartouwhaven in de wijk Harnisselanden en had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET is niet schuldig aan een ongeluk in het Oude Noorden van Rotterdam. Tegen de vrouw was 80 uur taakstraf geëist, maar de rechtbank heeft haar vrijgesproken. Het ongeluk gebeurde ruim 3 jaar geleden op de Zaagmolenstraat. De tram botste daar op een bestelbus die daardoor de stoep opschoot en daar een voorbijgangster raakte. En die liep een gebroken scheenbeen op en 2 van haar vingers moesten worden geamputeerd. En het organiseren van een referendum over betaald parkeren in Rotterdam kost minstens €500.000. En het verlies voor de gemeente als de invoering wordt uitgesteld of helemaal niet doorgaat, loopt in de miljoenen. De gemeente wil betaald parkeren invoeren in bijna de hele stad. De Rotterdamse gemeenteraad stemt donderdag over een eerste verzoek voor een referendum. Leefbaar Rotterdam nam daarvoor het initiatief.
0: Ja, daar horen we dus donderdag meer over. Dankjewel,
13: zeker,
0: Martin.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond.
0: We gaan naar 1996. Hier is The Corrs.
14: Met een grote R.

0: The Course en Radio Noord. Het is 6:08.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Het voetbalnieuws van deze maandag. En dat beginnen we in Japan met Tsuyoshi Watanabe. Want die heeft met Japan met 2-1 gewonnen van Venezuela. De verdediger van Feyenoord speelde de hele wedstrijd vanmiddag. Japan kwam direct na rust op achterstand. Maar voormalig Feyenoordspits Ayase Ueda die draaide de wedstrijd om en maakte eerst gelijk. En benutte in de 6e minuut van de blessuretijd ook nog een strafschop. Sparta-verdediger Theo Quintero bleef bij Venezuela de hele wedstrijd op de bank. Het ging trouwens om een vriendschappelijke interland.
2: En bij Sparta raakt trainer Rogier Meijer, ondanks de slechte competitiestart, nog niet in paniek. Zo vertelt hij vandaag in de tv-uitzending van FC Rijnmond. Sparta heeft pas 5 punten uit 7 wedstrijden en wonnen alleen van Telstar. Vooral de 4-0 thuisnederlaag tegen Heerenveen kwam hard aan. Meijer erkent dat Sparta tijd nodig heeft om zijn aanvallendere speelwijze onder de knie te krijgen. Maar naar de onderste plaatsen kijken wil hij nog niet. Een seizoen duurt volgens hem geen 7, maar 34 wedstrijden.
0: En dat is helemaal waar.
2: Zeker.
0: In dezelfde uitzending van TV Rijnmond was ook Sparta-aanvoerder Bruno Martins-Indy te gast. Die denkt al voorzichtig na over zijn toekomst na het voetbal. De 34-jarige verdediger volgt bij de KNVB een opleiding voor toekomstige technisch directeuren. Zo'n bestuurlijke functie lijkt hem wel wat, al is stoppen als speler voorlopig nog niet aan de orde. Bruno Martins-Indy staat bij Sparta nog tot medio 2027 onder contract met een optie voor nog een seizoen.
2: En Oranje moet de komende 2 interlands zonder Cody Gakpo spelen. De aanvaller raakte gisteren al na 17 minuten geblesseerd aan zijn enkel in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Servië. En keert terug naar Liverpool. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op. Nederland speelt donderdag in Thessaloniki tegen Griekenland en ontvangt zondag Servië in Eindhoven.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Aretha Franklin in duet met George Michael and I Knew You Were Waiting For Me. En daarvoor hoorde je de single waarmee Somber beroemd werd, Undressed. Het is 13 minuten voor 6. Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. En we moeten nog even bellen met de nieuwe glazenwasser van de Euromast. Want die hebben de nieuwe glazenwasser. Altijd was het een spectaculair gezicht met zo'n bakje dat er daarbij dat halverwege dat kraaiennest dan hangt om alles schoon te maken.
1: Ja.
0: Maar vorige week zagen we opeens een drone vliegen die die glazen aan het schoonmaken was. Dat is toch wel heel bijzonder. Die drone die is van het bedrijf KT Working Drone. En John van Veghel is de eigenaar en volgens mij ook de dronepiloot. John, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, nou ja, goed. We zitten in heel Nederland. We zijn al lang bezig vanaf 2022. En uiteindelijk is ons gevraagd, aangezien het bakje wat op de Euromast hangt om te wassen kapot is. Ja. En zo zijn ze eigenlijk bij ons terechtgekomen. Dus ja.
0: En je dacht meteen van, oh, dat gaan we wel even doen?
2: Dat gaan we doen, ja. We zitten vaker op grote hoogtes. In Nederland mag je wezen tot 120 meter. En we kunnen technisch gezien tot 300 meter hoog.
0: Ja, ja, ja. Dus, nou ja, goed. Dan zit je nog binnen de marge, hè? Want je hoeft natuurlijk niet helemaal naar het topje van de Euromast. Want die glazen die zitten natuurlijk wat lager. Maar goed, dat lijkt me toch een bijzondere klus voor jullie.
2: Ja, nou ja, goed, bijzonder. We zijn het natuurlijk wel gewend inmiddels. Maar het is wel heel leuk. Zeker ja, de Euromast. Mooie plek. Mooi om te doen ook. En we houden altijd wel van uitdagingen. Dus wat dat betreft, ja, het was een mooie klus.
0: Ja,
2: zeker.
0: En glazen wassen met een drone. Hoe gaat het dan precies?
2: Ja, hoe gaat dat? Wat we heel erg belangrijk vinden is waarom wij eigenlijk ook met KTV met drones zijn gestart, is de veiligheid van de medewerkers op grote hoogtes te bevorderen. En de start is ruim van tevoren gaan wij naar de locatie sowieso kijken. We gaan alle voorbereidingen treffen. En vervolgens alle veiligheid bekijken, wat wij moeten doen om met name die veiligheid op grote hoogtes te waarborgen. En ook dat wij rondom de Euromast altijd veilig kunnen werken.
0: Ja, maar zo'n drone.
2: Dan vragen wij op een gegeven moment dienen wij een operationeel vluchtplan in. Daar krijgen wij toestemming voor en uiteindelijk gaan we naar de locatie.
0: Oh, zo gaat het dan, met een officieel vluchtplan.
2: Elke vlucht moet ingediend worden bij het Instituut voor Luchtvaarttransport.
0: Maar hoe gaat het in de praktijk dan? Want zo'n drone neemt niet een emmertje met een sponsje mee.
2: Nee. Wij vliegen vanuit de grond uiteraard. De piloot staat ook op de grond. En op de grond hebben wij een hoge drukunit staan, waarmee wij water middels een zeer technisch hoogstaande slang omhoog kunnen pompen. En daar kunnen we tot ongeveer 300 bar mee spuiten. En tot 110 graden.
0: Ja, ja,
2: nou. En we kunnen wisselen in de lucht met verschillende vloeistoffen als we willen. Maar normaal gesproken werken we ook met osmosewater, gewoon zuiver water.
0: Oh,
2: gefilterd water.
0: Dan droogt het netjes op.
2: Ja, en het laat ook geen druppels na. Dat met name, en het droogt heel netjes op, inderdaad.
0: Ideaal.
1: Ja.
0: Wou dat ik dat thuis had, John.
2: Ja. Kunnen we een keer langskomen.
0: Maar krijgt zo'n drone het wel helemaal schoon? Want ik heb zelf ook met glazenwassers te maken.
2: Ja.
0: En soms dan zien ze nog ergens een plekje zitten. En dan kunnen ze het even afkrabbelen of weet ik veel. Maar zo'n drone die kan dat niet. Dus wordt het wel echt schoon dan?
2: En dat is juist de bedoeling om contactloos te kunnen werken. Waardoor je ook geen beschadigingen aan glas, maar ook aan het pand of aan gevels bewerkstelligt. En we hebben speciale nozzels die eigenlijk de beweging van het glazen wassen met de hand eigenlijk nadoen. En daardoor dezelfde werkwijze eigenlijk hebben. En zelfs nog wat beter, ook met druk. En in combinatie met heet water. En laat het volledig streeploos en mooi schoon achter. Ook vogelpoep enzovoort. Dat is geen probleem.
0: En jij staat dan als dronepiloot op de grond?
2: Ja.
0: En je kijkt naar boven en je denkt van, ik moet een beetje meer die kant op.
2: Nou, wij hebben als enige in de wereld kunnen wij ook volledig autonoom vliegen. Dat wil zeggen dat wij bij wijze van spreken op een punt gaan starten. En dan pointen wij hem. Wij gaan naar rechts toe, het volledige vlak wat we willen reinigen, pointen we hem ook weer. Ja. Vervolgens naar de hoogte die we willen gaan reinigen, wordt hij ook weer gepoint. En dan stellen wij de afstand in.
0: Ja.
2: En de druk enzovoort. En dan zeggen we start. En hij kan volledig autonoom vliegen.
0: Nee, helemaal autonoom. Dus jij staat helemaal niet met een controller beneden. Zo,
2: ja, dat
0: zo...
2: Jawel, dat moet. Dat
0: ook
2: dat wel. Ja, je moet altijd de drone in het oog kunnen houden. Maar in dit geval, omdat het ook een ronding is, hebben wij volledig zelfstandig gevlogen. Dus niet autonoom gevlogen.
0: Goed zo.
2: Ja, maar
0: nou,
2: kan wel.
0: Nou, ik wil het wel een keer zien allemaal. Dus wanneer gaan jullie weer zeemen daar?
2: Dat is eventjes afhankelijk van wanneer precies het weer. Maar de verwachting is regelmatig in ieder geval. Misschien 6 keer in het jaar.
0: Ja. Nou. Leuk om te zien. Weer een leuk nieuwtje. Maar voor jullie is al geen nieuws meer, begrijp ik. Een mooie ontwikkeling. Dankjewel.
2: Ja, we zijn ver. Ja.
0: Mooie ontwikkeling. Dankjewel voor de uitleg.
2: Het blijft elke dag ontzettend mooi.
0: John van Veghel was dat, de glazenwasser van de Euromast, die veilig op de grond blijft staan en de drone het werk laat doen. Dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond, nu met Raccoon.

0: Jekyll voor Goodbye Raccoon was dat. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
7: Okay.
6: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
8: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
9: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Het aantal kan de politie niet bevestigen, maar op beelden die we bij Rijnmond binnen hebben zijn 5 of 6 jongeren te zien die de jongen in elkaar slaan. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Het organiseren van een referendum over betaald parkeren in Rotterdam kost minstens €500.000 en het verlies voor de gemeente als de invoering wordt uitgesteld of helemaal niet doorgaat, loopt in de miljoenen. De Rotterdamse gemeenteraad stemt donderdag over een eerste verzoek voor een referendum over betaald parkeren. Leefbaar Rotterdam nam het initiatief voor dat referendum. De partij is er fel op tegen dat bijna overal in de stad betaald parkeren wordt ingevoerd. Als dat doorgaat, dan moet bijna iedereen gaan betalen, ook bewoners van buitenwijken waar je de auto gemakkelijk kwijt kunt. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het Oude Noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenkade tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot. En precies op dat moment liep de vrouw langs. Zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning en ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. De politie in West-Brabant heeft afgelopen nacht een 23-jarige dortenaar opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij wilde inbreken in een huis in het dorp Lepelstraat. Toen hij werd betrapt, rende de man uit Dordrecht weg door het weiland. Hij verstopte zich liggend naast een geparkeerde auto, maar de politie kon hem uiteindelijk arresteren. En dan het weer, bewolkt en vanavond vooral in het westen kans op een bui, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog en de temperatuur zakt dan naar een graad of 15. Morgen in de ochtend mogelijk wat mist, maar als die is verdwenen dan schijnt de zon en dan kan het morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
1: De spits was drukker dan gebruikelijk vandaag, maar het is nu weer iets minder, gelukkig.
2: Mm-hmm.
1: De langste files en bijzonderheden op dit moment op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer, een vertraging van 30 minuten. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk 23 kilometer, ongeveer 40 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 18 kilometer, een vertraging van 30 minuten.
3: Zometeen een afslag rijmen om deze van Dusty Springfield samen met, je hoort al, de Pet Shop Boys.
4: Afslag Rijnmond.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wat doe jij als je de sirene hoort?
7: De kinderen halen.
6: En wat als de metro niet meer rijdt?
7: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor.

0: Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Kotsen.
9: En Feza Albayrak.
7: Radio met een grote R.

0: De Pet Shop Boys gaven in de jaren 90 een nieuwe boost aan de lange carrière van Dusty Springfield. Onder andere met dit nummer In Private. 11:06. Goedenavond, je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond natuurlijk tot 7 uur. En blijf er vooral bij, want zometeen kan je zelf weer meedoen. We hebben weer een paar mooie muzikale afslagen bedacht. Voordat we dat gaan doen, natuurlijk even achterom kijken naar het nieuws van deze maandag, Feza.
1: Ja, het is Valpreventieweek.
0: Ja.
1: En daar wordt dus aandacht voor gevraagd door verschillende activiteiten te doen in onze regio.
0: Ja.
1: En daarmee hebben we gebeld vandaag.
0: Zeker, het heeft allemaal te maken met het feit dat veel te veel oudere mensen op de spoedeisende hulp terechtkomen nadat ze zijn gevallen. En daarom worden er allerlei activiteiten georganiseerd om daarvoor te zorgen dat dat minder gebeurt. Dat mensen beter in balans blijven, daar komt het op neer.
1: Ja.
0: Op een aantal plekken in onze regio ligt ook een zogeheten smart floor, onder meer in Middelharnis. We spraken erover met Vivienne van het sportteam daar.
2: Die slimme voer, die meet eigenlijk hun stappen, hoeveel stappen ze maken, de snelheid ervan, de lengte van de stappen. En dat gaan ze dan zeg maar samenvoegen in het systeem en dan... Dat kunnen wij dan heel mooi zien. En daarmee kunnen wij de mensen uitleggen in wat voor risico ze terecht zitten.
0: Ja, want hoe hoger het risico, hoe gevaarlijker het wordt natuurlijk. En de hoge risicogevallen worden doorgestuurd naar een fysiotherapeut. De wat minder hoge risicogevallen, ja, die kunnen meedoen met sporten of valtrainingen doen, dat soort zaken. Overal in onze regio. Tot en met komende zondag zijn er activiteiten in de Valpreventieweek. Verder hebben we gebeld met Schiedam, hè, met de plantage, dat parkje daar. Daar zijn al 4 honden overleden inmiddels, omdat ze iets hebben gegeten. We weten nog niet precies wat, er wordt nog onderzoek naar gedaan.
1: Ja.
0: Daar hebben we over gesproken en eind van de week wordt uitslag van het onderzoek verwacht. Tot die tijd maar even niet je hondje daar in de buurt van de plantage uitlaten, is het advies. En...
1: We hebben de nieuwe glazenwasser van de Euromast even gebeld.
0: Ja, en dat is niet zomaar een glazenwasser.
1: Nee, nee. Dat is een drone.
0: Dat is precies. John van Veghel is de eigenaar van KT Working Drone. Hij was ook dronepiloot afgelopen dinsdag toen ze dat voor het eerst hebben geprobeerd. En dat ging prima. Ja, en dan is wel de vraag, krijgt zo'n drone het wel even goed schoon als een glazenwasser in een bakje?
3: En we hebben speciale nozzels. Je eigenlijk de beweging van het glazen wassen met de hand eigenlijk nadoen. En daardoor dezelfde werkwijze eigenlijk hebben. En zelfs nog wat beter, ook met druk. En in combinatie met heet water. En laat het volledig streeploos en mooi schoon achter. Ook vogelpoep enzovoort. Dat is geen probleem.
0: De ruiten van de Euromast zijn streeploos dankzij de drone van John. Dit is Afslag Rijnmond. Zometeen de eerste afslag, nu eerst Full Force.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is Afslag Rijnmond.
6: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2. In.

0: Full Force.
1: Hey, Alice.
0: Hey, Alice.
2: Would you be my girl?
3: Y'all can break out if you want to.
1: Aww.
3: We just gonna keep going till the lights go out.
2: Click. Baby, you're the greatest.
0: Oh, ja. Ja, dat werkt altijd, hè? Als je dat zegt.
1: Ja, inderdaad. Oh. Dat is wel jullie zinnetje, hè?
0: Ja, precies. Don't tell me. Het is 6:12. Het is hoog tijd voor de eerste muzikale afslag. Je weet dat je kunt zelf meedoen door een plaatje te kiezen via afslag 1, afslag 2. Pak je telefoon, pak de Rijnmond-app en laat weten welke van de volgende twee platen jij het liefst hoort. Twee vlinderplaten.
4: Nemen we afslag 1?
5: Bend your back in, ask those hips if I can touch. Cause they're the perfect jumping off point. Getting closer to your butterfly.
4: Of nemen we afslag 2?
6: Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Al zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde bergen.
0: Ja, wat heeft jouw voorkeur? De Butterfly van Jason Mraz, dat is afslag 1. En de Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot is afslag 2. Pak je Rijnmond-app en laat het weten. En eentje is Jason Mraz en tweetje is Boudewijn de Groot. On a train.

0: I like it when you're nice to me. Dat is eigenlijk antwoord op die vorige plaat, hè?
1: Ja, inderdaad. Wat leuk.
0: Baby, you're the greatest. Ja, zo werkt het. Stella Lefty was dat en Boston.
2: Nemen we afslag 1.
3: Bend your back in as those hips if I can touch. Cause they're the perfect jumping off point. Getting closer to your butterfly.
2: Of nemen we afslag 2.
4: Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Al zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde bergen.
0: Dat is de keuze die voor ligt. Twee vlinderplaten, verdronken vlinder, Boudewijn de Groot, afslag 2. En afslag 1 was natuurlijk Butterfly van Jason Mraz. Eén van beide kunnen we maar draaien zometeen, na deze van Prince. En jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond-app. Afslag 1, Butterfly, Jason Mraz. Afslag 2, verdronken vlinder, Boudewijn de Groot. En dit is Prince in de New Power Generation. Dit is Cream.

0: uit 1991, deze van Prince, Scream. Het is 6:45 en we moeten nog beslissen welke het gaat worden als het gaat om de butterfly of de verdronken vlinder.
1: Nou, er is heel veel gestemd en het ging vooral een bepaalde afslag of kant van een bepaalde afslag op. Niet heel veel stemmen voor afslag 1. Caroline wel, die zegt afslag 1. Ik ken het volgens mij niet, maar het klonk wel mooi. En dan gingen er dus meer voor afslag 2. Arita zegt bijvoorbeeld voor het originele afslagteam, doe onze eigen Boudewijn maar. En Hans zegt afslag 2, Boudewijn, mijn superheld uit mijn jeugd. En Zegers zegt Boudewijn de Groot, alsjeblieft. Dan kan mijn vrouw Bernadette lekker meezingen. Ze kent ze allemaal.
0: We gaan terug naar 1970. Hier is de verdronken vlinder.
2: We nemen afslag 2.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: de zee.
1: Prachtige tekst van Lennart Nijg. Gezongen door Boudewijn de Groot. Verdronken vlinder, afslag 2. En we hebben ook nog... dit, hè?
2: Ja, daar is hij.
1: Wat is het ook alweer?
2: Ja, het is onze Feyenoord-actie. Voor de kaartjes.
1: Feyenoord AZ, topper volgende week.
2: Ja.
1: Kunnen kaartjes winnen. Hand in hand appen met de Rijnmond-app. Goed, meer zeg ik niet.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaad. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
9: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: 1 minuut over 6:30, dit is Radio Rijnmond. Net nog steeds een aantal files in de regio.
2: Zeker, op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Hofvliet en Prins Klausplein 6 kilometer... 20 minuten vertraging door een auto met pech. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam... tussen Gorkum en Ridderkerk 17 kilometer, een vertraging van een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Een file van 10 kilometer.
1: Hier en daar vanavond plaatselijk een bui. Mogelijk met onweer. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen in de loop van de dag flink wat zon. Droog en warm voor eind september, want het wordt maar liefst 25 graden. Woensdag toenemende bewolking. Aan het eind van de dag regen. En donderdagochtend trekt die regen weg. Gaat het weer opklaren. Woensdag nog 24 graden. Daarna een graad. Of 20, misschien 21. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
10: Ja, Rijnt-Jan, de jongen die vorige week zwaar gewond raakte... toen die in elkaar werd geslagen in Barendrecht... ligt nog steeds in het ziekenhuis, dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling was op de Zwarttouwhaven in de wijk Karnisse Landen... en had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Een trambestuurster van de RET is niet schuldig aan een ongeluk in het Oude Noorden van Rotterdam. Tegen de vrouw was 80 uur taakstraf geëist, maar de rechtbank heeft haar vrijgesproken. Het ongeluk gebeurde ruim 3 jaar geleden op de Zaagmolenstraat. De tram botste daar op een bestelbus die daardoor de stoep opschoot en daar een voorbijgangster raakte. Die liep een gebroken scheenbeen op en 2 van haar vingers moesten worden geamputeerd. En daar zijn de excuses van premier Jette. Die heeft dus zijn excuses aangeboden voor zijn uithaal gisteren op het D66-congres. Daar zei hij dat we mensen die LHBTI'ers bedreigen of vrouwen lastigvallen. En nu citeer ik even... vol op hun bek moeten slaan. Nou, Jette zegt nu dat die woordkeuze die was ongepast. Hij bedoelde het niet zo. En het was, ik kan het niet anders interpreteren... maar volgens hem was het geen oproep tot geweld.
1: Nee.
10: Nee. Nou, is toch bijzonder, toch?
2: Ja.
1: Het moet je heel zachtjes slaan.
10: Ja, nou, ik ga jou straks op je muil slaan... maar het is geen oproep tot geweld.
1: Dankjewel, Martin.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
1: Ik sluit niet uit dat ik terug sla, trouwens.
11: Radio met een grote R.

0: Tom Petty en de Heartbreakers, hun eerste succes. In ieder geval in Nederland was dit nummer in 1980. Een van de beste nummers van Tom Petty wat mij betreft. Refugee. Het is 7:07. En we hebben telefoon vanuit Schiedam van Lisette.
1: Verdam.
0: Lisette Verdam, om precies te zijn. Nou, belangrijk dat haar achternaam er ook bij is.
1: Ja, vind ik
0: Lisette,
1: wel.
0: Lisette, goedenavond. Ben jij een echte Feyenoorder?
2: Ja, zeker wel.
0: Ja.
2: Maar ook wel een beetje Sparta, hoor.
1: Ja, maar dat hoort er ook wel een klein beetje bij, toch? Alle Rotterdamse clubs.
2: Ja, ja, daarom. Ik ben zelf opgegroeid met Sparta en Feyenoord.
0: Ja.
2: Mijn vader ging allebei de wedstrijden.
0: Oh ja, nee,
2: op zijn fietsie.
0: Op zijn fietsie.
1: Leuk.
0: Helemaal goed. Nou, jij hebt als een van de velen meegedaan aan onze Feyenoord-actie. Hè? Want we hebben 1 keer 2 kaarten ter beschikking. Die gaan we verloten aan het eind van de week. Voor de topper, mogen we wel zeggen, tussen de nummer 2 en nummer 1. Feyenoord is de nummer 2 en AZ is zelfs nummer 1 momenteel. Ja. Je hebt hand in hand gehept, hè?
2: Ja, nou zeker.
0: Ja.
2: Ik doe altijd mee.
0: Je doet altijd mee, hartstikke goed.
2: Ja.
0: Nou, betekent in ieder geval dat de Feyenoord Sjaal naar Schiedam gaat.
2: Okay.
0: En wie weet win je dus de kaartjes.
1: Ook de kaartjes. Ja.
2: Nou, zal mij benieuwen.
0: En met wie ga je dan naar de Kuip?
2: Met mijn kleinzoon.
0: Met je kleinzoon?
1: Oh. Oh.
0: Hoe oud is je kleinzoon?
2: 11.
0: Oh, kijk aan.
1: Wat leuk.
0: En ook echte Feyenoorder, neem ik aan.
2: Ja, dat is een Feyenoorder.
0: Oké, dan is hij goed opgevoed. Lisette, dankjewel. En hou het in de gaten. Vrijdag dan verloten we die kaarten.
2: Oké, moet je nog een adres hebben?
0: Maar dat doen we buiten de uitzending allemaal.
2: Oké, dan hoor ik jullie zo wel weer.
0: Ja,
2: okay.
0: Wij gaan nu eerst de lekker lange laatste bepalen met z'n allen. Want het is al 7:09.
1: Ja.
0: En ik heb weer 2 geweldige nummers meegenomen. De lange versie van Love Games van Level 42. Echt heerlijk, 7 minuten lang. Of afslag 2, 6,5 minuut lang. De lange versie van Radar Love van Golden Earring. Moeilijk.
3: Afslag 1.
4: De lekker lange laatste.
3: Of 2.
5: It just can't go on. Your love games.
3: Afslag 1.

0: rid our love.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
3: Welke van deze twee hoor jij het liefst in een lekker lange versie? Afslag 1 is Love Games, level 42. Afslag 2 is Radar Love, Golden Earring. Jij kan het zelf helemaal bepalen met de Rijnmond-app.

0: Ultimate Chaos. Britse boyband, Casanova. En daarvoor hoorde je een meidenband, Cat's Eye en Animals. En ondertussen zijn we aan het stemmen voor de lekker lange laatste.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: Afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
2: Love Games. Lekker lang, level 42. Radar Love, lekker lang, Golden Earring. Je hebt nog een paar minuten om je stem uit te brengen. Als je dat nog niet gedaan hebt. Als je ermee wilt bemoeien, dan kan dat nu nog. Met behulp van de Rijnmond app. Vinden we leuk, dan zie je ermee bemoeien. Afslag 1, level 42. Afslag 2, Golden Earring.

0: Blondie met Call Me. Ja, dat is echt iets van vroeger, hè? Call Me. Tegenwoordig zegt iedereen, ja, stuur maar een app.
1: Ja, app niet. Ja.
0: Echt niet bellen, hoor. Niet bellen. Stuur maar een appje en dan zie ik wel wanneer ik een keertje reageer. Zo gaat het tegenwoordig.
1: Ah nee, sommigen ja. Wel, toch?
0: Het kon ook geappt worden voor de lekker lange laatste, want daar zijn we nu aan toe. Het is 7:10 en wordt het Love Games on Level 42 of Radar Love Golden Earring. Het is toch spannender geworden dan ik had gedacht.
1: Ja, dit was echt wel spannend. Jos zegt, doe maar 1 goud. En ook Jetty zegt, alsjeblieft Level 42, heerlijk. Maar dan gingen er toch meer voor afslag 2. Arita zegt bijvoorbeeld, ik vind het niet moeilijk hoor, Golden Earring. En Manon zegt, hopelijk afslag 2 kan ik zo lekker meezingen. Dat meezingen is wel een ding, hè? Ja. Iedereen vindt het heerlijk om mee te zingen. Helemaal gelijk, hoor.
0: Tuurlijk.
1: En Caroline zegt, allebei supernummers, maar ik kies toch afslag 2. En Sylvia zegt erbij, afslag 2 natuurlijk. En een bericht voor jou, denk ik. Niet te veel tussendoor kletsen, alsjeblieft, zegt ze erbij.
0: Ja,
1: maar ga je ernaar luisteren?
0: Dat vind ik zo moeilijk, Sylvia. Ja.
1: Als DJ. Ja.
0: Wordt betaald om af en toe. Dan zit ik er alweer doorheen te kletsen.
1: Ja.
0: Jongens, dit is afslag 2. Je kent hem als single van 5 minuten, maar dit is de albumversie. Golden Earring, Radar Love.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: lange laatste.
1: Een lekker lange versie van Radar Love. Niet te veel doorheen praten.
2: Ja.
1: Ik wil even Sylvia bedanken voor het luisteren. En ook alle andere luisteraars. Dank voor het luisteren. Dank voor het meedoen. Fijne avond. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
4: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Het is 7:00. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De jongen die vorige week donderdagavond zwaar gewond raakte toen die in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Arnisse Landen had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten.

0: busje en de gevel van een woning en ze raakte twee vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. De politie in West-Brabant heeft afgelopen nacht een 23-jarige Dortenaar opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij wilde inbreken in een huis in het dorp Lepelstraat. Toen hij werd betrapt, rende de man uit Dort weg door het weiland. Hij verstopte zich liggend naast een geparkeerde auto, maar de politie kon hem uiteindelijk arresteren. Premier Rob Jette heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uithaal gisteren op het D66-congres. Daar zei hij dat we mensen die LHBTI'ers bedreigen, vrouwen lastigvallen of minderheden van kleur of geloof aanvallen, citaat, vol op hun bek moeten slaan. Die uitspraak werd door de D66'ers in de zaal niet met verontwaardiging, maar met gejuich en applaus ontvangen. Jette zegt nu dat de woordkeuze ongepast was. Hij bedoelde het niet letterlijk, zegt hij. En het was volgens hem ook geen oproep tot geweld. En dan het weer, bewolkt en vanavond vooral in het westen kans op een bui, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog, de temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist, maar als die is verdwenen schijnt de zon en het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan zie ik nog één file. En die staat op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam. Die file is 4 kilometer lang. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En dat heeft te maken met een kapotte auto.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap. Al jaren een begrip in de regio.
5: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom gratis bakken met een bekende tv-kok en maak samen een feestelijk gebakje. Alleen dit weekend. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
4: Meesterbakker Ullier, voor het lekkerste brood en banket uit de regio.
5: Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Deze moederdag verras ik mijn mama met een heerlijk arbeidertartje van Meesterbakker Ullier. Deze week in de aanbieding voor maar 8,95. Met de complimenten van Meesterbakker Ullier.
7: Het is 8 uur. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de logistieke alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Delta Links deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer als gevolg van files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis, dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisse Landen had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike.

0: de 70-jarige vrouw langs. Zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte twee vingers kwijt en brak haar scheenbeen. En de rechtbank zegt nu dat de trambestuurder de situatie verkeerd had ingeschat, maar spreekt haar vrij van onvoorzichtig rijden. Premier Rob Jette heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uithaal gisteren op het D66-congres. Daar zei hij dat we mensen die LHBTI'ers bedreigen, vrouwen lastigvallen of minderheden van kleur of geloof aanvallen, vol op hun bek moeten slaan. Die uitspraak werd door de D66'ers in de zaal niet met verontwaardiging, maar met gejuich en luid applaus ontvangen. Jette zegt nu dat de woordkeuze ongepast was. Hij bedoelde het niet letterlijk, zegt hij, en het was volgens hem dan ook geen oproep tot geweld. Het weer bewolkt en vanavond vooral in het westen kans op een bui, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk wat mist, maar als die is verdwenen schijnt de zon en kan het morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het Nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Het is 9 uur. En je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaert. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Delta Links deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. Die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis, dat meldt de politie. Het gaat om een jongen van 14. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Zwartouwhaven in de Barendrechtse wijk Harnisse-Landen had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het Oude Noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van

0: Wat weer bewolkt en vanavond, vooral in het westen, nog kans op een bui, mogelijk met onweer. In de nacht vrijwel overal droog. De temperatuur zakt naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist. Maar als die is verdwenen, schijnt de zon en het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaard. Nieuw onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw over achterstallig onderhoud van onze infrastructuur laat zien dat de aanpak hiervan van nationaal belang is. Dat benadrukt de Logistieke Alliantie, waarvan onder meer het havenbedrijf Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en Deltalinks deel uitmaken. Uit het onderzoek blijkt dat we in Nederland door achterstallig onderhoud en het uitblijven van nieuwe infrastructuur miljarden euro's mislopen, onder meer door files, vertragingen en omrijroutes. Voorbeelden van achterstallig onderhoud zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem en de eerste Zuurhofbrug in de Europoort. En ook de oude Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er slecht aan toe. De politie heeft een Nederlandse man gearresteerd in het onderzoek naar de hack bij telecomprovider Odido. Het zou gaan om een 24-jarige Amsterdammer die al eens werd veroordeeld voor het hacken van bedrijven en organisaties. Hij was sinds begin dit jaar weer op vrije voeten. De hack bij Odido werd uitgevoerd door het criminele hackerscollectief Shiny Hunters. En die groep zou onlangs ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI hebben gehackt. De jongen die afgelopen donderdagavond zwaar gewond raakte toen hij in Barendrecht in elkaar werd geslagen, ligt nog steeds in het ziekenhuis, dat meldt de politie. Het gaat om een 14-jarige jongen. Hij werd in elkaar geslagen door een groep van zeker 5 jongeren. De ernstige mishandeling op de Smartouwhaven in de Barendrechtse wijk Karnisselanden had mogelijk te maken met de diefstal van een fatbike. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, meldt de politie. Een trambestuurster van de RET die betrokken was bij een ongeluk 3 jaar geleden in het Oude Noorden van Rotterdam, waarbij een 70-jarige vrouw zwaar gewond raakte, is vrijgesproken van onvoorzichtig rijden. De tram botste op de Zaagmolenstraat tegen een bestelbus die daardoor de stoep opschoot, en precies op dat moment liep die vrouw van 70 langs. Zij kwam klem te zitten tussen het busje en de gevel van een woning. Ze raakte 2 vingers kwijt en brak haar scheenbeen. De rechtbank zegt dat de trambestuurster de situatie verkeerd had ingeschat, maar sprak haar vrij van onvoorzichtig rijden. En dan het weer, bewolkt. Vanavond kan er in het westen nog een bui vallen, mogelijk met onweer. In de nacht blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur zakt dan naar 15 graden. Morgen in de ochtend mogelijk mist, maar als die is verdwenen schijnt de zon en het kan morgenmiddag 25 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 12 uur. Rijnmond tot laat. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio van
0: Met een grote R.

0: Als de klok luidt, de tijd is.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.